0: 2 uur, een heel goede nacht. VRT Nieuws met Dominique De Preeuw. Het lichaam dat gisterenmiddag is gevonden in Onet, in de provincie Namen, is wellicht dat van de vermiste jongen Timeo. Volgens het parket van Namen zijn er sterke aanwijzingen. Jongen van 5 verdween eind juni samen met zijn vader Brian. Zijn auto werd een dag later teruggevonden. Het is nog niet helemaal zeker dat het om de jongen gaat, zegt Gerry van Look van de cel Vermiste Personen.
1: Wij kunnen vandaag geen enkele bevestiging geven. Het identificatieproces loopt en wij hopen morgen daar uitsluitsel over te hebben. Het is het gevolg van een onderzoeksdaad. Hè. Dus een onderzoeker die eigenlijk getuigenissen terug is gaan bekijken. En dan heeft gezegd van, ik ga toch een nieuwe bevraging doen. En zo is er nieuwe informatie naar boven gekomen. Die heeft geleid tot het lokaliseren van een specifieke plaats. Waar dan vandaag spijtig genoeg het lichaam van een kind is gevonden.
0: Van de vader is er nog geen spoor. Het veiligheidspersoneel op de Nederlandse luchthaven Schiphol houdt werkonderbrekingen vandaag in de loop van de dag en ook morgen. Tijdens die werkonderbrekingen kunnen passagiers niet door de veiligheidscontrole en daardoor ontstaan waarschijnlijk lange wachtrijen. Het veiligheidspersoneel protesteert zo tegen de stijgende werkdruk, nadat eerder dit jaar het aantal securitybedrijven op de luchthaven van 5 naar 3 is gebracht. Vandaag zijn op Schiphol 3 acties van een kwartier gepland. De eerste is om 10 uur. Morgen gaat het om 5 werkonderbrekingen. De voormalige grootmufti van Syrië uit de periode van het regime van Assad is veroordeeld tot een levenslange gevangenisstraf. Een grootmufti is in een islamitisch land de hoogste religieuze rechtsgeleerde. Tijdens het proces kwamen mensen getuigen die hem beschuldigden van afpersing en van het ontvangen van geld in ruil voor de vrijlating van gevangenen. Hij is onder meer schuldig bevonden aan het aanzetten tot een burgeroorlog en sectarische strijd. Sinds de voormalige Syrische dictator Assad is gevlucht naar Rusland, zijn al verschillende van zijn voormalige medestanders vervolgd. Er zijn nu al 41 gewonden gemeld na de tornado in het Zuid-Franse departement Aude. De slachtoffers vielen allemaal in het dorpje Pomma, dat zo'n 1000 inwoners telt. Er was een zwaar onweer met hevige regen en rukwinden tot 110 km per uur. In de getroffen regio raakten meer dan 300 huizen beschadigd. Heel wat daken zijn weggeblazen. In verschillende gemeenten is ook de stroom uitgevallen. Ook de Ronde van Spanje is getroffen door het noodweer. De derde etappe werd definitief stilgelegd. Op het WK hockey hebben onze nationale vrouwen zich als tweede in hun groep geplaatst voor de halve finales. De Red Panthers moesten winnen tegen Argentinië voor de groepswinst, maar het bleef 0-0 in Waver. Stefanie van den Borre is teleurgesteld door de gemiste kans. Nu wacht topfavoriet Nederland in de halve finale in Nederland. Maar er is vertrouwen, zegt ze.
2: Ja, ik denk dat dat de eerste frustratie is die even naar boven komt. Het besef dat je niet thuis kunt je halve finale spelen, want het publiek hier heeft ook wel echt ons een enorme boost gegeven. Maar ik denk dat we echt wel heel trots mogen zijn. We hebben nog uiteindelijk alles wat we willen hebben. We hebben nog alles om voor te spelen. En als je iets wilt winnen, dan moet je van iedereen kunnen winnen.
0: Het blijft droog vannacht bij minstens 11 graden. Daarna een wisselend bewolkte dag met in het zuidoosten van het land kans op buien. Temperaturen tot 24 graden. Woensdag wat meer kans op regen en tot 26 graden. Meer op vrtnieuws.be.

0: Het is 3:00. Goedenacht. VRT Nieuws met Dominique De Preeuw. Het lichaam dat gistermiddag is gevonden in Onet in de provincie Namen is waarschijnlijk dat van de vermiste jonge Timeo. Daarvoor zijn sterke aanwijzingen, zegt het parket, zoals de kleren die zijn teruggevonden. Maar het staat nog niet vast dat het om Timeo gaat. Dat is de jongen van 5 die eind juni verdween met zijn vader Brian. De auto van de vader werd een dag later gevonden op de parkeerplaats van een voetbalveld. Vandaag wordt een autopsie uitgevoerd op het gevonden lichaam. Die geeft mogelijk uitsluitsel over de doodsoorzaak. Want veel is nog onduidelijk, zegt Gerry van Loek van de cel Vermiste Personen.
1: Voor ons gaat het om de zoektocht naar het kind en de vader. Vandaag is er mogelijk een eerste stap gezet. Ik blijf daar zeer voorzichtig dat het mogelijk om Timeo gaat. En blijft de zoektocht naar de vader open.
0: Voorlopig is er van de vader geen spoor. In de Brusselse gemeente Sint-Gilles is er gisteravond opnieuw geschoten, deze keer met een automatisch wapen. Er zijn geen gewonden, de dader is op de vlucht. Het is al de derde dag op rij dat er is geschoten in Sint-Gilles. Volgens burgemeester Spinet is er een link met de drugscriminaliteit. Hij vraagt extra middelen. In de loop van de dag gaat minister van Binnenlandse Zaken Quintin ter plaatse. De Verenigde Staten hebben Syrië officieel geschrapt van de lijst van landen die terrorisme ondersteunen. Syrië stond al 47 jaar op die lijst. De beslissing van de VS is een stap in het afbouwen van de Amerikaanse sancties tegen Syrië. Daardoor waren er onder meer strenge beperkingen op buitenlandse investeringen. Het regime van dictator Assad kwam eind 2024 ten val en Assad is gevlucht naar Rusland. In Syrië is daarna een nieuwe regering gevormd die nu probeert het land te stabiliseren en de eenheid te bewaren. Het blijft droog vannacht bij minstens 11 graden. Daarna een wisselend bewolkte dag met in het zuidoosten van het land kans op buien. Temperaturen tot 24 graden. Woensdag wat meer kans op regen en tot 26 graden. Meer op vrtnieuws.be.

0: 4 uur, een heel goeiemorgen. VRT Nieuws met Dominique de Preeuw. Het lichaam dat gisterenmiddag is gevonden in Onet in de provincie Namen is wellicht dat van de vermiste jonge Timeo. Volgens het parket van Namen zijn er sterke aanwijzingen. De jongen van 5 verdween eind juni samen met zijn vader Brian. Zijn auto werd een dag later teruggevonden. Het is nog niet helemaal zeker dat het om de jongen gaat, zegt Gerry van Look van de cel Vermiste Personen.
1: Wij kunnen vandaag geen enkele bevestiging geven. Het identificatieproces loopt en wij hopen morgen daar uitsluitsel over te hebben. Het is het gevolg van een onderzoeksdaad. Hè. Dus een onderzoeker die eigenlijk getuigenissen terug is gaan bekijken. En dan heeft gezegd van, ik ga toch een nieuwe bevraging doen. En zo is er een nieuwe informatie naar boven gekomen. Die heeft geleid tot het lokaliseren van een specifieke plaats. Waar dan vandaag spijtig genoeg het lichaam van een kind is gevonden.
0: Van de vader is er voorlopig geen spoor. De toegangswegen naar de Hoge Venen gaan in de loop van de ochtend weer open. Dat heeft de gouverneur van Luik bekendgemaakt. Hij benadrukt dat het natuurgebied zelf wel verboden terrein blijft. Om de veiligheid te kunnen garanderen van burgers en hulpverleners. De brandweer is er nog altijd aan het nablussen na de zware natuurbrand die zo'n 3000 hectare heeft verwoest. In de buurt van het rampgebied is het voorlopig ook nog verboden om langs de weg te stoppen of te parkeren. Nu de gewestwegen weer open gaan, kunnen ook winkels en bedrijven in het gebied opnieuw de deuren openen. Het veiligheidspersoneel op de Nederlands luchthaven Schiphol houdt werkonderbrekingen vandaag in de loop van de dag en ook morgen. Tijdens die werkonderbrekingen kunnen passagiers niet door de veiligheidscontrole en daardoor ontstaan waarschijnlijk lange wachtrijen. Het veiligheidspersoneel protesteert zo tegen de stijgende werkdruk nadat eerder dit jaar het aantal securitybedrijven op de luchthaven van 5 naar 3 is gebracht. Vandaag zijn er op Schiphol 3 acties van een kwartier. De eerste is om 10 uur. Morgen gaat het om 5 werkonderbrekingen. 2 Ethiopische VN-blauwhelmen zijn om het leven gekomen bij een hinderlaag in Zuid-Soedan. Gewapende mannen vielen daarbij een VN-patrouille aan. Er zijn ook 7 gewonden. Het gaat om 3 blauwhelmen, 2 politieagenten en 2 VN-medewerkers. In Zuid-Soedan zijn er gevechten tussen regeringstroepen en milities die loyaal zijn aan de oppositieleider. VN-secretaris Antonio Guterres heeft de aanval scherp veroordeeld en betuigde zijn medeleven. Op het WK hockey hebben onze nationale vrouwen zich als 2e in hun groep geplaatst voor de halve finales. De Red Panthers moesten winnen tegen Argentinië voor de groepswinst, maar het bleef 0-0 in Waver. Stefanie van den Borre is teleurgesteld door de gemiste kans. Nu wacht topfavoriet Nederland in de halve finale in Nederland. Maar er is vertrouwen, zegt ze.
2: Ja, ik denk dat dat de eerste frustratie is die even naar boven komt. Het besef dat je niet thuis kunt je halve finale spelen. Want het publiek hier heeft ook wel echt ons een enorme boost gegeven. Maar ik denk dat we echt wel heel trots mogen zijn. We hebben nog uiteindelijk alles wat we willen hebben. We hebben nog alles om voor te spelen. En als je iets wilt winnen, dan moet je van iedereen kunnen winnen.
0: Het is vandaag wisselend bewolkt met in het zuidoosten van het land kans op buien bij maximaal 24 graden. Morgen wat meer kans op regen en tot 26 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.

0: Het is 5:00. Goedemorgen. VRT Nieuws met Lore Quintelier. Er is nog geen officiële bevestiging, maar er zijn wel duidelijk aanwijzingen dat het lichaam dat gistermiddag is gevonden in Onne, in de provincie Namen, de 5-jarige Tim Meo is. Dat heeft het parket gisteravond gezegd op een persconferentie. Naar Tim Meo werd al sinds eind juni gezocht toen die verdween met zijn vader Brian.
1: À ce stade, l'enfant n'est pas formellement identifié. Des éléments trouvés sur place laissent néanmoins à penser qu'il pourrait s'agir de Timéo Brigou, âgé de 5 ans, lequel est porté disparu avec son père Brian Brigou, 29 ans, depuis le 27 juin dernier.
0: Er zijn dus wel sterke aanwijzingen dat het om de vermiste 5-jarige jongen gaat, zoals de kledij die is teruggevonden. Vandaag wordt er een autopsie uitgevoerd op dat gevonden lichaam en daaruit kan meer informatie over de doodsoorzaak komen. Gisteravond was er opnieuw een schietpartij in de Brusselse gemeente Sint-Gilles. Dat gebeurde daar nu al 3 dagen na elkaar. Er zou geschoten zijn met een automatisch wapen. Bij de schietpartij vielen geen gewonden. De dader is nog op de vlucht. De schietpartij gebeurde op hetzelfde kruispunt waar zaterdag ook al een schietincident was. Toen is 1 man gewond geraakt. De Spaanse regering heeft de Europese Unie om noodfinanciering gevraagd voor de migrantencrisis in Ceuta. In die Spaanse enclave in het uiterste noorden van Afrika verblijven nog altijd 1000 migranten, onder wie veel minderjarigen. Het extra geld moet dienen om zowel mensen op te vangen als om grenzen te versterken. Eind juli bestormden 10.000 mensen de enclave vanuit Marokko. Toen kwamen 90 mensen om het leven. Op de Nederlandse luchthaven Schiphol kan er vandaag en morgen mogelijk hinder zijn. Er kunnen lange wachtrijen ontstaan aan de veiligheidscontroles door acties van het veiligheidspersoneel. Die zullen op gezette tijdstippen het werk onderbreken om te protesteren tegen de hoge werkdruk. Op de luchthaven van Schiphol wordt er sinds enkele maanden met minder securitybedrijven samengewerkt, waardoor de werkdruk op het resterende personeel fel is toegenomen, volgens de vakbond. Sport op het WK hockey hebben de nationale vrouwen zich als tweede in hun groep kunnen plaatsen voor de halve finales. De Red Panthers moesten winnen tegen Argentinië voor de groepswinst, maar het bleef 0-0. Volgens Red Panther Charlotte Anglebert zat er meer in.
2: Ik denk ook dat we tegen Argentinië kunnen winnen. Dus we kwamen ook hier om te winnen, dus dat is een beetje jammer. In de laatste minuten hebben we een paar foutjes die tegen ons vallen. Voor hetzelfde geld valt het gewoon andersom en dan hebben we nog een paar extra kansen. Maar we hebben Argentinië zeker moeilijk gemaakt. We hadden graag die 3 punten gepakt, maar het is gewoon zo.
0: In de halve finales wacht de topfavoriet Nederland. Vandaag wisselend bewolkt. Het wordt tot 24 graden. Morgen wat meer kans op regen dan 26 graden. Meer in de app van VRT Nieuws. MNN.

0: Make life sing.
1: Dit was niet wat ik wilde, niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen, nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar. Het onbekende heeft me best wel pijn gedaan.

0: Goedemorgen.
1: Zometeen beginnen we eraan de M&M ochtendshow.
0: Dat is opstaan en gaan met Sander.
1: En Imaan.
0: Nog steeds om 6 uur, hè?
1: Ja, zeker.
0: Is dat dan oké als ik nog snel een koffietje haal?
1: Ah ja, tuurlijk.

0: Goedemorgen.
1: Zijn wij.
2: Sander en Imaan. En we komen er straks opnieuw aan.
1: Maar stuur nu al de song die jou laat opstaan en gaan.
2: Zo snel als een banaan.
1: In de app van M&M. Naam. Goedemorgen, het is 6 uur.
3: 14 nieuws.
1: Met Jannik Aerts.
4: Het lichaam van de kleine Timeo is mogelijk gevonden. Sinds eind juni werd er gezocht naar de Waalse jongen van 5 en zijn vader Brian. Ze werden voor het laatst gezien op 27 juni in Aunay in de provincie Namen. Een dag later werd hun auto teruggevonden op de parking van de lokale voetbalclub, maar sindsdien ontbrak er elk spoor. Nu zijn er duidelijke aanwijzingen dat het lichaam dat gistermiddag is gevonden in Aunay de 5-jarige Timeo is. Er is nog wel veel onduidelijkheid, zegt de zelfvermiste personen.
5: Voor ons gaat het om de zoektocht naar het kind en de vader. Mogelijk is er een eerste stap gezet. Ik blijf daar zeer voorzichtig dat het mogelijk om Timeo gaat en blijft de zoektocht naar de vader open.
4: Vandaag wordt het lichaam onderzocht dat gevonden is om te weten te komen wat de doodsoorzaak is. In Sint-Gilles in Brussel is er gisteravond opnieuw geschoten en dat is nu al voor de derde dag op rij. Er zou geschoten zijn met een automatisch wapen. Er vielen geen gewonden. De dader zelf wordt nog wel altijd gezocht. Het gebeurde allemaal op hetzelfde kruispunt waar zaterdag ook al een schietincident was. Toen raakte één man gewond. Straks om 10 uur gaan de toegangswegen naar de Hoge Venen weer open na de grote natuurbrand daar. Het gebied zelf blijft wel verboden terrein. De brandweer is er nog altijd aan het nablussen na de zware natuurbrand die al 12 dagen geleden begon. In de buurt van het rampgebied is het voorlopig ook nog verboden om langs de weg te stoppen of te parkeren. Maar nu de gewestwegen weer open gaan, kunnen ook winkels en bedrijven in de regio weer openen. En op het WK hockey gaan onze nationale vrouwen naar de halve finale. Ze konden gisteravond wel niet winnen van Argentinië. Ze bleven steken liever op een 0-0 gelijkspel. En daarmee eindigden ze wel tweede in hun groep en stoten ze dus door naar die halve finale. Donderdag neemt de Red Panthers het op tegen de topfavoriet Nederland. Stefanie van den Borre is teleurgesteld met de gemiste kansen, maar gelooft er wel in.
6: Ja, ik denk dat dat de eerste frustratie is die even naar boven komt. Het besef dat je niet thuis kunt de halve finale spelen. Want het publiek hier heeft ook wel echt ons een enorme boost gegeven. Maar ik denk dat we echt wel heel trots mogen zijn. We hebben nog uiteindelijk alles wat we willen hebben. We hebben nog alles om voor te spelen. En ja, als je iets wilt winnen, dan moeten we van iedereen kunnen winnen.
4: Het begint vandaag nog zonnig en droog. Later vandaag krijgen we meer wolken met kans op buien, mogelijk ook met onweer en temperaturen tot 24 graden. Ook morgen is het nog wisselvallig, maar wel warmer tot 28 graden dan.
1: 28? Oh ja.
2: Dat is crazy. M&M.

0: Het eerste waaraan ik moest denken bij de datum van vandaag, binnen 4 maanden exact is het kerstmis.
1: Ik vind dat heel raar dat jij dat zegt.
0: Ah, sorry.
1: Jij haat dat toch als mensen dat doen?
0: Ja, het wordt ook eerst nog 28 graden, dus echt wel.

0: Only Girl in the World. Senai heeft al evenveel energie als deze Rihanna. Die stuurt nu al een foto dat hij bij de gyms is.
1: Dat vind ik crazy.
0: Ja, jongens. Nu al. Op dit uur.
1: Maar kijk.
0: Ah, respect, hoor.
1: Ochtendstond heeft blijkbaar fitness in de mond. Ja.
0: Ik wist niet dat gezegde zo ging.
1: Ja, ja.
0: Ah, we leren altijd, bij. Ja. Ah,
1: nee, maar heel veel succes daar.
0: Maar je hebt ook al lichtjes gefitnessd, vermoed ik. Ben je terug met de fiets naar het werk gekomen?
1: Ik ben terug met de fiets naar het werk gekomen. Ik vond het fris. Eigenlijk frisser dan gisteren, ook al zei mijn weerapp dat het 13 graden was.
0: Ja.
1: Wat dat 2 graden meer is dan gisteren op dit uur. Maar toch vond ik het fris. Ah. Dat heeft misschien iets te maken met het feit dat ik een crop top aan heb onder mijn trui.
0: Ah, ja.
1: Zo'n beetje extra huid exposed. Mm. Aan de natuur.
0: Hey, het wordt nog 28 graden deze week, jongens.
1: Ja, het is raar weer om je daar te kleden.
0: Ja.
1: Nou, je moet echt zo elke dag op je app kijken. Elke dag kijken van, oké, wanneer kom ik naar huis? Moet ik een regenbroek aan doen of niet?
0: En als je dan nog eens naar de gym gaat op dit uur, dan ben je ook weer extra warm en moet je daar ook weer op gekleed zijn. iets anders?
2: De M&M Ochtendshow.
0: Hoe heb je geslapen? Want we hebben een nieuwe traditie van zowel, ja, slaapscores meegeven. Mm-hmm. Om zowat te zien waartoe, waaraan we zijn zo op dit uur.
1: Bar slecht.
0: Oei!
1: Maar echt keislecht. Ja, ik denk dat het een combinatie is van het ritme dat er nog moet inkomen. En ik heb gisteren mijn boek uitgelezen dat ik momenteel aan het lezen was.
0: Ja?
1: Heart the Lover.
0: Ah, nee.
1: En ik heb mijn ogen eruit gejankt.
0: Oh.
1: Dat was echt niet leuk. De laatste, ik denk, 30 bladzijden.
0: Oh.
1: Ik was alleen thuis ook. Oh. Dus ik zat zo in mijn zetel. Maar echt zo Kim Kardashian cry.
0: Oh.
1: Ja, en ik wou ook mijn boek per se uitlezen. Dus ik ben en later gaan slapen dan ik eigenlijk had moeten gaan slapen. Maar, en ik ging echt zo met dikke ogen gaan slapen. Dan kwam mijn vriend thuis rond 10:30. Die was naar de baskettraining geweest. En dan heeft hij mij ook nog eens wakker gemaakt. Want ik kan niet stil gaan slapen.
0: Oké, dus als je daar nu een getal op moet plakken van de scoren?
1: 35.
0: Oef.
1: Zoiets. Ja, op 100, hè.
0: Ja, bij mij was het 77.
1: Ja, jij hebt een slaaperloge. Jij kan effectief zeggen wat jouw slaapscore is.
0: Ja, 77 op 100. Dat is niet slecht, hè?
1: Dat is niet slecht. Kan beter wel.
0: Ja, maar echt supergoed nachtje gehad.
1: Oh ja.
0: Nou, zo gisteren heel moe opgestaan.
1: Mm-hmm.
0: Nu ja, echt gewoon de hele tijd doorgeslapen.
1: Oké, maar ik ben blij voor jou. Dan is er toch één van ons twee. Ja.
0: Wie doet er beter of slechter? Laat gerust jouw score ook even weten in de app van M&M. Je mag een foto, een screenshot doorsturen. Dan hebben we alle details die we moeten weten.
1: Ja, en als je geen slaaperloge hebt, als ik. Gewoon op vibes.
0: Ja, op het gevoel.
1: Ja, exact.

0: Deze vrijdag nieuwe muziek van Alex Warren. Dan komt zijn tweede studioalbum uit. Het heet Wild Child.
1: Wild Child.
0: Goeie film ook.
2: Ah, is dat?
0: Ja. Nog nooit gezien?
2: Nee.
0: Wild Child? Oh, dat is echt leuk.
2: Maar jij bent zo'n filmkenner. Dus wij hebben dit echt om de vijf botten. Dat jij een filmnaam zegt en alleen nog niet gezien.
0: Maar dat is niet waar. Dat is helemaal niet waar. Wat dan wel waar is, is dat er veel slaapscores binnenkomen. Dat is heel leuk om te zien. Lisa bijvoorbeeld heeft heel goed geslapen. Zeer hoge slaapscore, 97 op 100.
2: Wauw.
0: Ja. Seppe die heeft ook een 97 gehaald. Vorige nacht niet kunnen slapen, stuurt hij. Maar nu een heel goede nacht gehad. Seppe, ik ben kei blij voor u. Simon die stuurt 5 uur slaap. Hoeveel score is dat? Ja, dat zou ik ook wel eerder een 40 of zo geven. Afhankelijk van hoe goed dat je hebt geslapen en hoe goed dat je nu voelt.
2: Benjamin heeft een 69.
0: Oh, nice. Ja. Nice. Natasha, wat is jouw slaapscore?
3: 82.
0: Ook goed.
1: Die slecht.
0: Dat is beter dan Sander. Ja. Voel je je ook goed uitgerust?
3: Ik kan hem beter, maar meestal is hem ook slechter. Dus ik begin 70, soms in de 60.
0: Mm-hmm.
3: Dus redelijk. Ik heb iets langer geslapen dan anders.
0: Oké. Okay. Dan kun je de dag goed beginnen. Wat staat er op de planning?
3: Ik ben onderweg naar mijn werk nu. Mm-hmm. Dus vandaag werken en dan nog wat verder dingetjes regelen. Want wij trouwen nog binnen 2 weken.
2: Maar proficiat!
0: Natasha, proficiat!
3: Dank je.
2: Amai.
0: Binnen 2 weken. Wat moet er nog allemaal gebeuren?
3: Ja. Nog kleine details. Wat is het toch? Een beetje decoratie gaan halen? Of ja, het is...
2: Ah, mag ik u vragen voor iemand anders die ik ken, die ook ooit trouwt? Zo, decoratie, bloemen en al. Wat kost dat? Is dat echt dat je denkt...
3: Ik heb gekozen voor droogbloemen.
2: Ah ja.
0: Slim.
2: Is dat beter?
3: Mijn boeket is ook uit droogbloemen. Ook met gedacht dat ik dat achteraf nog kan bijhouden. Dus dat is wel leuk.
2: Mm-hmm. Dat is goed.
3: Maar het is niet goedkoop. Maar het is het wel waard.
2: Het is het waard.
0: Ja. Effectief, ik heb al gezien op Pinterest en op TikTok dat mensen dat dan ook inkaderen, hun boeket.
2: Oh.
0: Dat is een heel mooie herinnering dan. Oh. Ja, dan kun je dat mooi oppakken.
2: Hoe ze kader kopen ook.
0: Inderdaad. Ja, Sander.
2: Nee, allemaal goede dingen. Natasha, gewoon even om de werkdag aan te kunnen en de trouw binnenkort.
4: Opstaan.
3: En gaan.
4: Goedemorgen, de M&M Ochtendshow.
5: De M&M Ochtendshow. Dat is opstaan en gaan.
4: Met Sander en Imaan.

0: Waar is een tijd?
1: Oh, waar is een tijd?
0: Dat ze heeft opgetreden hier.
1: Oh, waar is een tijd?
2: Ik weet niet, ja, waar is een tijd?
0: Waar is jij dan niet bij?
2: Dat ze hier heeft opgetreden.
0: Ja? Man. Nee, hier in België.
1: Oh, ja, wat was dat? Was dat een locusje?
0: Suikerrok toch? Maar niet Suikerrok? Dit jaar, maar vorig jaar.
2: Ja, het is dat, hè. Ja, goeie tijd.
3: Oh, mijn zalige patat hier in Thailand, hè. En voor maar 150 baht.
4: Wat? 150 baht?
3: Schatje, dat is 4 euro.
4: Ja, en die bijkomende kosten? Wisselkosten, betalingscommissies, correspondentkosten en dan voor wat pindas en noedels.
3: Sst, ik vroeg vreemde munten toe aan mijn zichtrekening. Voilà, betaald zonder bijkomende kosten. Relax. Wereldwijd betalen in vreemde munten zonder bijkomende kosten? No stress. Kadit. KBC. Beweegt met je mee. Wissel kosteloos munten tot 1500 euro per maand met je vreemde valutarekening van KBC.
5: Wil jij ook het maximale uit jezelf halen? Welke sport je ook beoefent, XXL Nutrition biedt de hoogste kwaliteit sportvoeding geschikt voor ieder doel. Ontdek op xxlnutrition.com ons complete assortiment kwalitatieve sportvoeding, trainingsaccessoires en veel meer voor een gezonde en sportieve lifestyle. Yeah. Go beyond your limits with XXL Nutrition.
6: IKEA-tip van de week.
7: Schat, ik vind mijn gestreepte t-shirt niet.
8: Altijd alles snel terugvinden? Nu -15% op een ruime selectie ladekasten en nachtkastjes. Heerlijk, die opgeruimde prijzen van IKEA.
9: IKEA.
10: IKEA.
8: Voorwaarden op IKEA.be.

0: Vanessa Werker op Suikerrok.
1: Moeten wij daarvoor geen muzikaal talent hebben?
0: Ah, we hebben toch juist bewezen dat we het hebben? Hallo. Hallo.
1: Hey. Ah, ja. En een goede morgen ook aan luisteraar Steven. Die stuurt in de app van M&M dat zijn zoontje nachtmerrie zat vannacht. Dus hij heeft heel slecht geslapen. Maar dat is oké, Steven, want we krijgen bezoek vanmorgen waar je energie van gaat krijgen. James Cook, die komt langs. Gisteren is Zeg eens Ui gestart op tv. En hij is bij de laatste 10 van VRT Zomerhit. Dus het gaat heel gezellig worden na 8 uur.
0: Ja,
1: ik hoop dat hem wel goed gekleed is. Want het is raar weer deze week. Vandaag begint het zoals zonnig en droog. En dan kan het wel nog altijd regenen vandaag. Dus dan, wat doe je dan aan?
0: Ja, lagen, hè. Dat is altijd, hè, in België.
1: Laagjes. Ja, en dan kan het, wat was het, morgen of morgen en overmorgen, en dan kan het zo tot 28 graden worden.
0: Ja.
1: Dus zorg ervoor dat je goed naar je kleerkast kijkt voordat je vertrekt. Ook na 9 uur wordt het gezellig, want daar is Maureen vanaf nu te horen. Brahim, die heeft ons verlaten. Daar gaan we niet te veel op focussen.
0: Nee.
1: We gaan vooral focussen op de muziek die Maureen kan laten opstaan en gaan, want ze heeft er eentje aangevraagd.
0: Inderdaad. Straks dan hoor je die hier passeren op M&M. Eerst dacht ik nog even zo... Weet je nog, eergisteren toen Somber op de mainstage van Pukkelpop stond?
1: Zeker.
0: Hij had daar zijn hits mee en zoals je hoort ook zo een extra vleugje gitaar voorbij die hits. Ga gerust naar VRT Max, daar kan je Pukkelpop en andere zomerfestivals nog allemaal herbeleven. En nu de versie, oké, met een beetje minder gitaar. Maar wel met evenveel liefde voor die geniale Somber. Dit is Homewrecker.

Podcast, het is Maureen hier. Ja, normaal liep ik zo op dit moment rond op de redactie, maar ja, Brahim heeft bye gezegd tegen M&M. Dus ik ben doorgeschoven naar de voormiddag, maar weet ook dat als Sander en Iman het uithangen, dan ben ik er voor jullie. Hè. Klachten over hen zijn altijd welkom in mijn bak. Ik ben onderweg, ik zie jullie

0: Riding Solo van Jason Derulo. De voormiddag, dan hoor je ze terug hier op M&M. Maar gisteravond was ze ook al op televisie te zien.
1: Aha.
0: Ja, want het seizoen van Familie is gisteren al gestart.
1: Ah, ja, dat is
0: week
1: waar.
0: Voordat Van Thuis start, ja. En het was daar wel spannend. En je weet, Maureen speelt daar politieinspecteur. En
1: inspecteur Kennis.
0: Ja, ze was erbij gisteren. Want, ontvoeringske?
1: Oei.
0: Ja, spoiler, mocht je nog niet gekeken hebben, maar het was gisteren pittig, hoor. Dus, zoals ik zei, het was gisteren pittig, hoor.
2: Ik ga kijken of Victor wakker geworden is.
3: Ja. Zeg, kunnen jullie niet beter dat alarm helemaal uitschakelen? Als dat om zoveel tijd gaat afgaan?
2: Dat is tegen het protocol.
3: Ja, ja, ja, ja. Maar wat voor zin heeft het als het iedere keer loos alarm is? Ja! Ja!
1: Daar is
3: wat?
2: Het raam op contact.
3: Victor! Victor!
0: Ja. Bam. Sirenes.
1: Wow.
0: Als Maureen is daar.
2: Kun jij even brieven? Absoluut.
3: Zeg maar. Wat staat hier in feite nog te doen? Er is een kind aan het voort. Ga toch gaan zoeken, alstublieft, zeg.
0: Hupsa. Dat gaan we doen, zei ze. Dus ze gaan zoeken, hè. Dat weet je dan ook al voor vanavond.
1: Maar dat vind ik zo grappig om te horen. Ons Maureen.
0: Ze gaat dat goed doen.
1: Ja.
0: Ze gaat hem vinden. Ik voel het aan alles. Het is intussen 6:55. En Jannik heeft de hoofdpunten.
4: Het lichaam van de 5-jarige Timeo is mogelijk gevonden in Onijn, de provincie Namen. Sinds eind juni werd er gezocht naar hem en zijn vader was ook spoorloos verdwenen daar. In Sint-Gilles in Brussel is er gisteravond opnieuw geschoten, voor de derde dag al op rij. Er zou zijn geschoten met een automatisch wapen. Niemand raakte gewond en de dader wordt nog altijd gezocht. En op het WK hockey hebben onze nationale vrouwen gisteravond 0-0 gelijk gespeeld tegen Argentinië. Daarmee eindigen ze tweede in hun groep, maar gaan ze wel door naar de halve finale, nu donderdag tegen Nederland. En het begint zonnig en droog vandaag. Later meer kans op buien, mogelijk met onweer en tot 24 graden. Meer over het nieuws hoor je straks om 7 uur of vind je op de socials van VRT Nieuws.
1: Je vertraagt op de normale plaatsen op de weg. Er zijn geen uitzonderlijke files op dit moment.
0: Nou, goed.
5: Nu bij Zeeman. 5-pak sneakers sokken voor dames, heren en kinderen. 2 voor €5. En kinderonesies voor €10. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
6: Zeg lief, weet jij waar dat wij een haalbaarheidsattest kunnen vragen? Allee, om een bod te doen op deze huis.
7: Ah ja, ja, dan moet je eens kijken bij...
8: Immoscoop, man! Zijn jullie op zoek naar een aaibaarheidsattest?
7: Nee.
8: Wel, dat treft, want ik ben namelijk heel gekend voor mijn aaibaarheid.
7: Ja, maar Immoscoop, man, wij zoeken een haalbaarheidsattest.
8: Oh, maar daarvoor moet je gewoon eens kijken op onze website, hè?
7: Ja, dat is wat ik dacht eigenlijk.
9: De droomhuis staat vroeger op Immoscoop.
10: Vraag nu een haalbaarheidsattest aan via immoscoop.be. Zo ga je goed voorbereid in gesprek met de makelaar op zoek naar je droomhuis.
8: Immoscoop, man!
11: Bij Quadro gaan we door tot je O zegt. Met de O van...
12: Oh, schat, kijk, die afwerking.
13: Oh, en dat is hier zo stil.
12: Oh, voelt het? Het toch niet meer.
13: Oh, dan doen we dat familiefeest toch hier. Dan kunnen we stoffen.
12: Oh.
11: Quadro, ramen en deuren. We gaan door tot je...
12: Oh,
11: zegt.
14: Oh, Quadro.
15: Vanavond nieuw op Play. Zeg eens
12: met... Ja, je hebt gezegd.
15: Ja, dat is de naam van uw programma, hè, James.
12: Ja, het is maar om te oefenen, hè. Vertel verder.
15: Dus vanavond op Play. Een heel plezant spelletje.
12: Ah, je hebt weer gezegd. Maar spelletje.
15: Maar dat telt toch niet?
12: Nee, je hebt gelijk. Doe verder.
15: Bon, zeg eens Van maandag tot donderdag nieuw op Play.
16: Pak al je zomermomenten uit met een CW-fotoboek. Bestel het nu met 20% korting en maak kans op een limited edition CW-reiskoffer. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
17: Van medische kosten tot heo-vakantiekampen. Ook daar heeft Helan aan gedacht. Ontdek jouw welzijnsvoordelen op helan.be. Helan. Helemaal welzijn.

0: ik heb deze in de vakantie gaan kijken. In de cinema.
1: Ah, Toy Story 5.
0: Ja, en? Dat is mooi. Dat is tof.
1: Zie, filmkenner. Alweer wordt het hier bevestigd. Ik heb zo meteen een tip voor een uitje. Het is niet meteen een film die je kan gaan kijken, maar... Het is iets in deze sfeer.
0: Dracula.
1: Nee. Het is iets voor dit weekend.
0: Voor dit weekend.
1: Voor dit weekend.
0: Maanrock?
1: Onder andere ook, ja. Goed dat je dat nog eens meegeeft.
0: Ja?
1: Nee, maar het is een andere tip voor een uitje ergens anders. Het is ergens in België, maar straks krijg je alle details te horen nadat we zo meteen een jarige hebben verrast en nadat we nu iemand even heel goed gaan laten opstaan en gaan.
2: Opstaan en gaan.
1: Lisa Poulet uit Wortinchem Petinchem. Goedemorgen.
3: Goedemorgen.
1: Hela, wat brengt de dag?
3: Ik ga straks naar mijn werk vertrekken, dus niet zo heel speciaal, maar ja.
1: Ja, maar je weet toch...
3: Dat was goed opgestaan.
0: Ah, oh, ik hoor het.
1: Zie, en binnen 4 maanden is het kerstdag, hè?
0: Wat?
3: Ah ja, super. Kan niet wachten.
1: Voilà. Ik dacht, ik geef even zo...
0: Wat heb jij daar plots mee?
1: Ik weet het niet. Dat is de 25e.
0: Je vindt dat altijd vervelend als mensen dat zeggen.
1: Okay, ik geef het gewoon mee om Lisa een goed gevoel te geven.
0: Maar Lisa, jij bent fan van kerst dus.
3: Ja, zeker.
0: Voilà. Is dat jouw favoriete moment van het jaar of vind je de zomer nog leuker?
3: Misschien wel kerstmis. Voor de gezelligheid.
0: Oké, fijn.
1: Zie. En daarom dat ik dat even meegeef.
0: Oké.
1: Voilà. Wat mag het zijn vanmorgen? Buiten zo'n kerstvooruitzicht.
3: Toch een beetje mooi weer, hopelijk. Aan een goed liedje.
1: Ja, zijn een keer.
3: Kingdom of Fear hoor ik wel graag.
1: Ja. En van weer?
0: Ja.
3: Ah, van weer, sorry.
0: Nee.
3: Zonnegaan en geen regen.
1: Oké. Check, we gaan allebei fixen voor je. Omdat jij het bent. Hey, misschien nog even aanvullen,
2: Opstaan.

0: gaat om 7:15, hè, jongens.
1: Maar met een goede reden.
0: Ja.
1: Want het is dubbel proficiat. Enerzijds voor Rob, die verwacht een kindje, een dochter met zijn partner. Maar het is ook de verjaardag van Omdat Het Kan.
0: Aha.
2: Hip, hip, hoera.
1: Ja, Jasper is jarig. Hij wordt 32 vandaag, deelt zijn verjaardag met Blake Lively, de Amerikaanse actrice. Die wordt 39. Billy Ray Cyrus, de papa van, die wordt 65 vandaag. En Tim Burton, die je wel kent van films als Beetlejuice, Batman.
0: Filmlovertje, hè, alweer. Dat is al de derde filmopmerking in de tijd.
1: Dat is een wonder. Dat is waar, eigenlijk.
0: Ja, voilà.
1: Ik zal ermee stoppen. Want ook luisteraar Joshua uit Ieper is jarig vandaag.
0: Maar is Joshua wakker en neemt hij juist op? En mogen wij hem een cadeautje geven?
1: Mm-hmm.
0: Ja, maar.
3: Hallo?
1: Nee!
0: Ah, slangeleer dat we dat hebben gehad. Ah, ja, ja. Joshua, het was de radio. Het was zo van de hippiepiep dat je moest zeggen, eigenlijk.
3: Ah, hippiepiep, hoera.
0: Ja, we moeten streng zijn natuurlijk. Je kijkt naar de jury en... Ja, nee, het was wel degelijk een hippiepiep dat we moesten horen als eerste. Maar, desalniettemin, een fijne verjaardag gewenst.
3: Dank u wel, dank u wel.
1: Je wordt 22. Wat ga je doen op jouw verjaardag?
3: Vandaag ga ik gaan werken op mijn verjaardag.
1: Oh, Joshua.
0: Dat is minder. En zo vanavond of zo dan nog iets op de plan?
3: Van 1 tot 9 uur. Dus de late shift.
0: Ah, de late shift ook op je verjaardag.
1: En vanmorgen? Gaan jullie vanmorgen iets leuk doen?
0: Een leuke brunch? Nee.
3: Ja, gewoon gezellig met mijn vrienden.
0: Oh ja, maar dat is
1: oké. Okay, dat is ook goed.
0: Dat mag er ook zijn, hè.
1: Ja. Geniet nog van je verjaardag. En,
3: Dank
1: ja, sorry, hè.
0: Ja, het is omdat we hadden echt een hippiepiep.
1: Maar love you, Joshua.
0: Ja, sowieso, hè. En geniet van de dag, hè.
1: En van je vriendinnen.
3: Ja, dank
1: je
3: wel.
0: Heb jij nu gezegd, geniet van je vriendinnen?
1: Ja, ik wou dat eigenlijk te veel benadrukken.

0: En oké, we zijn nog maar dinsdag.
1: De M&M Ochtendshow.
0: Maar ooit, jongens, is het weekend daar weer. En er zijn opties dit weekend. Enerzijds effectief Maanrock in Mechelen. Aanradertje.
2: Ga je daar ook niet staan, samen met Cato?
0: Ja, we mogen het hoofdpodium terug hosten.
2: Cool.
0: En we gaan ook zaterdag draaien vanaf middernacht op het feestpodium.
2: Bij welke song ga je openen?
0: Give Me a Man After Midnight, omdat we om middernacht beginnen.
2: Eeuw. Oh,
0: dat wel leuk. Ja.
2: Wow.
0: Ja, alstublieft. Wow. Er is over nagedacht.
2: Aangepast aan de context. Voilà.
0: Heel hard. Dus dat is er van het weekend. Maar anderzijds had ik dus ook nog een andere tip aan jou beloofd. Want er is dit weekend ook een openluchtrave bij de abdij van Maritsu.
2: Lekkere kaas.
0: Dat is waar.
2: Ja.
0: Het is de eerste editie van het Maritsu Sound Festival in dus de abdij van Maritsu zelf, nu vrijdag en zaterdag. Een dagticket kost 50 à 60 euro. En het geld daarvan gaat integraal naar de restauratie van de daken en de gevels van de 19e eeuwse gebouwen van de abdij van Maritsu.
2: Ah, dus het is een rave effectief in samenwerking met de abdij?
0: Ja, ze hebben het echt georganiseerd. Dus ze hebben nul festivalervaring, maar ze hebben zo een paar mensen aangeschreven om wat tips binnen te halen. En ze hebben vooral een goede hoofdact binnengehaald. Padre Guilherme. Een man van 52 die 3,4 miljoen volgers op Instagram heeft.
2: Amai.
0: Ik heb zijn repertoire al even opgezocht. Hij maakt onder andere deze remix van het Ave Maria. We luisteren.

0: Amai, ik vind het echt goed.
1: Allee, nieuwe dus M&M Big Hit voor de volgende week is al bekend.
0: Ja, het is de Veneremur et Adormerus remix. Ave Maria, Padre Guilherme, mocht je dit nog eens willen beluisteren achteraf. Ik ga even door met de feestelijkheden dan. Sorry.
1: Andere vibe.
0: Dus op vrijdag is er ook een afsluiter als zijnde een nachtwaken bij het Heilig Sacrament. Dus nadat de festivaldag erop zit, vind ik ook
1: tuurlijk,
0: makkelijk.
1: Back to business, ja.
0: En dan is er ook nog zaterdag, hè, want het was 2 dagen. Zaterdag zijn er ook nog workshops die daar op het programma staan, zoals Stel je vraag aan de bisschop. En de andere workshop, ben je op zoek naar je roeping? Er is ook een katholiek voetbaltoernooi.
1: Okay.
0: En er zijn dus ook tal van concerten van onder andere ook bands met namen als Feel God. En ja, uiteraard ook op zaterdag is er op het eind een slotmis.
1: Oké. Okay.
0: Voilà.
1: Ik vind het eigenlijk wel echt nog tof.
0: Het Maritsu Sound Festival. Ik ben ooit al bij de abdij van Maritsu geweest. Prachtige locatie.
1: Maar zouden ze daar kaas serveren?
0: Dat weet ik niet.
1: En ga jij de Ave Maria remix in je set steken op Maanrock? Please zeg ja.
0: Nee.
2: Please.

Ja, ik moet hier nog een paar rechtse dingen doen. Dus er is ook de Harry Potter marathon, blijkbaar, die je kan gaan kijken. Zo alle films. Mm-hmm. En in Beveren zijn het ook de Beverse feesten. Dus ik denk dat ik dan echt alles getackled heb. Sorry voor alles.

0: Met Mobiel Plus thuis internet van Mobile Vikings heeft Eva alles wat ze nodig heeft voor maar 47 euro per maand. Zo kan ze zelfs een app downloaden om via AI met haar non te praten.
1: Allee, zeg eens iets, Bruno.
2: Ik zal eens iets zeggen. Stop met die een brave jongen. Ik zijn 42.
1: Hoe zet ik dat op mute?
2: Ik mute super dringend. Duwt die deur open.
1: Bruno.
3: Mobile Vikings.
4: Jij kent mij misschien als Axel Tazeler. Maar in Amerika ben ik vooral bekend als Axel Tazeler. Met open vizier trek ik door het land van anti-woke, complottheorieën en fake news. Daar ontmoet ik de good, maar ook de bad en de ugly. En zelfs de freaky en de extreme.
5: Axel terug naar Amerika. Vanavond nieuw op Play.
6: Met een Busypas-abonnement reizen jongeren tot en met 24 jaar super voordelig met de bus en tram door Vlaanderen. Je hebt dus de keuze. Of je brengt je zoon of dochter zelf naar vrienden, de jeugdbeweging, de padel en vijf, het zwembad, het centrum en de les. Of je koopt dan vandaag nog een super voordelig abonnement op delijn.be. De Lijn. Beweeg mee.
7: Vol energie het nieuwe schooljaar in? Het is back to school bij Mediamarkt. Nu een Kobo Klara zwart-wit e-reader voor 149 euro. Vandaag besteld, morgen in huis. Mediamarkt.
8: Goedemorgen, het is 7 uur.
9: 14 nieuws.
8: Met Yannick Aerts.
10: Het lichaam van de kleine Timeo is mogelijk gevonden. Al 2 maanden werd er gezocht naar de Waalse jongen van 5 en zijn vader Brian. Ze werden voor het laatst gezien op 27 juni in Onet in de provincie Namen. Een dag later werd hun auto teruggevonden op de parking van de lokale voetbalclub, maar sindsdien ontbrak er elk spoor. Gistermiddag is er een lichaam gevonden in Onet en er zouden duidelijke aanwijzingen zijn dat het Timeo is. Maar er is nog wel veel onduidelijkheid, dat zegt de zelfvermiste personen.
11: Voor ons gaat het om de zoektocht naar het kind en de vader. Mogelijk is er een eerste stap gezet. Ik blijf daar zeer voorzichtig dat het mogelijk om Timeo gaat. En blijft de zoektocht naar de vader open.
10: Vandaag wordt het lichaam onderzocht om te weten te komen wat de doodsoorzaak is. In Sint-Gilles in Brussel is gisteravond opnieuw geschoten. Dat is nu al voor de 3e dag op rij. Er zou geschoten zijn met een automatisch wapen. Er vielen geen gewonden en de dader wordt nog altijd gezocht. Het gebeurde allemaal op hetzelfde kruispunt waar zaterdag ook al een schietincident was. Toen raakte een man gewond. Op de Nederlandse luchthaven Schiphol kan er vandaag en ook morgen mogelijk hinder zijn. Door acties van het veiligheidspersoneel kunnen er lange wachtrijen ontstaan aan de veiligheidscontrole. En ze gaan daar ook soms het werk onderbreken om te protesteren tegen de hoge werkdruk daar. Op de luchthaven van Schiphol wordt er sinds enkele maanden met minder securitybedrijven samengewerkt, waardoor de werkdruk op de rest van het personeel is toegenomen, zegt de vakbond. Op het WK hockey hebben onze Red Panthers niet kunnen winnen tegen Argentinië. Ze bleven steken op een 0-0 gelijkspel. De Panthers waren wel al zeker van de halve finales, maar eindigen door het gelijkspel pas als tweede, waardoor ze overmorgen in en ook tegen Nederland moeten spelen voor een plaats in de finale. Red Panther Charlotte Anglebert vond dat er meer in zat.
12: Ik denk ook dat we tegen Argentinië kunnen winnen. Dus we kwamen ook hier om te winnen, dus dat is een beetje jammer. In de laatste minuten hebben we een paar foutjes die tegen ons vallen. Voor hetzelfde geld valt het gewoon andersom en dan hebben we nog een paar extra kansen. Maar we hebben Argentinië zeker moeilijk gemaakt. We hadden graag die 3 punten gepakt, maar het is gewoon zo.
10: Het begint vandaag zonnig en droog. Later op de dag krijgen we wel meer wolken met kans ook op buien, mogelijk met onweer en temperaturen tot 24 graden. Ook morgen nog wisselvallig, maar dan warmer tot 28 graden dan.
13: Allee, om 28.
14: Rare.
13: Ja.
14: Je vertraagt op de normale plaatsen op de weg, maar het gaat extra langzaam naar Brussel op de E314. Daar moet je een half uur vertragen van Holsbeek tot Wilselen, want daar is 1 rijstrook dicht door een ongeval.
13: Allee.
9: M&M.
14: Een hele goeiemorgen aan luisteraar Tom uit Waregem. Die stuurt in de app van M&M ook aan Lara in Sint-Truiden. In Zulte is Colin ook wakker. En Gaëtan uit Berlaar krijgt een extra goeiemorgen, want hij is jarig vandaag.
13: Allee, goed.
9: Maar geen goeiemorgen aan...
13: mensen die dit jaar nog niet naar de kermis zijn geweest.
14: Ah ja, oké. Okay. Geen goeiemorgen dan terug, hè.
13: Oh, straks uitleg. Opstaan.

0: Ik mis hem.
1: Ja.
0: Bruno Mars en All My Soul stond 2 maanden geleden nog in Amsterdam met zijn The Romantic Tour. Ik heb die toen gezien samen met Kouter.
1: Ja.
0: Ja. Dat was mooi, was rustig.
1: Kan ik u troosten met het vooruitzicht van onze big hit die we dit uur nog gaan draaien? Die Piano Sparrow, waar je zo wild van loopt?
0: Ja, daar kunnen we zeker mee troosten.
1: Voilà, zie je van. Er komen nog goede dingen aan. Eerst even iets minder plezant, maar het moet ook gebeuren.
2: Een goede morgen aan iedereen, behalve
1: mensen die dit jaar niet naar de kermis zijn geweest.
3: De M&M Ochtendshow.
1: Alleen nog niet naar de kermis zijn geweest. Ja, het is het is een goede reden hoor, waarom ik erover begin.
0: Ja?
1: Ik schets je even het verhaal dat ik vandaag in het nieuws zag. We gaan naar de jaarlijkse dorpskermis van Wouwbrechtegem. Ligt in Oost-Vlaanderen bij Herzelen.
0: Okay.
1: Ja, klein gehucht eigenlijk. De jaarlijkse dorpskermis, Imaan, hou je vast, bestond uit 1 oliebollenkraam.
0: Qua eten?
1: Nee, dat was het. Dat was 1 oliebollenkraam voor de hele jaarkermis daar.
0: Dat is toch geen kermis?
1: Exact.
0: En de eentjes?
1: Maar nee.
0: En de botsauto's?
1: Kijk, het probleem is...
0: En schieten?
1: Dat waren het allemaal niet, man.
0: Lunapark. Dat is geen Lunapark.
1: Alleen een oliebollenkraam. Wat snapte er niet aan?
0: Dat is toch geen kermis? Dat is gewoon een oliebollenkraam die daar staat. Dat kan toch niet?
1: Dus de schepen voor kermissen, want dat is blijkbaar een ding, die heeft 46 voorkramers gebeld. Maar niemand wou komen.
0: Stop, ik word emotioneel. Dat vind ik echt erg.
1: Ze hebben dus afspraken, normaal gezien, met zo'n 5 jaar, met allemaal voorkramers. Van, een soort van contract, zeg maar, van... Kom af, als dat is. Er is niemand komen opdagen. Heel veel voorkramers hadden een excuus. Zo was er iemand die bijvoorbeeld een platte band had. Hè? En die stond dan wel wat verder op de kermis van Haaltert vast. Maar dat is een grotere kermis, dus daar draait hij meer omzet. Dus... Maar had hij echt een platte band of niet? Snap je? Dat is nu de vraag. Zo.
0: Ja, ik snap het voor hen wel. Centjes moeten rollen natuurlijk.
1: Het maar blijft arm, een ding. Dus de kleine dorpskermissen... Ja, dat brengt steeds minder en minder op. Dus ze zijn eigenlijk met uitsterven bedreigd. Dus vandaar dat ik in de groep gooide. Geen goeiemorgen aan mensen die nog niet naar een kermis zijn geweest dit jaar. En jij krijgt dus geen goeiemorgen. Nee. Jij bent deel van het uitsterven van de kleine dorpskermis.
0: Oh, het spijt me. En het ergste is...
1: Wauw.
0: Ja, het was kermis in Brussel, maar echt...
1: Ja, maar dat is nu niet de kleine dorpskermis.
0: Nu de afgelopen weken. En 2 keer hebben vrienden mij gevraagd, ga je mee naar de kermis, Imaan? 2 keer heb ik nee moeten zeggen, omdat ik al andere plannen had.
1: Ja, ik ben...
0: Het is echt erg. Bij wie gaan mensen nu muilen? Achter het voorkraam, als er geen voorkramen zijn.
1: Ja, exact, hè. Dus we moeten allemaal een effort doen en allemaal meer naar de dorpskermis gaan. Ik ben nu zelf toevallig 2 weken geleden... was ik op de dorpskermis van Battel gestoten.
0: Oh.
1: Battel naast Mechelen.
0: Top.
1: Het was heel plezant, even naar het Lunapark gegaan.
0: Oh, nu wil ik naar de dorpskermis van Vlamertingen gaan.
1: Ah wel, voilà, doe dat.
0: Als kind altijd.
1: Bij deze een oproep, ga meer naar kermissen en laat weten of jij dus al naar een kermis bent geweest dit jaar of niet. Of je dus een goede morgen van ons krijgt of niet.
0: Ja, stuur het in de app van M&M, dan verzamelen we alle goede morgen.

0: Coldplay en Him for the Weekend. Mocht er nu toevallig bij jou in de buurt van het weekend een kermisje zijn? Ik zou niet twijfelen, hè?
1: Een goeiemorgen aan iedereen, behalve...
0: mensen die dit jaar nog niet naar de kermis zijn geweest.
2: De M&M Ochtendshow.
3: Ja, Tim, die bekend, die krijgt geen goeiemorgen, die is nog niet geweest, maar met een goed excuus, die zegt, het is pas dit weekend kermis in Rijkenvorsel.
0: Ja, oké. Okay.
3: Dus ja, die is aan het wachten tot dit weekend. Okay. En nu we dan bezig zijn met waar de kermissen allemaal staan, ja? Komend weekend in Loppem, ook kermis, dat is 3 dagen feest, stuurt Katrien. Karin die stuurt vandaag is de jaarmarkt in Aartselaar met kermis, ja? In caps lock, okay. Met heel veel... feest-emojis. Andy die stuurt volgende maand in Lichtaart. Het is niet groot, maar fijn genoeg om over te gaan. En het voordeel heeft... het voordeel... het heeft het voordeel dat het niet te duur is. Maar
0: amai,
3: wow.
0: Nee, maar ik snap het.
3: Mieke is een diehard. Haar vriend en zijzelf volgen al jaren waar Luna Park number one staan. Wow. Intussen zijn ze heel goede vrienden geworden met de mensen van het Luna Park. Matthias die stuurt, we zijn al een keer of 3 naar de kermis geweest dit jaar. Dus dat is een 3 maal goede morgen eigenlijk. Maar Benjamin, hoe zit het bij jou? Goedemorgen of niet?
4: Hey, ja, zeker. Een goede morgen.
3: Oké, okay. Jij bent al geweest. Waar precies?
4: In Oud-Heverge. Het is in april ergens. Maar we doen dat al ieder jaar. Dus een klein dorpskermisje. Altijd plezant om te gaan.
3: Oké, okay, leuk. En zie je daar dan ook veel andere mensen van je dorp? Of is het ook een beetje met uitsterven bedreigd?
4: Het is daar ook wel vrij rustig eigenlijk. Ja. Niet zo heel actief. Ik kom daar niet zo heel veel volk tegen.
3: Ja. Dat is wel jammer. Ja. Maar als je daar bent, welke attracties vind je het leukst?
4: Het Luna Park doen denk ik toch wel.
0: Ja, dat is dan een populaire, hè?
3: Ja, de Luna Park, ja. Heb je iets gewonnen de laatste keer dat je bent geweest?
4: Ja, wij sparen meestal zo ieder jaar de punten op. En dan sparen we voor iets groots.
3: Ah, oké. Okay. Je bent een muntjespersoon, niet de grijpmachinepersoon.
4: Ja, Nee, muntjespersoon.
3: Ja, ja, ja. Ik heb altijd zo van die alcoholgel bij als ik dat doe. Want for some reason plots denk ik dan zo van... al die muntjes hebben toch al veel handen aangezeten.
0: Ja, maar je hebt een punt, ja. Ja.
3: Maar zot, Benjamin, je leeft nog, dus... zo vies zal het nu ook wel weer niet zijn.
0: We proberen de kermis te helpen, hè, jongen.
3: Ja. Sorry. De kermis is top, hè.
0: Ja.
3: Dat is toch waar, hè, Karin?
5: Hallo.
3: Hi, goedemorgen aan jou, want jij gaat vandaag naar de jaarmarkt in Aartselaar met kermis.
5: Ja, ik ga weer naar Aartselaar, maar vooral degenen die nog niet geweest zijn, is de kans om vandaag de eendjes te gaan vangen of het Luna Park te bezoeken in Aartselaar.
0: En jij staat bij de eendjes of bij het Luna Park?
5: Nee. Ik sta in Folie, in de kledingwinkel.
0: Ja, we snappen het.
3: Is dat dan met elke dag het oliebolkraam passeren en denk je, godverdikke, ik wil toch wel eentje?
5: Ja, dat is tandenbijten.
3: Ja. Ja, maar soms moet je zelf ook iets gunnen, hè, Karin?
0: Ja, en ze zijn met uitsterven bedreigd, dus we moeten helpen waar we kunnen, hè?
5: Ja, maar ik gun mezelf soms wel iets, hoor. Geen paniek.
3: Dat is goed.
0: Ja, maar er was effectief paniek hier. Oh, maar er moet er dus geen zijn.
6: Aldi, 2 plus 1 gratis op onze verse avocado's. Dat zijn 3 avocado's voor de knaldiprijs.

0: 20.
1: Ah.
0: Milking. En daar voor ons Judith. Straks voor 8 uur nog komt die big hit eraan. Hè? Iman van Sienna Sparrow. Oh, dat mag ik zeggen. Dus top. Favorietje. Nu ook nieuwe en vooral goede muziek waar jij punten op mag geven.
2: M&M. Rate the song.
0: De queen van Pukkelpop is denk ik Zara Larsson.
1: Ja.
0: Toch, die heeft echt iedereen omvergeblazen.
1: 100%.
0: Dat maakt van Roxy Dekker dan de prinses van Pukkelpop?
1: De eredame.
0: Eredame.
1: Ja. Dit was goed, hè?
0: Ja, maar niet prinseserig. Oké, nee.
1: Ja,
0: eredame.
1: Ja, jawel, ja.
0: Eerste eredame. Ze heeft een heel goede beurt gemaakt afgelopen vrijdag. Haar nieuwe album Superstar kwam toen uit. En ze stond dus op de mainstage van Pukkelpop. Je kan haar optreden nog altijd herbekijken, herbeleven via VRT Max. Het lied Bare Minimum zal je niet zien passeren daar. Omdat dat dus kei nieuw is van op haar nieuwe album. En je voelt me al komen. Hoeveel punten op 10 geef jij deze hier? En waarom? Jouw berichtje in de app van M&M gaat meer bepalen of we deze vaker gaan draaien op M&M of niet. Dus wees vooral eerlijk en laat maar komen. Jouw mening en punten op 10 voor deze Bare Minimum van eredame Rock.

0: M&M.
1: Rate the song.
2: Ja, ze haalt toch wel iets meer dan de bare minimum, denk ik. Nick bijvoorbeeld, die stuurt ik, geeft een 8. De laatste Summer Vibes, heerlijke Nederlandse plaat die echt zalig aanvoelt. Kevin gaat ook voor een 8 op 10. Die stuurt, speel gelijk maar Sugar Daddy erbij. Ik hou echt van Roxy Dekker. Lieselot, die stuurt een 10 op 10. Melissa is geen fan. Die stuurt een 3 op 10. Nog steeds geen fan van Roxy Dekker in het algemeen. Mout, die stuurt dat het niet helemaal haar ding is. Een 5,5 op 10. Tom stuurt een 0 door. Maar Emil, jij bent dan wel weer positief, hè?
3: Jawel, ik vind het echt een heel goed nummer.
4: Hey.
2: Jij geeft het een 10 op 10, voor jou is het perfectie.
3: Ja, sowieso. Ik vind het echt goede vibes en meteen een feestje.
2: Oké. Heb je haar al live gezien?
3: Nee, nog niet, maar ik heb gisteren wel het concert herbekeken op 14 Max.
2: Ah, maar dat is goed, dat is goed. Ik zie ook nog een 10 binnenkomen van Eva, maar ook wel een 2,5 van Jeffrey. Ik zal al die punten nog eens optellen en dan komen we aan... een 7,5 op 10.
4: Oh.
2: Dat is iets meer dan de bare minimum, hè, van Roxy Dekker. Maar dat wil ook zeggen dat je die opnieuw hoort na 12 uur bij Anke om opnieuw punten en jouw mening op te geven.

0: I'm ready.
1: You ready?
0: Mm-hmm. Straks na 8 uur is James Cook hier en ik ben ready. Ik ben ready.
2: Ik ben ook ready voor de big hit die eraan komt.
0: Just ja, ja, ook nog altijd.
2: Spyro,
0: ja, ja,
2: en ja, ja, ja. Voor de M&M hit quiz straks.
0: Opnieuw 50 euro concertengoed dat jij kan winnen. Eerst 7:30, Jannik, je hebt de hoofdpunten.
3: Ja, het lichaam van de 5-jarige Timeo is mogelijk gevonden in Onet gisteren in de provincie Namen. Sinds eind juni werd gezocht naar hem en zijn vader, die daar spoorloos verdwenen. In het zuiden van Frankrijk zijn zeker 41 mensen gewond geraakt toen daar gisteren een plotse tornado passeerde. 15 van hen liggen nu in het ziekenhuis. En op het WK hockey hebben onze nationale vrouwen gisteravond 0-0 gelijk gespeeld. Daarmee eindigen ze tweede in hun groep en gaan ze ook door naar de halve finale. En ze spelen die nu donderdag tegen Nederland. En het begint zonnig en droog. Later meer kans op buien, mogelijk met onweer. En tot 24 graden. Meer over dit nieuws hoor je straks om 8 uur of vind je op de socials van VRT Nieuws.
2: Vertraagt op de normale plaatsen op de weg, maar op de E403 van Doornik naar Brugge moet je opletten voor een ongeval in de Wevelgem-tunnel. Naar Brussel gaat het extra langzaam op de E314, 40 minuten van Rotselaar tot Wilselen. De weg is daar wel vrijgemaakt, maar op de binnenring rond Brussel 25 minuten vertragen tussen Groot-Bijgaarde en Vilvoorde.
0: En dan, hè, jongens. Binnen 4 minuten is het zover.
4: De M&M Hit Quiz.
0: En daarbij kan je ook vandaag 50 euro concertengoed winnen. Dus voor een optreden naar keuze. Tenminste, als je zo meteen 3 vragen juist kan beantwoorden. Je mag nu zelfs een vragenthema uitkiezen waar je zo meteen 3 vragen uit krijgt. En luister goed, want dit hier zijn je thema-opties voor deze ochtend.
2: De festivalzomer. Ben je er klaar voor? Amerikanen proberen Frans te praten.
5: Welk thema kies jij? Stuur het nu via VRT Max en speel zometeen
4: de M&M Hit Quiz.
6: Met een Busypas-abonnement reizen jongeren tot en met 24 jaar super voordelig met de bus en tram door Vlaanderen. Je hebt dus de keuze. Of je brengt je zoon of dochter zelf naar vrienden, de jeugdbeweging, de padel en vijf, het zwembad, het centrum en de les. Of je koopt dan vandaag nog een supervoordelig abonnement op delijn.be. De Lijn. Beweeg mee.
7: Oh, onze fotoboeken.
8: Mag ik eens kijken?
7: Wauw. Weet je dit nog?
8: Ja, die bloemen en die vlinder op mijn haar.
7: Oh, het voelt echt alsof we terug zijn.
9: Eindeloos nagenieten met een CW-fotoboek. Ga naar cewe.be.
10: Ja, ik heb mijn trein gemist. Stom, ja. En de volgende is pas binnen... Een keer kijken, hoor.
11: Maak tijd voor een XL-modenummer van Feeling.
10: Toch minstens 1. Nee, ja, pak maar 2 uur.
11: Met meer dan 50 pagina's catwalk-trends, shoots in 4 Hollywood-genres, de meest iconische filmlooks en alles over het mode-item van het najaar. Onze Feeling Scarf Jacket. Feeling, haal meer uit het leven. Nu in de winkel.

0: ga het nog eens herhalen. De big hit komt er dus wel degelijk nog aan voor 8 uur. Hè?
1: Yes.
0: Eerst moeten we even spelen natuurlijk. De muziekquiz waarbij 3 juiste antwoorden 50 euro concertengoed kunnen opleveren.
2: De M&M Hitquiz.
0: En we spelen hem vandaag met Louise Klaarhout, 28 jaar, uit Oijchem. Louise, goedemorgen.
3: Goedemorgen.
4: Hey.
1: Hoor ik daar een kraksken in de stem?
3: Ja, amai.
1: Waar ben jij geweest?
3: Ik denk niet. Hallo.
1: Hey, ja, Louise.
0: Hey, maar het is begrijpelijk, jij zat op Pukkelpop ook, hè, van het weekend.
3: Ja, ja, inderdaad.
0: Ja, ja, zware dagen.
3: Ik denk dat het daarvan komt.
1: Denk het ook.
0: Combi?
3: Ja, het was heel leuk. Ja. Het was heel leuk. Het was eigenlijk de juiste zondag dat ik ben geweest.
1: Ah, dat is ook een combi.
3: Dat was al genoeg.
0: Mm-hmm. Het was genoeg. Ja. We hebben al een klein drama horen passeren. Net schijnt, heeft puree je een beetje in de puree laten zitten.
3: Oh ja, ja. Wij wouden dus naar Purple Disco Machine gaan, maar we waren aan het aanschuiven voor puree te eten. Dat heeft heel lang geduurd.
1: Oh, nee. Dus
3: op een duur waren we echt van, ja, mogen we nu opgeven voor de puree-lijn? Of mogen we nu gaan?
0: En wat heb je gekozen?
3: Voor puree gekozen. Ah, ja, voor de puree.
0: Okay. Okay.
1: Dat zijn de prioriteiten in het leven. Dat vind ik goed, Louise. Ja. Maar sorry, hebben jullie dan aangeschoven voor, tijdens de volledige set van Purple Disco Machine?
3: Het was echt insane,
1: oh, nee.
3: Die lijn. En er waren andere standjes ook, even. We konden echt gewoon iets anders nemen, maar we wouden die puree.
0: Maar het was goede puree dan op zijn minst.
3: Het was lekker, ja.
0: Het was lekker, ja.
3: Ja.
0: Okay.
1: Soms is de drang voor puree zo groot, ja. Ik snap het, ik snap het. En wat heb je dan gekozen bij je puree?
3: Het was denk ik de Cozy Classic. Witte pensjes en bruine saus. Het was lekker hoor. Maar ja, ik kwam eruit. Ik heb ziek kwartier aan. Dat was echt belachelijk.
0: Het is gebeurd en we gaan nu voor alles horen of je hier in de puree belandt of niet. Want 3 vragen komen eraan. Allemaal uit het door jou gekozen thema. Zijn de festivalzomer.
1: Aha, past erbij.
3: Hm? Yes.
0: En de eerste vraag uit dat thema heeft iets te maken met dit lied hier. Dus goed luisteren en succes.
2: De M&M

0: bij de ochtend zo. Hè.
1: Zonnetje.
0: Ja.
1: Doet deugd.
0: En de quizvragen dan. Oh. Die gaan ook deugd doen ze. We spelen met Louise Klaarhout uit Oijchem vanmorgen.
2: De M&M Hit Quiz.
0: Louise, je bent er klaar voor?
3: Ja, ik ben er klaar voor.
0: Drie vragen, allemaal uit het door jou gekozen thema, de festivalzomer. De eerste vraag heeft iets te maken met dat lied dat je hier net hoorde. Want ja, je hoorde Tame Impala, maar voor werk... Maar voor welk festival is hij nu al als headliner aangekondigd voor 2027?
3: Rock Werchter.
1: Heel goed, Louise. Ja, hij gaat daar de zondag afsluiten. Echt de main act daar. Tame Impala.
0: Vraag 2. Afgelopen weekend kreeg een artiest op de mainstage van Pukkelpop nogal last van de slappe lach. Maar wie hoor je hier?

0: Ja, wie hoort we?
1: Ja, ik ben al live en ik heb al live meegemaakt.
2: Ah, ja, Louise, zalig.
1: De Max.
0: Ja, tuurlijk was de Max. Oh. Alleen een keer niet aan het aanschuiven voor puree. Laatste beslissende vraag. We zouden het bijna vergeten, maar aan het begin van de festivalzomer hadden we last van stormweer. En welke main act heeft toen last minute moeten cancelen voor Werchter Boutique?
3: The one that got away.
2: Firework.
1: Wacht je. Daddy Swims?
0: Nee.
1: Nee, ik weet het niet.
0: Katy Perry. Perry.
2: Louise.
1: Ik ben
2: Oh, Louiseke.
1: Oh, wat erg.
0: Ook hier zit je in de puree.
2: Maar je weet wat dat ze zeggen?
0: Een slechte hitquiz is een zeer goede werkdag.
2: En het terugkeren van de stem.
0: Ja.
2: En voor de rest van je leven lekkere puree.
0: Ja, sowieso.
1: Oké, ik was jammer. Ja, nee, probleem. Merci dat mocht meedoen.
0: Nee, merci voor alles en het beste.
4: Luister morgen, kies een thema en speel zelf ook...

0: David Guetta, Lesso. And Never Going Home Tonight. Goed nieuws voor jou, Iman. Je big hit van Sienna Sparrow komt er echt bijna aan nu.
1: Yes.
0: En straks na 8 uur komt ook James Cook er nog aan in de show.
2: The Voice.
3: De M&M Ochtendshow.
1: Dat zijn al goede vooruitzichten, maar ik ga ook even terugkijken. Want vorige week was er dat nieuws dat we waarschijnlijk de warmste zomer sinds de metingen aan het beleven zijn.
0: Ja,
1: de zomer moet daarvoor eerst gedaan zijn voordat we effectief kunnen zeggen het was de warmste zomer. Vandaag nieuws dat daarbij een beetje aansluit, dat ik zag in de krant. De zeeoppervlaktetemperatuur,
0: ja?
1: Dat is een heel lang woord, Hoover Scrabble, heeft een recordhoogte bereikt. Op 22 augustus steeg die tot 21,10 graden Celsius. Dat is een absoluut record. Maar ik moet zeggen dat die cijfers mij heel weinig zeggen, dus we halen er iemand bij die er wel iets van kent. Goedemorgen, Weerman Bram.
4: Nou ja, hey, goedemorgen.
1: Hi, ja, ik ga gewoon met de deur in huis vallen. Is dat echt erg, warmer zeewater?
4: Ja, dat is echt wel erg. Het heeft verschillende gevolgen. Hè. Om te beginnen is het nadelig voor al hetgeen dat in de zee leeft. Hè. Dus planten en dieren. Denk maar bijvoorbeeld aan koraalriffen. En zeker koraalriffen die niet al te diep water zitten. Ja, die ondervinden daar echt wel last van. Die kunnen daardoor afsterven. Plus de oceaan is ook een beetje de airco van de wereld. Hè. Het water kan veel warmte opnemen. Maar nu het water al zo warm is, nu kan het minder warmte opnemen. Nemen, waardoor dus ook de lucht in de wereld alsmaar warmer en warmer begint te worden. En als de lucht ook warmer wordt, samen met dat zeewater, dan krijg je veel meer energie voor het weer bijvoorbeeld. Dus dan krijg je wolken die dikker kunnen worden, die grotere neerslaghoeveelheden kunnen laten vallen. En dat is iets dat we in de komende weken en maanden toch wel mogen gaan verwachten, ook in de regio van Europa.
0: O, dus extremer weer dan eigenlijk?
4: Ja, inderdaad, extremer weer. We denken dan bijvoorbeeld aan typische buien die rond de Middellandse Zee plaatsvinden in het najaar. Ja, die kunnen net wat feller zijn, omdat de Middellandse Zee warmer is dan normaal.
1: Ja, gisteren is de Vuelta ook stopgezet door hagelbollen. Ze waren daar precies ook een beetje door gepakt. Wordt het weer ook moeilijker voor jullie om te voorspellen?
4: Ja, moeilijker ook wel hoor. Nu, in dit geval waren die buien wel voorzien in de regio dat ze aan het fietsen waren. Het was in de Pyreneeën, bergachtig gebied. Dus dan weet je wel van oké, er kunnen daar altijd wel buien zijn. Maar het feit dat er ook hagel uitviel, tot denk 2, bijna 3 centimeter groot. Het waren echt wel hallucinante beelden gisteren. Dat is moeilijker om te voorspellen. En de kans dat gebeurt neemt alleen maar toe omdat dat zeewater warmer is geworden. Dus meer energie voor die onweer. Om dan uiteindelijk ook voor hagel te gaan zorgen.
1: Ja, wat krijgen we deze week eigenlijk nog van weer? Want het gaat toch ook alle kanten op, hè, bij ons?
4: Ja. Wij krijgen wel een wisselvallige week. Hè. Nu, gisteren was prachtig weer, als je het mij vraagt. Ook vandaag gaat het voor Vlaanderen nog wel meevallen. De regen lijkt grotendeels in Wallonië te blijven. Maar dan in de loop van de nacht, dan gaat de buienmachine, zullen we maar zeggen, op gang komen. Hè. Dus veel buien, ook morgen voor de middag buien. Het gaat wel warmer worden, morgen 26 graden, donderdag 27 graden. Maar warmer weer, dat is dan net hetzelfde als dat zeewater. Wilt ook zeggen, meer energie voor die wolken. Liever. En dan krijg je natuurlijk onweer. Dus donderdag wordt zo'n dag met felle buien en onweer. En ook vrijdag en in het weekend ga je toch geregeld de paraplu of de regenjas kunnen gebruiken. Want we blijven in dat wisselvallige weer zitten met heel geregeld buien.
0: Zit je al op je fiets vanmorgen?
4: Nog niet. Ik zit volledig klaar om te vertrekken eigenlijk.
0: Ja, ik dacht het al.
1: En heb je een regenbroekje mee?
4: Ik heb de voorspellingen op de andere radiozenders heb ik het droog gehouden voor Vlaanderen. Maar ik heb altijd een regen. In mijn rugzak zitten, altijd.
0: Okay. Ja.
1: Er moest er toch van die hagelbollen komen, zoals bij de Vuelta.
4: Dat zou toch kunnen, hoor. Later vanmiddag, vanavond, als ik thuis kom. Ja. Okay. Voor de zekerheid.
1: Maar veel succes onderweg.
4: Dank
1: we hebben intussen ook een big hit voor onderweg.
0: Hupsa.
3: Okay. De grootste hits ontdek je hier op M&M.

0: dat is wel echt goed. Dat is wel echt...
1: Geen zever?
0: Ja.
1: Elke dag sinds dat album is uitgekomen, heb ik dat volledige album al beluisterd.
0: Ja, maar ik snap het.
1: Dat is echt een insane goed album.
0: En 20 jaar, hè, Sienna Spire.
1: En haar debuutalbum.
0: Ah ja, hè.
1: Haar allereerste album. En daar staan zoveel goede songs op. Echt waar, als je ooit een keer, I don't know, tijd over hebt. Beluister heel dat album. Please, I beg you. Behalve het tweede nummer.
0: Ah, oh.
1: Het tweede nummer vind ik niet goed.
0: Ah.
1: Al de rest.
0: Ah, ja.
1: Ik heb trouwens nog een video zien passeren van Sienna Spire. Ze was geëmotioneerd op het All Points East Festival in Londen. En ze moest wenen.
0: Ah, dat was de video.
1: Ja, maar dat is zo lief. Je moet dat echt eens opzoeken. Die is zo geëmotioneerd.
0: Ja, maar we moeten niet veel, hè. We moeten die video opzoeken. We moeten heel dat album luisteren, behalve het tweede lied.
1: Ja, en je moet ook blijven zitten, want er komt nog leuk bezoek aan.
0: Halle.
2: Dit komt er nog aan bij Sander en Imaan.
1: Ja, bezoek van James Cook, want het zijn goede tijden voor hem. Hij is finalist van VRT Zomerhit.
0: Ja.
1: Hij is ook op tv te zien met Zeg eens volgens mij komt Got Talent er ook nog eens aan. Ja. Straks eens testen ook hoe goed hij zelf als kandidaat zou zijn in een van zijn programma's.
0: Hola, ja? Interessant. En dus dan moeten we nog alles gaan beluisteren.
1: Ja, exact.
2: Dit is de M&M Ochtendshow.

0: Vanavond op VRT1.
1: Kom maar jongen, ik heb een schrik. Dat verstaat het toch, hè? Of niet?
0: Op VRT1 in Reizenwaas de Bucketlist leert Tom bobsleeën in Servië. Op VRT Canvas in de docu AI Confidential verandert AI onze gezondheidszorg. En op VRT Max staat het nieuwe seizoen van Eyecatchers voor je klaar. Alvast veel kijkplezier.
2: Wauw, Camille, jouw bureau is net zo georganiseerd als je planning.
3: Natuurlijk, het is een Kandere bureau, helemaal op maat van wat ik nodig heb.
2: En dat is?
3: Rust in huis, ook in september.
4: Goed gezien, Camille. De Kamber interieurarchitecten adviseer je bij het ontwerpen van al jouw kasten op maat. Vraag een persoonlijk ontwerp in een Kamber showroom of op kamber.be. Kamber, more space for your place.
5: Altijd goed verbonden met de on-engagementen van Orange. Geniet nu levenslang van 18 euro korting per maand met Livebox Giga. Supersnel en onbeperkt internet en 70 giga mobiele data. Orange is er. Voorwaarden op orange.be. Boni staat voor bijzonder veel lekkere betaalbare producten. Van een snelle bolognese, bamigoring of broccoli gratin, tot plantaardige burgers en bio. Ja, Boni staat voor een breed aanbod dat bovendien beter is voor jouw budget. Boni, overal thuis. Huismerk van Coruit Groep.
6: Goedemorgen, het is 8 uur.
7: VRT Nieuws.
6: Met Yannick Aert.
8: Het lichaam van de vermiste Timeo is mogelijk gevonden.
9: Voor ons gaat het om de zoektocht naar het kind en de vader. Mogelijk is er een eerste stap gezet. Ik blijf daar zeer voorzichtig dat het mogelijk om Timeo gaat. En blijft de zoektocht naar de vader open.
8: Ja, het is wel vermiste personen, maar ook de politie zocht al meer dan 2 maanden naar de Waalse jongen van 5 en ook de vader van Brian. Ze werden voor het laatst gezien op 27 juni in Onet in de provincie Namen. Een dag later werd hun auto teruggevonden op de parking van de lokale voetbalclub, maar sindsdien ontbrak er elk spoor. Gistermiddag is er een lichaam gevonden in Onet en er zouden sterke aanwijzingen zijn dat het de kleine Timeo is, dat zegt VRT Nieuws-collega Gianni Palink.
10: Volgens onze informatie zouden er spullen van de vader van Timeo in de buurt gevonden zijn. De grootmoeder zei me dat de kleertjes ook zouden overeenstemmen met die van Timeo. En je hebt natuurlijk de plaats waar het lichaampje is gevonden, niet zo ver van het voetbalterrein waar die auto van de vader is teruggevonden.
8: Ja, vandaag wordt het lichaam ook nog onderzocht om te weten te komen wat de doodsoorzaak is. In Brussel is er gisteravond opnieuw geschoten in Sint-Gilles. Dat is nu al voor de 3e dag op rij. Er zou ook geschoten zijn met een automatisch wapen. Er vielen geen gewonden en de dader wordt nog altijd gezocht. Het is al het 6e schietincident in Brussel op enkele dagen tijd. De minister van Binnenlandse Zaken, Bernard Quentin, zegt dat schietpartijen een reactie zijn op alles wat ze doen tegen de drugswereld nu.
11: Die gebeurtenis is voor mij een teken dat we moeten onze strijd tegen drugscriminaliteit vastberaden voortzetten. Dat wil zeggen dat ja, wij storen in een schema. Hè? Dus we zijn daar en met de versterking die ik heb ingevoerd en ook de plan Grote Steden, het toont dat het werkt. Dus we moeten voortzetten.
8: In het zuiden van Frankrijk zijn zeker 41 mensen gewond geraakt toen daar plots een tornado passeerde. 15 van hen liggen in het ziekenhuis. Een van de gewonden is een zwangere vrouw die in een ingestorte muur terechtkwam. In de buurt van Carcassonne raakten zeker 300 huizen beschadigd, vooral doordat de daken weggeblazen werden en bijna 3000 mensen zaten ook een tijdje zonder stroom. Op het WK hockey gaan onze nationale vrouwen naar de halve finale. Ze konden gisteravond wel niet winnen van Argentinië. Ze speelden 0-0 gelijk. Maar daarmee eindigden ze dus 2e in hun groep en stoten ze door naar de halve finale, die nu donderdag is. En de Red Panthers nemen het dan op tegen de topfavoriet Nederland. Speelster Famke van Heel is ondanks de gemiste kans om Nederland te ontlopen toch tevreden.
12: Ja, we zijn toch door naar de halve finale. Het is jammer dat we nu naar Nederland wel moeten en ons eigen veld niet hebben, maar het komt wel goed hopelijk. We hebben alles gegeven en jammer genoeg is het niet het resultaat dat we willen. Maar we gaan alles geven om tegen Nederland te spelen nu. Cross the fingers en we hopen ervoor.
8: Het wordt eerst nog een zonnige en droge dag. Later vandaag krijgen we wel meer bewolking met kans ook op buien en mogelijk ook met onweer. We halen temperaturen tot 24 graden. Ook morgen nog wisselvallig, maar dan wel warmer tot 28 graden.
13: Een fotoboek vol herinneringen gaat voor eeuwig mee. Check smartfoto.be.
7: verkeer vertraagt op de normale plaatsen op de weg, maar het gaat extra langzaam naar Brussel op de E19. 25 minuten daar vanaf Zemst tot de werken in Machelen op de E314, een kwartier van de Rotslaar tot Wilselen. De weg is daar intussen wel vrijgemaakt, dus dat is goed nieuws. Maar op de E40 nog 10 minuten van Sterbeek tot Krainem, want voorbij Sterbeek is de linker rijstrook dicht door een ongeval. Op de binnenring rond Brussel ruim een half uur tussen Groot-Bijgaarde en Vilvoorde en op de buitenring een half uur van Waterloo tot voorbij Groenendaal door een ongeval op de linker rijstrook.
14: Sterkte als je ergens in de file staat. Hè. Kom allemaal goed, jongens. Kom allemaal goed.

0: Ja, bezoek van James Cook, hè?
1: Ah ja.
0: James, ja.
1: See what you did there. Goed, hè?

0: Edge of Desire van Jonas Blue en Malief? Malief? Malief?
1: Malief? Malief, ja.
0: Dat we bezoek hebben.
2: Ja, de M&M Ochtendshow. Ja.
3: Is dat nu het enige dat jij moet kennen? Dat zijn de namen van die artiesten. Dat is toch een job? Dat zeg ik zo zeggen. Welkom bij, wat is nu, VTM Play? Ja, bon, welkom bij een zender. Dat gaat toch niet? Hoe noemt hij een artiest? Allee, kom, wat is die naam?
0: Ik ga het zoeken. Maar...
1: Ja, intussen vragen James de rust vanmorgen.
3: Ja, goed, maar ik ben een klein beetje moe.
1: Ja?
3: Ja, maar het is heel veel geweest deze zomer, maar ik ben een klein beetje moe. Ik raak er zo niet door. Ken je dat ik twee dagen geleden mijn klop gehad en ik raak er zo niet door.
1: Oei, uw klop gehad als in...
3: Als in vermoeid, maar wel gelukkig. Dus dat is wel... als je dan nu ook even kak voelt, ja, dan heb je de goesting voor even een schnok aan je stuur te geven. Maar dat is niet het geval.
1: Oh.
3: Dus ik voel me lekker. Ik voel me lekker, ik ben gelukkig. Ik ben echt super gelukkig.
1: Dat is goed.
3: Ja, maar ik voel wel dat ik zo'n klopje heb gehad qua energie.
1: Ja, maar effectief, van een schaal van 1 tot kapot, hoe zot is uw zomer al geweest?
3: Ja, best wel zot. Maar, en het is een cliché dat het groot is, ik weet het, maar de dag van vandaag moeten we super content zijn als we zoveel nog mogen doen en als we zoveel kunnen doen. En, allee, bon, ik ben super blij als ik gevraagd word voor bepaalde zaken. Die in Got Talent bijvoorbeeld. Hoe tof is dat?
0: Ja.
1: Dat start ook nog eens volgende week.
3: Ja. We hebben dat al gedraaid. Hè, en dat was allemaal in Holland. Dat was wel te chasen. Maar wel... Dat ik wel altijd zo besefte van, oh my god, die hebben wel even gebeld naar mij. Hoe leuk is dat?
1: Ja.
3: Ik vind dat tof. Ik vind dat echt heel tof. Als ik daar sta te zwieren met mijn armen met die om te zien, of bij zomerheid, dan denk ik, oh, hoe tof is dat?
1: Oh, hoeveel energiedrankjes zitten er in uw auto?
3: lege blikjes, massa. Maar nu staan er ook nog twee van die marginale blikken van Monstercoat.
0: Dat is een liter in totaal. Hè?
3: Ja.
1: Allee, jongen, heb je vanmorgen al een gedronken?
3: Ja.
0: Meer dan?
1: Zo kan u.
3: Om 6:15 de eerste.
1: Oh, mijn mannetje. Oh.
3: Ja, en dan ook nog zo'n bakje. En mijn vent maakt altijd klaar. Ik weet helemaal altijd niet hoe dat erin zit, maar die maakt al een jaar klaar. En wij noemen dat... Dat lijkt een klein beetje... Dat lijkt een klein beetje op kots.
0: Ah ja.
3: En wij noemen dat om een duur ook zo.
0: Ah ja.
3: Dus de mensen snappen dat niet, want wij denken niet meer over na. Die roept dan in de winkel naar mij. Liefje. Moet ik wat kots mee pakken voor volgende week? En dan zeg ik, ja, dat is zo van ding.
1: En wat is dat precies?
3: Ja, ik ga dat subiet een
1: keer... Maar is dat zo havermout of zo?
3: En wel, ik zal hem subiet een belletje geven. Maar, kijk, die kent het woordje kots. Hè. Dus kijk, ik zal hem even een belletje geven. Hè.
1: Ja, dat is goed.
3: Ik denk dat hij het wel direct zal uitleggen. Maar ik denk, het is havermout met zo wat...
1: Zo wat overnight oats.
3: Zo wat rare dingen.
0: Okay.
3: Ja, overnight oats, wil dat zeggen dat...
4: Ja.
3: Liefje?
4: Liefje?
3: Hé, Labba. Je zit even op de radio. Hey. Maar zeg, een vraagje.
4: Hallo?
3: In ons bakje... In ons bakje kots, wat zit er daar allemaal in?
4: Ah, dat zijn overnight oats, hè. Dat havermout. Een beetje aardbeienproteïnepoeder. Amandelmelk.
3: Ja.
4: En diepgevroren blauwe bessen.
3: Diepgevroren blauwe... En wij noemen dat een bakje kots.
1: Allee, yes. Smakelijk.
4: Kots. Het is een heerlijke kots.
3: Het is heerlijk. Voilà, het is gezegd. Dankjewel, hè. Salutjes, hè. Yo.
0: Beste. Yo.
3: Voor overnight oats, voilà, nu weten we
1: het. Het is wel heftig om over kots te praten om 7:50 ochtends.
3: Ik denk dat er sommige van jullie luisteraars nu een beetje waggelend teruggaan naar huis. Hè. Ja, dat kan wel.
1: Over gisteravond gesproken trouwens. Zeg eens op tv. Om te kaderen hoe zo'n aflevering klinkt. Dit was gisteren een ronde met het thema Gentse feesten. En het verboden woord de en natuurlijk.
3: Ja.
5: Gentse feesten, daar kom ik zeer vaak. Dat is in Gent. En Gent ligt niet zo...
3: Oh, ligt... Rutje, het is aan jou.
6: De Gent...
3: Ja.
5: Ja, wij zijn echt...
3: Victor Verhulst, heb je gedraaid op de Gentse feesten?
5: Ja. Gentse feesten zijn een wildemansbedoening. In een... Ja. Wildemans. Wildemansbedoening.
3: Het is enkel het lidwoord. Sorry. Ja, het is een raar gedoe daar. Ze. Iedereen wordt daar zot en komt zichzelf daar tegen. Maar echt, hè? Echt waar.
1: Maar ja, je hoeft niet 2 maanden lang over een oceaan te zeilen of in een woestijn te wandelen. Je moet gewoon een keer meedoen aan zich. Dat zit je zelf wel tegen.
3: Er moet inderdaad geen beeld van mensen in de rugzakje getoverd worden. Je komt gewoon even een half uur langs en schillen en een afleveringsje mee chasen. Maar zeg eens, het is geestig, hè? Oh, ik doe het zo graag. Ik doe het echt heel heel graag.
0: Ja, Gert heeft dat vroeger nog gepresenteerd. Ja. Ik zag zo online al video's dat je zo zijn toestemming bent gaan vragen van mag ik het nu presenteren? Heb je ook tips gevraagd of zo? Want het lijkt me wel wild soms.
3: Bestaan er video's dat ik ben gaan vragen? Mag ik alsjeblieft?
0: Ja, maar ja.
3: Oké, dat wist ik niet. Nu hebben we dat eigenlijk samen beslist. Maar het is wel, ja, we hebben samen een productiehuis. Dus ja, we hadden zoiets van, oké, wat moet er nog komen? Wat missen ze nog een beetje bij onze zender, bij Play? En we vonden dat toch wel een programma waar we met een big smile gaan slapen.
1: Ja.
3: Ja, wij doen dat alle twee op onze eigen manier. Ik hoop dat de mensen de weg vinden naar de nieuwe Zeg Eens Ui dan nu. De Zeg Eens Ui 3.0, want het is al een derde keer dat het terugkomt, al lolleke. Maar het is zo leuk om te doen. Ik kan dat niet uitleggen. Kijk, ik krijg daar heel veel energie van.
0: Ja.
3: Dat is echt waar. Ik ben zo moe of iets, maar ik weet, straks moet ik er nog gaan draaien. Gaan we nog een paar afleveringen...
1: Is toch niet klaar?
3: Nee. En ik weet dat ik in de studio uitloop met meer energie dan dat ik gekomen ben. Dat is ongelooflijk.
0: Andere vraag. Hoe is het met die brullende tijger diep in jou?
3: Ik had het wel zeggen. Oh, goed geluisterd. Maar die Wodo!
0: Ja, misschien moeten we het daar zo meteen ook nog eens over hebben. Want er kan toch gestemd worden en dat soort dingen.
3: Zo leuk. Gaan we reclame maken?
0: Ah ja, omdat ik op de radio zei, dacht...
3: Weet hoe dat de volgende artiest noemt? Oh my god, Sander.
1: Allee, Sander.
3: Allee. Allee.
0: Dat was ik het al.
1: Raak je zo lang om dat te zeggen?
3: Oh ja, omdat je daar net niet wist. Oh, mijn life.
0: Mijn life, zeg je, het is mijn lief.
3: Maar niet doen alsof ik fout was. Jij wist het niet. Ja.

0: Don't you wish your girlfriend was wrong like me? Wrong. Don't you wish your girlfriend was fun like me? Ja, ik durf niet meer afkomen. Ik ga het gewoon laten doen.
1: Mag ik u presenteren?
2: De pushing, hè?
0: Voilà.
3: De M&M Ochtendshow.
0: Nog wat berichtjes voor u, James. Kevin die zegt, ik drink anders ook wel een monsterje of vier vlotjes naar binnen. Dus okay, niks fout. Voilà.
4: Ja, vier monsters, oh my god, dat is 2 liter, hè, man. Echt waar.
0: En Sophie die stuurt, goed gelachen met het programma gisteren. James, je bent een topper. Ja, James Cook is hier sinds gisteren iedere avond op Play te zien.
4: Ja.
0: Zeg eens,
4: weten wanneer? Maandag, dinsdag, woensdag, donderdag of? Maar die foto.
5: Is dat erom gedaan?
4: Nee, maar dat is toch wel heel leuk.
5: Is wel goed.
4: We hebben nu een programma hebben ook. Maandag, dinsdag, woensdag, donderdag. Zowel Gert als ik. Gert met zijn tafel. Ik met die zeggen.
0: Ah, dat is waar.
4: En dat we dan ook een nummer hebben, maar die foto. Het komt allemaal tezamen.
0: Ja, ja, ja. En je kunt er nog op stemmen natuurlijk, want effectief... ja, de finale van zomer, dit komt er ook aan waar jullie nog bij de laatste 10 zitten.
4: Ja.
0: Nu zaterdag.
4: Ja. Tof, hè.
0: Ik vermoed dat je wat stemmetjes wilt ronselen, hè.
4: Het zou dat
0: ook zijn. Je mag zo meteen schaamteloos.
4: Schaamteloos?
0: Na dit.
4: Maar dan doe ik kleren uit.
6: Luister, het emoji-seizoen is weer aangebroken bij Aldi. Met 30 nieuwe emoji om te verzamelen. Nu 1 gratis emoji per aankoopschijf van 15 euro. Info en voorwaarden op aldi.be. Aldi, altijd slim. Kom vooruit op jouw manier met de financiële oplossingen van Cofidis, de kredietexpert. 100% online. Van simulatie tot aanvraag in een paar klikken. Ga naar cofidis.be. Let op, geld lenen kost ook geld.
2: En deze gaat erin. Ja, zo gaat hij lekker.
7: Het WK Hockey nadert zijn ontknoping. Wie stoot er door en zet zo een belangrijke stap richting wereldtitel? Volg donderdag de halve finales bij de dames en vrijdag de halve finales bij de heren van het WK Hockey live bij Sporza en op VRT Canvas.
8: Lotto, omdat het kan.
9: Bij Basic Fit is iedereen anders. Maar in één ding zijn we gelijk. We sporten allemaal om ons goed te voelen. Join the Feel Good Club. Sport nu 5 weken gratis en krijg een sporttas cadeau.
10: Wat eten we vandaag?
11: Ja, wat eten we vandaag? Geen idee? Open de dagelijkse kost-app en laat je inspireren.
10: Onmisbaar in de keuken.
11: Er is voor ieder wat wils, op elk moment. Stel eenvoudig je weekmenu samen en maak meteen je boodschappenlijstje. En tijdens het koken? Dan helpen de stap-voor-stap video's en de AI souschef je verder. Van inspiratie tot een heerlijk gerecht op tafel. Wat eten we vandaag? Laat je inspireren door de dagelijkse kost-app.
10: Gratis en voor niks.
3: M&M.

0: mee. Olivia Dean en So Easy to Fall in Love.
1: De M&M Ochtendshow.
2: James Cook nog steeds op bezoek. Twee belangrijke dingen voor jou deze week. Sinds gisteren is Zeg eens Ui gestart.
0: Ja.
2: En dit weekend weten we of jij samen met Gert de VRT-zomerhit wint van 2026 of niet.
3: Hoe zot zou dat zijn?
2: Dat zou heel zot zijn, hè? Ja, wie gaat de award dan meenemen van jullie twee?
3: De Mia, we hebben vorig jaar de Mia gewonnen. Mm-hmm. Die ben ik persoonlijk gaan afgeven aan Gert. Want hij had toen het nummer ook geschreven. Dat was dan een ander nummer. En dat ben ik gaan afgeven aan Gert. Ik denk dat ik deze dan een keer even bij mij ga
2: zetten. Oh, ja.
3: En dat we dan zo... Dat we dan,
2: om de award.
3: Ja.
2: In een adres.
3: Ik vrees dat mijn schouw leeg zal blijven. Dat de zomerhit voor iemand anders zal zijn. Maar goed, maakt niet uit. Ik ben al super content dat we bij die laatste 10 zijn.
2: Ja, en het is met stemmen ronselen. Hè? Dus wie weet. We dachten, we combineren gewoon die twee dingen.
3: Jij moet komen meedoen.
2: Amai, ik zou geen twee seconden kunnen volhouden. We dachten, we combineren die twee. Dat wou ik zeggen. We spelen Zeg eens Ui.
3: Ah.
2: Het onderwerp is waarom stemmen op Madi Wode.
3: Oh my god.
2: En het verboden woord is op.
3: Ah ja, oké, goed.
2: Ben je er klaar voor?
3: Ja, wacht even. Ja, ja. Kom. Madi Wode. Het is een leuk nummer geworden. Uit de pen van natuurlijk weer Gert Verhulst. Alleen daarom al zou ik willen vragen om toch eens te gaan kijken en misschien eens te tikken daar. Je weet wel. Hè? Yo, oh. Ah! Ah, nee, ik heb niet. Ja, fuck.
4: Okay. Nee, ik weet het niet. Maar doe maar door.
3: Dus dat kan via VRT Zomerhit en dan kan je dus tikken daar. Hè.
4: Nee, en nu moeten we streng zijn.
3: Ja.
4: Ja, tot zover het...
3: Hoe lang heb ik het volgehouden?
4: Ja, dat was echt...
2: Nog geen halve minuut, hè?
4: Ja, half minuutje. Ja,
3: het is niet simpel, man. Het is niet simpel.
4: Ja.
3: Ja, maar ja.
4: Goed spel, hè.
3: Speel het zelf. Je kunt het spelen trouwens op TikTok, hè.
4: Met de filter.
2: Ja, ik heb...
4: Super populair. Ik zie hem overal.
3: Huh? Maar mannen, het is echt waar. Doe het. Zoek het op TikTok. Ik zeg het tegen al jullie luisteraars.
2: Ja.
3: Zoek het op TikTok. Tag mij. zodat ik ze allemaal tegenkom. Het is een hele leuke filter. Je kan de filter vinden op de TikTok van Play. Dus ga een keer gaan zoeken bij het effectje. Zeg eens.
4: Heb je al een tactiek gevonden om zo de uit te kunnen ontlopen? Ja, duidelijk.
2: Ja, nee.
3: Nee, maar ik kan het zelf niet. Echt waar. Toen ik op tv kwam, 10 jaar geleden, ben ik dan uitgenodigd door Gert. En in dat panel kon er zelf niks van. Dus ik snap volledig alle panelleden die langskomen bij ons, dat zo moeilijk is.
2: Ja, ik zou een Victor Verhulst zijn. Zo, met de ogen groot, in de focus. Ik heb me daar zo hard mee gelachen.
4: Heel grappig gisteren.
3: Victor krupt in zichzelf, hè. Dat is ongelooflijk. Ja, dat is een schele Victor, dat moet je dan zeggen. Zo, kijken. Victor was schele ook. Ja.
2: Vanavond een nieuwe aflevering.
3: Ja.
2: Dus kunnen we kijken. En heel veel succes ook dit weekend met Zomerhit.
3: Ja. Dank u wel.
2: En ook weer succes met Got Talent volgende week. Die
4: man.
3: Oh my god, zeg, het is veel. Maar dank u wel. En zeg, speel het hier een keer af, die radio.
4: Op één voorwaarde, dat je die nog eens doet.
3: Dat kan ik een keer live doen, dat is goed. Oh ja.
4: Ja, psa, deze merci.
3: Dankjewel.

0: half negen. En Jannik heeft de hoofdpunten.
1: Ja, in Brussel is er gisteravond opnieuw geschoten in Sint-Gillis. Dat is nu al voor de derde dag op rij. Het is ook al het zesde schietincident in Brussel op enkele dagen tijd. Het lichaam van de vijfjarige Timeo is mogelijk gevonden in Onij, in de provincie Namen. Sinds eind juni werd er gezocht naar hem en ook naar zijn vaten die daar spoorloos verdwenen. En gamers in ons land spelen ongeveer 8,5 uur per week, vooral op zijn smartphone of een tablet. En de gemiddelde gamer is net geen 35 jaar oud. Het begint zonnig en droog vandaag. Later wel meer kans op buien, mogelijk met onweer en tot 24 graden. Meer over dit nieuws hoor je straks om 9 uur of vind je op de socials van VRT Nieuws.
2: Hoe oud ben jij nu weer, Sander? 33?
3: Ja.
2: Jij wordt 34, hè?
3: Ik voel me een beetje aangesproken door de gamers.
2: Ah, wel, ja. Ik heb trouwens nog nieuws over gamers.
3: Oh.
4: XXL Nutrition. Yeah. Sportvoeding, trainingsaccessoires en meer.
2: Maar eerst eens kijken naar de weg, want het gaat extra langzaam naar Brussel. Op de E19 een half uur vanaf Sems tot de Werken in Machelen. Op de E40 een kwartier van Sterrebeek tot Kruinem. Voorbij Sterrebeek is de linker rijstrook dicht door een ongeval. Op de binnenring rond Brussel 25 minuten tussen Groot-Bijgaarde en Vilvoorde. Op de buitenring bijna 1 uur van Waterloo tot voorbij Groenendaal. Dat komt door een ongeval op de linker rijstrook. Op de E40 van Luik naar Aken sta je dan weer 20 minuten in de file van Lonsain tot aan de Werken in Vottem. Maar dan over auto's dus gesproken. Er is nieuws over Grand Theft Auto.
3: Ah, ja.
4: De M&M Ochtendshow.
2: 19 november ja, komt die gigapopulaire game uit. GTA 6 is er dan eindelijk na jaren wachten. Donderdag kun je al een grote preview kijken in première op Netflix en dan een paar uur later op YouTube. Maar omdat we zo enthousiast zijn, is het ook moeilijk om te wachten op die release. Er zijn hackers op de kust die nu al beelden en info aan het lekken zijn.
3: Ja,
2: Rockstar Games, de studio achter GTA, die zit die nu achterna. Maar het kwaad is al een beetje geschied. Hier en daar is er al wat geweten. Mensen beginnen dat te delen online.
3: Ik heb al iets gezien ook.
2: Heb je al iets gezien?
3: Het ziet er wel echt goed uit.
2: Maar heb je gezien de beelden?
3: Ja, ja, de beelden van de lekken. Ja.
2: Ja, wat er dus ook is gelekt is songs in de radioplaylist van GTA. Dus dat is dan de muziek die je hoort als je met een auto of een motor rijdt in de game. Dan kun je dat zo aanpassen. Op die playlist zou staan deze...
3: Yeah. Oh. 'Cause girls is players too. Amai. Yeah,
2: yeah. 'Cause girls is players too. Ja, players van Coil Ray.
3: Hey, die originele van die sample uitkomt, dat zat in GTA Vice City. Dus het komt allemaal,
2: samen. Ja, ik zie mezelf wel cruisen in een auto op deze. Maar ook deze zou in de playlist zitten. Ooh. Unforgettable. Van French Montana en Sway Lee. Maar ook, en daar ga ik heel goed op, deze.
3: Ah.
2: Tate McRae in haar sportscar. Dat gaan we geven. Zo deze op de achtergrond, terwijl je met 6 sterren aan het vluchten bent voor de politie. Ik heb er al zin in, jong.

0: een sportscar. Volgens een lek is deze dus te horen in GTA 6. Maar er zijn nu ook billboards die opduiken in New York. Die teasen naar nieuwe muziek. Nee? Het is een zwarte, rode foto van iemands ogen. En in de comments speculeren fans dat het Tate McRae zou zijn.
1: Of Ariana Grande, toch?
0: Ja, maar dat zie ik niet.
1: Ah, ik wel.
0: Ja?
1: Ik wel. Ja, dus ik
0: snap... In de wenkbrauwen dan misschien?
1: Ja, maar zo. En ook ja, die ogen, die onderkant. Zo, ja.
0: Ja, is het Tate of Ari? Dat gaan we wel binnenkort weten komen.
1: Tate zal het uitmaken.
0: Oh, jongen.
2: De M&M Ochtendshow.
1: Ja, we zijn sinds gisteren terug uit ons verlof. De batterijen zijn opgeladen, je hoort het.
0: Duidelijk, duidelijk.
1: We hebben nog wat dingen over ons verlof dat we eigenlijk graag willen vertellen. We hebben zo wat 4 samenvattende termen waar een soort van vakantieavontuur bij hoort van ons. En jij mag er eentje uitkiezen en dan krijg je zo meteen het verhaal te horen dat erbij hoort. Dus 4 samenvattende termen, hier komen ze nog eens, hou je vast. Slaaponderzoek.
0: My heart will go on.
1: Kattentherapeut.
0: Material lovertje.
1: Welke kies je? Stuur het nu in de app van M&M.
3: Lotto is op zoek naar een maag.
4: Een maag?
3: Met een baksteen erin.
4: Ah, zo.
3: Om je droomwoning te bouwen.
4: Ik zie graag een strakke fermette.
3: Ook als je bouwstijl anderen hun maag doet keren.
4: Hoe dan?
5: C'est bon.
3: Eigenaars gezocht. Want deze zaterdag kan je met Lotto ook je droomwoning winnen. Lotto, omdat het kan.
6: Vanavond nieuw op Play. Zeg eens ui. Met...
1: Ja, je hebt ui gezegd.
4: Ja, dat is de naam van uw programma, hè, James.
1: Ja, het is maar om te oefenen, hè. Vertel verder.
6: Dus vanavond op Play. Een heel plezant spelletje.
1: Je hebt weer ui gezegd. Maar... Spelletje.
4: Maar dat telt toch niet?
1: Nee, je hebt gelijk. Doe verder.
6: Bon, zeg eens ui. Van maandag tot donderdag nieuw op Play.
7: Altijd goed verbonden met de on-engagementen van Orange. Geniet nu levenslang van 18 euro korting per maand met Livebox Giga. Supersnel en onbeperkt internet en 70 giga mobiele data. Orange is er. Voorwaarden op orange.be.

0: that he swims and Mr. Know-It-All. Ik heb er gisteren in de show mijn nieuwste zomerobsessie met trots gedeeld. Mocht je het gemist hebben, regenwormen.
1: De M&M Ochtendshow.
0: Ja, het gezelschapsspel, hè. Vooral met de uitbreiding erbij maakt het echt belachelijk goed. Iedere dag aan het spelen, ook gisterenavond weer. Weer verloren, maar dat doet er allemaal niet toe.
2: Had jij niet gezegd dat wij dat samen gingen spelen?
0: Ja, wel, met dat we dus gisterenavond hebben gespeeld, heb ik het niet meegenomen nu naar hier. Maar ik neem het morgen, denk ik. Misschien niet mee. Mm. En pas op, er valt nog meer te vertellen over onze afgelopen vakantie. We hebben zo wat raadselachtige termen meegegeven waaruit je eentje mocht kiezen. Dus dit waren ze, mocht je ze gemist hebben. Dus slaaponderzoek.
2: My heart will go on.
0: Kattentherapeut.
2: Material lovertje.
0: Birger, goedemorgen.
3: Ja, goedemorgen.
2: Ja.
0: Zeg het eens, wat, waarover wil je meer weten?
3: Slaaponderzoek.
2: Oh. Niemand vindt mijn woorden interessant. Dat onthoud ik.
0: Die komen er ook nog aan, sowieso. Ja. Ja, maar ik heb dus effectief een slaaponderzoek gedaan, afgelopen vakantie.
2: Waarom?
0: Ja, omdat mijn verloofde Cato, mijn snurk, zo beu is als iets. En die zei, je moet er iets aan doen.
2: Oei.
0: Dus ik dacht, ik ga informeren voor zo'n slaapbeugel. Dat is blijkbaar een ding. En dan zeggen ze, je kunt dat terugbetaald krijgen als je eerst een slaaponderzoek doet. Dus ik ben naar Gent geweest. Daar hebben ze blijkbaar een goede afdeling slaaponderzoek.
2: Oké.
0: En ik ben dus, het is wel best eng, ik ben zo echt in slaap gedaan. Door, allez, met anesthesist.
2: Slagen.
0: Maar dus echt, je komt dat toe in het ziekenhuis. Je mag dan niet eten, niet drinken. En dan, ik moest hier om 10 uur zijn. En dan om 12 uur ben ik echt in slaap gedaan. Dus echt.
2: Onder narcose.
0: Ja. Maar dat is crazy. Ik heb dat nog nooit meegemaakt. Dus je ligt daar ook klaar. Ik heb sinds vorige zomer ben ik dat te weten gekomen. Zo stress voor witte jassen. Dus met een bloeddruk ga de hoogte in.
2: Stress voor witte jassen?
0: Ja, dus ik ging een uur voordat ik onder verdoving moest, lag ik zo klaar in de zaal. En met een bloeddrukmeter naast mij was gewoon heel de tijd. Dus dat helpt ook al niet. Bon, lang verhaal kort. Eindelijk word ik dan die operatiekamer binnengerold. Wat is hey, voor u een tikker echt. En dan stellen ze dus allemaal vragen aan u van, heb je iets gegeten nog vanmorgen? Nee. En dan leg je, nee. Oké, okay, goed, we gaan nu slaap doen. We gaan ook nog een camera in uw neus duwen. En dan dacht ik zo, wat doet dat dan toch als ik aan het slapen ben? En op het moment dat ik denk, maar ik voel die camera echt goed, toen ben ik in slaap gevallen. En dan word je dus wakker. Een kwartier duurt dat allemaal, hè.
2: Dus, een kwartier maar.
0: Ja, een kwartier. En dan leggen ze u in verschillende houdingen om te zien welke houding helpt. Als ze uw kakens vastnemen en naar voren doen, helpt dat tegen het snurken. Dus een kwartier en je bent er vanaf. En dan word je dus...
2: ik beeld mij nu zo in dat ze u echt een rare yoga-poses leggen.
0: Ik ook. Ik ook. En dan word je dus wakker.
2: Ja.
0: In een kamer waar allemaal andere mensen ook net dat onderzoek hebben gedaan. Dus je hoort overal rondom jou gesnurken. Dat is heel grappig. Dat is echt heel grappig. En dus... Ja, ik werd wakker en in mijn herinnering kreeg ik toen een waterijsje. Omdat ja, je hebt al heel die dag niks gegeten en gedronken. Dus...
2: Oh, kreeg je dan een waterijsje?
0: Ja, en ik vond dat keileuk. En ik zei het ook, oh, echt fijn. Bam, ik eet dat waterijsje op. Ik voelde hem echt al wakker. En die mensen zeiden, ja, je bent eigenlijk al goed wakker. We gaan je laten gaan. Waarop ik zei, oh, fijn. Ja, het is echt vlot verlopen, toch? Het laatste dat ik weet is, de ogen gingen toe. En nu, bam, waterijsje en ik ben wakker. Waarop die madams. Ja, alles is vlot verlopen. Behalve dan dat Engels...
2: Dat Engels?
0: Blijkbaar ben ik, als ik wakker werd, ben ik een kwartier of zo in het Engels begonnen tegen.
2: Dat is niet waar.
0: Ik herinner mij daar niks van. Dus ik ben echt zo... How did it go? Did I snore? Maar meneer, u kan in het Engels, in het Nederlands tegen ons praten. En ik ben blijven doorgaan in het Engels. En op een duur zijn zij ook in het Engels beginnen terugpappen. Waardoor ik dan zou gevraagd hebben... But you're also speaking English. Waarop zij zeiden... Ja, maar omdat jij... Ja. I had no clue.
2: Where am I?
0: Did I snore? Was it a success? Tell me.
2: Hoe is dat met dat Vlaams accent? Yes, you put me under narcose, hè? En nou...
0: Voilà. Dus kijk bij deze. Slaaponderzoekje gedaan en... great success.
2: Ah, Evertine heeft dat ook al eens gehad. Die is ook in het Engels begonnen nadat hij onder narcose was.
0: Ah, voilà. Zie.

0: Maar heb jij magische krachten?
1: Ja.
0: Wat zeg ik in mijn hoofd?
1: Ah, ik hoor u denken, wat komt er azoe nog aan hier?
2: Hallo.
3: Dit komt er nog aan.
4: Als je hem op M&M laat staan.
1: En zo wat file spelen.
5: Ja, dat is iets nieuws van bij Club Kautar. Ze spelen daar iedere dag een ander spel met iemand in de file. Ik zou zeggen, waag je kans ook vanavond tussen 4 en 7 uur vanavond. Want jawel, Kautar en Wannes zijn er een uurtje langer dit jaar hier op M&M. Met op iedere dinsdag ook een DJ-set van Dino. Start DJ gewonnen.
0: Triple D eigenlijk.
5: Oeh. En zo meteen vooral is Maureen er ook weer in je voormiddag hier bij M&M. We hebben nog een Antoontje voor ze het overneemt hier.

0: Zij hebben geen idee dat de dader in hun midden staat.
1: Hoe lang duurt dat nu nog? Ik weet dat jullie dit, maar we moeten nu echt volhouden, ja?
0: Zie jij wat zij niet zien?
2: Je vetzak loopt er nog altijd ergens rond. Ik word er shot van.
3: Waarschijnlijk recht onder onze neus.
0: De nachtmerrie krijgt eindelijk een gezicht.
3: Is er nog iets dat hij kan doen?
0: Het nieuwe seizoen van Thuis. Vanaf maandag 31 augustus op VRT1 en op VRT Max.
4: Code Yellow!
5: Nu bij Telenet Internet. 1 jaar gratis tot 3 mobiele abonnementen met 15 gigabyte data.
6: Wat? 3?
5: Yep. Info op telenet.be.
6: Schooljaar begint.
7: Gelukkig zijn er de superhero weken van Lidl. Met superveel superacties die jouw eerste schoolweken komen redden. Huh? Zoals deze week via de Lidl Plus app 50% korting op kippenborstfilet, op 6 witte pistolets en op nog zoveel meer.
6: Oh man.
7: Lidl, dat kan tellen.
8: Voor die
9: goeiemorgen,
8: waarbij je het liefst opstaat met
10: een rustig deuntje.
8: En voor de
11: goedenavond,
8: waarbij je de dag wil verteren door te
11: dansen op deze toppers.
8: Voor wie non-stop info zoekt
10: en nieuwsgierig is ook.
8: En voor zij die liever even
12: alles willen vergeten.
8: Met non-stop muziek.
10: Blijf luisteren, hè?
8: Want digitale radio heeft het allemaal. Ontdek het onwaarschijnlijk brede aanbod aan zenders. Luister via DAB+, je smart speaker of je favoriete app. Alle info op digitaleradio.be.
13: Nu bij Zeeman. Dames Basic T-shirts, korte mouw, 2 voor 6 euro. En winterjassen voor kinderen vanaf 14,99 euro. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
14: Ja, ik heb met een trein...

0: Mist, stom. Ja, en de volgende is pas binnen. Een keer kijken hoor.
1: Maak tijd voor een XL-modenummer van Feeling.
0: Toch minstens één. Nee ja, pak maar 2 uur.
1: Met meer dan 50 pagina's catwalk-trends, shoots in 4 Hollywood-genres, de meest iconische filmlooks en alles over het mode-item van het najaar. Onze Feeling Scarf Jacket. Feeling, haal meer uit het leven. Nu in de winkel.
2: Lotto is op zoek naar billen.
3: Billen?
2: Die op designmeubelen willen zitten.
3: Oh ja.
2: In een dure onderbroek.
3: Oh, ik wil dat.
2: Eventueel met een trampstamp erboven.
3: Oh, dat is gelijk de buurvrouw.
4: C'est
2: miljonairs gezocht. Nu woensdag is er een jackpot van 3.500.000 euro. Lotto, omdat het kan.
5: Goedemorgen, het is 9 uur.
6: VRT Nieuws.
5: Krijg je van Janne Kaart.
7: Er is opnieuw geschoten in Brussel. Gisteravond was er een schietpartij in Sint-Gilles. Het is trouwens nu al voor de 3e dag op rij. Er zou geschoten zijn met een automatisch wapen. Er vielen geen gewonden, maar de dader die is nog altijd spoorloos. Het is ook al het 6e schietincident in heel Brussel op enkele dagen tijd. De minister van Binnenlandse Zaken, Bernard Quentin, zegt dat de schietpartijen een reactie zijn op wat ze allemaal doen tegen de drugscriminaliteit.
8: Voor mij, dat is een teken, hè? Dat is intimidatie. Dus dat wil zeggen dat het boodschap dat de drugscriminelen sturen naar de politie en de overheid. Dus, hé, pas op, laat ons rustig onze werken doen. En onze antwoord moet niet zijn, oké, dus gevaarlijk, dus we stoppen ermee. Nee, dat wil zeggen dat we het vastberaden voortzetten.
7: Een bedrijf uit Geel in de Antwerpse Kempen is de bron van een salmonella-uitbraak waarbij in ons land al zeker 300 mensen ziek zijn geworden. Waarschijnlijk zijn er zelfs nog veel meer mensen ziek geworden zonder dat ze het weten. De eieren zijn sinds 10 augustus uit de winkelrekken gehaald en alle eieren die nu in de winkel liggen, die zijn wel veilig. Dat zegt het Federaal Voedselagentschap.
9: De winkelpunten zijn opgeroepen om die eieren uit de rekken te gaan halen. Het gaat vooral om de eieren die daarvoor zijn verkocht door consumenten. Die roepen we op om eventjes de codes te gaan checken. Er zijn 4 codes die betrokken zijn. En als je de eieren in huis hebt, om die ook niet meer te gaan consumeren.
7: De codes van de eieren kan je vinden in de app van VRT Nieuws. De gemiddelde gamer in ons land is net geen 35 jaar oud en spendeert ongeveer zo'n 8,5 uur aan videogames per week. Dat blijkt uit nieuwe cijfers. Een smartphone of een tablet zijn ook de populairste toestellen om te gamen. De Vlaamse gamesector doet het trouwens ook goed. Vorig jaar was er een recordomzet van ruim 76 miljoen euro, bijna een derde meer in 2 jaar tijd. En toch blijven de gamebedrijven het hier wel moeilijk hebben door de stijgende kosten en te weinig geld. Dat zegt ook Régis Leroy, docent aan de gameopleiding van de HoWest.
10: Dat is zeker ook al na corona een beetje ontstaan, omdat investeringen ook een beetje zijn weggetrokken uit de sector. Ik denk dat het kapitaal moet overtuigd worden dat de gamesector een heel goede sector is om in te investeren. En zeker ook aan de andere kant de bedrijven ook weerbaarder maken en beter leren omspringen met het bedrijfsvoeren en het zoeken naar kapitaal.
7: In Frankrijk komen er binnenkort 3 nieuwe pretparken in de buurt van Parijs. Saudi-Arabië wil 6 miljard euro investeren. En 1 park krijgt mogelijk al een manga-thema, met onder meer Dragon Ball Z. De parken zouden in totaal zo'n 22.000 jobs opleveren. Het begint zonnig en nog wel droog vandaag. Later op de dag stilaan meer wolken met kans op buien, mogelijk ook met onweer. En we halen temperaturen tot 24 graden. Ook morgen is het nog wisselvallig, maar dan wel warmer tot 28 graden dan.
1: Een fotoboek vol herinneringen gaat voor eeuwig mee. Check smartfoto.be. M&M.
5: Van mij na meebrullen met Say My Name van Florence and the Machine. Dat is wel even een momentje geweest op Pukkelpop. En doen we nog eens.
11: M&M.

Psy en Animal, goedemorgen. M&M. Het is 25 augustus. Als je moet gaan tanken vandaag, weet dan dat benzine duurder is geworden. En dat er ook een paar mensen gelukkig wakker zijn geworden. Average Rob bijvoorbeeld, die heeft gedeeld dat hij papa wordt van een meisje. Dat maakte hij dus gisteren bekend, samen met zijn gezin. Koen Krukke is ook als een gelukkig man opgestaan, want die heeft dan weer mogen delen dat hij opnieuw in de huid mag kruipen van Alberto. Ja, hij zat niet meer in Samson en Marie gaat dit nu dus opnieuw doen. En het is vooral ook een prachtige dag om hier tickets te scoren voor misschien wel jouw laatste festival van de zomermaanden. Dan heb ik het over Land of Love Festival in Torhout. En dat is echt met DJ's à volonté. En het is ook voor ieder wat wils. Je kan zo wat van padje gaan met DJ Jolotanker of Average Rob. En omdat het kan. Paulien Slange die komt live zingen met een DJ. En wij bij M&M zijn ook heel represent op het festival. Op Land of Love. Want je kan er gaan dansen op Laura Govaerts, op Magic, op DJ Nina Black, Tola OG. Maar ook op deze manier. DJ Licious gaat er ook draaien. Wil jij tickets? Ga dan even naar het M&M-kanaal in je video.

0: optredens meer, maar Ella daarentegen die vulde met haar ideale wereld de voormiddagsoirée op Pukkelpop. Ik zag ook zus Billy die de backings deed trouwens. Vanaf begin september is heel het ideale wereldcircus trouwens terug op canvas. Dat is niet al te lang meer wachten.
1: Nog voor je kan denken.
2: Pas op voor die borduur.
1: Zorgt Elan al voor de terugbetaling van je medische factuur. En nog voor je denkt, mijn kind zegt dat woord verkeerd.
3: Nies had, het is meun.
1: Heeft hij het al van de logopedist geleerd. En nog voor...
4: Een zomer met 3 kinderen. Dat wordt een ramp.
1: Zet je kinderen al op Heo vakantiekamp.
5: En mijn broer zijn scheve tanden.
1: Ook daar heeft Heelan aan gedacht. Ontdek meer dan 70 welzijnsvoordelen voor je gezin op heelan.be. Info en voorwaarden op Heelan. Helemaal welzijn.
6: Oh ja, man.
7: Ik sta hier, hè. Ik bedoel, ik kan het allemaal volgen. Jij zit er al een kwartier aan het swipen, of zo.
6: Ja, sorry, maar het ziet er gewoon allemaal zo goed uit.
7: Ik hoef deze echt niet te weten.
6: Eigenlijk zou het wel makkelijker zijn als jij ook wat swipet, hè. Dan kunnen we samen kiezen. Huh? Allee, watermeloen of zo.
7: Ik kan echt niet volgen.
6: Of maar jessekes voor de barbecue.
8: Swipe in de dagelijkse kost-app en kies samen wat je wil eten.
7: Doe eens naar rechts.
8: Perfect als je deze zomer samen wil koken.
7: Oh, we hebben een match.
8: De dagelijkse kost-app.
9: Bij Aldi 2 plus 1 gratis op onze verse avocado's. Dat zijn 3 avocado's voor de knaldiprijs van maar €2,80.

Steven van Stranger Things, oftewel Joe en End of Beginning. September is een beetje een maand van vele new beginnings, hè. Als het voor jou ook zo is, laat gerust weten wat er jou te wachten staat. Ik ben altijd benieuwd. In 2012 waren Alicia Keys en Nicki Minaj even een dingetje. Moesten ze nu samenkomen, dan zou ik het onderwerp politiek vermijden best. Want Alicia was echt een Kamala Harris-fan en Nicki is nu dan weer zo'n Trump-aanhanger. Dus we zullen het misschien gewoon op zingen houden dan, hè. Dit is Girl on

0: Komende vrijdag komt het nieuwe album van Alex Warren uit. Ik heb voor jou een kleine teaser en er gaan ook collabs op staan. We kijken zo meteen al eens naar de gokjes. Eerst even op zeker spelen op de baan. Het is ondertussen 9:50. Er staat onder een 12 kilometer file. Het is vooral aanschuiven op de E19 van Antwerpen naar Brussel. Daar zijn er problemen in de Kraaibekstunnel. Een defecte vrachtwagen heeft daar een lading karton verloren. De rechterrijstrook is dicht. Je vertraagt tot op de aansluitingen van de Antwerpse ring. Verder files naar Antwerpen op de E17 een kwartier van voor Kruibeekje. En ook 10 minuten vanaf Massenhoven. Het gaat ook langzaam naar Brussel op de A12. 10 minuten erbij van Strombeek tot Laken. Op de E19 een kwartier vanaf Sems tot de Werken in Machelen. En op de E40 10 minuten van Sterrebeek tot Krainem. Ook op de binnenring rond Brussel een kwartier erbij tussen Groot-Pijgaarden en Vilvoorde. Op de buitenring een kwartier van Waterloo tot Tervuren. En op andere plekken zijn er kleinere vertragingen.
1: Maurien van Herbergen.

0: er gebeuren online ook al wilde gokjes wie de collabs op dat album gaan zijn. Want die gaan er zijn, dat heeft hij zelf al bevestigd. Ed Sheeran wordt gegokt. Dat zou blijkbaar ook een goede gok zijn, want het is de favoriete artiest van Alex en Pa, schreef iemand. Miles Smith, Louis of Nile van One Direction. En Freya Sky, die hoor je hier straks trouwens ook nog, zou een van de kanshebbers zijn. Maar we gaan het vrijdag zien, het is niet meer zo heel lang wachten. En zometeen...
1: Proximus stelt voor... De Business Bags. Wat een verschil.
2: Ja, ik organiseer om middernacht een uitverkoop op mijn webshop. Maar als er een probleem is?
1: Krijg 24/7 technische ondersteuning met onze Business Bags. Nu 3 maanden gratis. Voorwaarden op proximus.be/business. Proximus. Think possible.
3: Met een Busypas-abonnement reizen jongeren tot en met 24 jaar super voordelig met de bus en tram door Vlaanderen. Je hebt dus de keuze. Of je brengt je zoon of dochter zelf naar vrienden, de jeugdbeweging, de padel en vijf, het zwembad, het centrum en de les. Of je koopt dan vandaag nog een super voordelig abonnement op delijn.be. De Lijn. Beweeg mee.
4: Zeg lief, weet jij waar dat wij een haalbaarheidsattest kunnen vragen? Allee, om een bot te doen op deze huis.
2: Ah ja, dan moet je eens kijken bij...
5: Immoscoop, man! Zijn jullie op zoek naar een aaibaarheidsattest?
2: Nee.
5: Dat treft, want ik ben namelijk heel gekend voor mijn aaibaarheid.
2: Ja, maar Immoscoop, man, wij zoeken een haalbaarheidsattest.
5: Oh, maar daarvoor moet je gewoon eens kijken op onze website, hè?
2: Ja, dat is wat ik dacht eigenlijk, ja.
1: Vraag nu een haalbaarheidsattest aan via immoscoop.be. Zo ga je goed voorbereid in gesprek met de makelaar op zoek naar je droomhuis.
5: Immoscoop, man!
6: Luister... Het emoji-seizoen is weer aangebroken bij Aldi. Met 30 nieuwe emoji om te verzamelen. Nu 1 gratis emoji per aankoopschijf van 15 euro. Info en voorwaarden op aldi.be. Aldi, altijd slim.
7: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.be bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week De Morgen. Journalistiek die verder gaat dan de waan van de dag. Lees De Morgen nu 4 weken voor maar 2 euro per week. Stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.be.

Robin Schulz en Francesco Yates met Sugar. En dan heb ik voor jou wat nieuws over de suikerstad. Ik heb het meer bepaald over tienen. Ja, want vanaf volgende maand gaan daar controleurs op pad. Of ik moet misschien zeggen op voetpad. Want ze gaan daar checken of de mensen die daar wonen hun stoep wel onderhouden. En ja, het is iets misschien niet zo goed geweten, maar het is in veel gemeenten verplicht. En ze gaan dat daar nu afdwingen met gasboetes dat je je stoep onderhoudt. Zo sneeuwruimen, dat weten de meeste mensen wel dat je dat moet doen. Want anders, als er iemand uitglijdt, dan ben jij verantwoordelijk daarvoor. Maar wat hoort daar nu nog bij, en dat wist ik niet, is dat je ook je onkruid moet uitdoen. In Tienen, als je dat niet doet, dan staat daar €100 boete op. Ze hebben wel zo eerst gewaarschuwd van, we gaan er binnenkort strenger op controleren. Binnenkort gaan ze dan effectief op pad gaan. En dan krijg je ook nog wel eens 14 dagen de tijd om je leven te beteren als je voetpad niet in orde is. Ja, misschien toch eens even checken of dat bij jou ook het geval is, want €100, ja, dat is nu ook een beetje veel voor wat onkruid, hè. Post Malone die is zijn leven ook aan het beteren. Hij maakte van zijn lief zijn vrouw. Ze zijn verloofd. Of ja, bijna zijn vrouw dan. Tweede keer, goede keer wel, want hij was eerder nogal eens verloofd. Nou, kijk, hè? Zolang derde keer er niet komt, is het goed.

song uit 95, maar nog helemaal on trend. Of toch volgens de morning routine van Hailey Bieber en Kourtney Kardashian. Een goede scheut citroen in een shotje olijfolie. Niet wetenschappelijk bewezen, maar bon, het is maar wat je gelooft, hè.

0: had hij lekker.
1: Het WK Hockey nadert zijn ontknoping. Wie stoot er door en zet zo een belangrijke stap richting wereldtitel? Volg donderdag de halve finales bij de dames en vrijdag de halve finales bij de heren van het WK Hockey live bij Sporza en op VRT Canvas.
2: De Red Panthers durven al. En jij? Be unstoppable. Belfius.
3: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we promo koken.
4: En? Wat wordt het vandaag?
3: Quesadillas met Gouda. Onze Gouda in blok en in sneetjes zijn nu 1 plus 1 gratis.
4: Quesadilla!
3: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
5: Met mobiel plus thuis internet van Mobile Vikings heeft Eva alles wat ze nodig heeft voor maar 47 euro per maand. Zo kan ze zelfs een app downloaden om via AI met haar non te praten.
6: Allee, zeg eens iets, Bruno.
7: Ik zal eens iets zeggen. Stop met die een brave jongen. Ik zei 42.
6: Hoe zet ik dat op mute?
7: Ik mute super dringend. Doet die deur open.
6: Bruno.
8: Mobile Vikings.
6: Wauw, Camille, jouw bureau is net zo georganiseerd als je planning.
9: Natuurlijk, het is een kamderbureau. Helemaal op maat van wat ik nodig heb.
6: En dat is?
9: Rust in huis. Ook in september.
10: Goed gezien, Camille. De Kamber Interieurarchitecten adviseer je bij het ontwerpen van al jouw kasten op maat. Vraag een persoonlijk ontwerp in een Kamber showroom of op kamber.be. Kamber. More space for your place.
11: Van griezelen tijdens Nachtwacht Halloween tot wegdromen bij een magische kerst. In Plopsaland beleef je dit najaar samen betoverende momenten. Verleng de magie en boek nu jouw droomvakantie met 25% vroegboekkorting naar Plopsaland.
12: Jij kent mij misschien als Axel Tanzler, maar in Amerika ben ik vooral bekend als Axel Tanzler. Met open vizier trek ik door het land van anti-woke, complottheorieën en fake news. Daar ontmoet ik de good, maar ook de bad en de ugly. En zelfs de freaky en de extreme.
13: Axel terug naar Amerika.

0: krijg je van Jannekaart.
1: Er wordt minder opleidingsverlof genomen. Vorig schooljaar heeft een vijfde minder werknemers in Vlaanderen opleidingsverlof genomen om zich bij te scholen. Het komt door de strengere regels. Alleen wie minstens 80% werkte, had recht op opleidingsverlof dit jaar. Vroeger was dat 50%. En vanaf dit schooljaar wordt het hele systeem veranderd. Dat zegt HR-bedrijf Acerta.
2: Vanaf 1 september wordt Vlaams opleidingsverlof opnieuw mogelijk voor wie minstens 50% werkt. Ook stijgt weer het bedrag van de overheid. Steun per goedgekeurd uur Vlaams opleidingsverlof. Er komt wel een verstrenging. Bijvoorbeeld, er komt een grotere focus op arbeidsmarktgerichte opleidingen.
1: Ja, met dat opleidingsverlof kunnen werknemers tot 250 uur afwezig zijn van de werkvloer om een erkende opleiding te volgen, terwijl ze hun loon volledig of deels behouden. Een bedrijf uit Geel in de Antwerpse Kempen is de bron van een salmonella-uitbraak, waarbij in ons land al zeker 300 mensen zijn ziek geworden. En bij al die mensen is in de stoelgang dezelfde salmonella gevonden als in de stal van het Geelse bedrijf. Maar mogelijk raakten ook nog meer mensen besmet, dat zegt het Federaal Voedselagentschap.
3: Mensen in een gewone gezondheidstoestand gaan daar hoogstens wat griepachtige symptomen van ondervinden, gaan ook niet meteen naar de dokter gaan en gaan ook heel snel genezen. Het zijn vooral de risicoconsumenten, dus de jonge personen, oude personen, zwangere vrouwen, die eigenlijk veel meer kans hebben om ernstigere symptomen te gaan ontwikkelen en meestal ook moeilijker gaan herstellen na een salmonella-besmetting.
1: De gemiddelde gamer in ons land is net geen 35 jaar oud en spendeert ongeveer 8,5 uur aan videogames per week. De Vlaamse gamesector doet het trouwens ook heel goed, maar toch blijft het vooral moeilijk door de concurrentie in het buitenland en waar de lonen soms ook een pak lager liggen dan hier. Dat zegt Regis Leroy, docent aan de gameopleiding van de HoWest.
4: We zijn in een land waar het de loonkost bijzonder hoog is en natuurlijk videogames maken is vooral mensenwerk. Dat is één op één aan elkaar gerelateerd, dus dat maakt het lastig om mee te draaien in een wereldwijde economie. Dus elk spel dat je uitbrengt is per definitie eigenlijk voor heel de wereld. Dus je concurrentie zit er niet in eigen land, de concurrentie zit over heel de wereld.
1: Spanje heeft de Europese Unie geld gevraagd voor de migratiecrisis in Ceuta. In het Spaanse stadje dat aan Marokko ligt zijn al duizenden migranten aangekomen en daar zijn ook veel tieners bij. Correspondent Sven Tuytens legt uit waar Spanje het geld voor wil gebruiken.
5: Het is eigenlijk om meer materiaal en diensten te krijgen voor grensbeheer. Ook ze vragen geld voor humanitaire medische hulp. En ze vragen ook veel meer steun van de EU-agentschappen zoals Frontex. Dus het komt eigenlijk op neer dat Spanje zeggen, ja, dit is een probleem waar we nu mee zitten, dat ook een Europees probleem is, dus jullie moeten met geld en middelen over de brug komen.
1: Eind juli bestormden tienduizenden mensen Ceuta vanuit Marokko. Toen kwamen 90 mensen om het leven. Vandaag eerst opklaringen, daarna meer wolken met buien, mogelijk met onweer en 24 graden. Ook morgen nog wisselvallig, maar dan wel warmer tot 28 graden.
6: XXL Nutrition. Yeah. Sportvoeding, trainingsaccessoires en meer. M&M.
7: Marien van Herbergen. Sierra Spyro die heeft prijs. Zij heeft onze big hit te pakken. Komt er nog aan. Eerst zij die nog kans maken op de hoofdprijs bij Zo.

0: krijg hier een foto door van Els. Die stuurt dat ze hard aan het werken is op deze schone dinsdag. Ze is de ramen aan het wassen. Nu ja, het is te zeggen, ze heeft zo een machine dat je zo langs voor en langs achter op je raam plakt. En ik vroeg, werkt dat goed? En ze zegt, geen strepen. Ik ga dat eens moeten testen. Je hoort U2 en Vertigo. Na de recensie van het rabenwasmachine, misschien even de recensie van de volgende song. Want het boekje Variety schreef erover. Zij is één van de grootste stemmen van haar generatie. En de Los Angeles Times die voegde daaraan toe. Haar stem is misschien wel het meest indrukwekkendste instrument dat Engeland heeft voortgebracht sinds Adele bijna 20 jaar geleden opdook. Ja, dan is het geen wonder dat wij haar song Great Expectation deze week extra veel spelen.
1: De grootste hits ontdek je hier op M&M.
2: Dit

0: DNA is er zo eentje met een titel tussen haakjes. Loving You is dat hier. En wel, we blijven een beetje in die vibe zometeen met Kiss You van One Direction.
1: Boni staat voor bijzonder veel lekkere betaalbare producten. Van bladerdeeghapjes, basmati-rijst en balletjes voor jou, tot brokjes voor je border collie. Ja, Boni staat voor een breed aanbod dat bovendien beter is voor jouw budget. Boni, overal thuis. Huismerk van Colruyt Groep.
2: Lotto is op zoek naar een maag.
3: Een maag?
2: Met een baksteen erin.
3: Ah, zo.
2: Om je droomwoning te bouwen.
3: Ik zie graag een strakke fermette.
2: Ook als je bouwstijl anderen hun maag doet keren.
3: Hoe dan?
4: C'est si bon.
2: Eigenaars gezocht. Want deze zaterdag kan je met Lotto ook je droomwoning winnen. Lotto, omdat het kan.
5: Nog voor je kan denken...
6: Pas op voor die borduur.
5: Zorgt Helan al voor de terugbetaling van je medische factuur. En nog voor je het kuisen weer al uitstelt...
7: Kom dat nu niet doen.
5: Heeft onze huishoudhulp al aangebeld. En nog voor...
7: Een zomer met 3 kinderen. Dat wordt een ramp.
5: Zet je kinderen al op Heo vakantiekamp.
8: En krijg ik roze blokjes?
5: Ook daar heeft Helan aan gedacht. Ontdek meer dan 70 welzijnsvoordelen voor je gezin op helan.be. Info en voorwaarden op Helan. Helemaal welzijn.

Kiss You van One Direction. Het viel mij deze zomer trouwens nog eens op hoeveel er gekust werd in Frankrijk toen wij daar op reis waren. Liever beduidend meer dan hier, vind ik. Ik heb ook nog eens beseft dat ik blij ben dat wij geen Franse toiletten hebben. Waarom blijven die dat toch doen? Stop ermee. Allee, als wij tol betalen om op die autostrades te rijden, koop daar dan eens wat wc-brillen van of zo. Enfin, ik kan me inbeelden dat jij misschien ook op reis bent gegaan deze zomer en dat er jou ook het een en het ander is opgevallen uit een ander land. Zoiets dat toch echt anders is dan bij ons. Een vriendin van mij die vertelde dat zij naar het noorden was gegaan, richting Denemarken. En ze gingen zwemmen. En dan waren ze zo op zoek in dat zwembad naar het familiehokje. Want ja, hier is dat een dingetje. En dan was het een beetje raar, want het was een heel groot zwembad. En er waren maar 3 hokjes. En dat waren dan ook nog eens kleine hokjes. Helemaal geen familiehokjes. En die zaten vol. En dan dachten ze, ja, oké, goed, dan zullen we splitten. Want voor de rest waren jongens en meisjes gescheiden. Dat was op een ander verdiep. En toen ze de deur openzwierden van het verdiep van de meisjes, wisten ze waarom. Want in Denemarken is dat dus blijkbaar allemaal tezamen. Eén gemeenschappelijke grote groepskamer om je om te kleden. En ze vertelde ook nog dat je er moet douchen voor je je badpak aantrekt. Dus eerst allemaal even uitkleden, allemaal even douchen en dan pas je badpak aantrekken. Enfin, als jij zo van die andere gewoontes hebt gespot waar jij op vakantie was, mag je dus altijd laten weten. Ik vraag me trouwens af of Taylor Swift intussen al op honeymoon is geweest. Wel op minimoon, zo'n kleine trip met haar man in Montana, zag ik. Maar wat zou zo'n superster eruit kiezen?

Bas Serra vertelde hier gisteren aan ja, Sander in Maan was, denk ik, dat hij ook veel in het buitenland heeft gezeten om nieuwe nummers te schrijven. Dus dat is vrij goed nieuws. Ik vroeg trouwens daarnet aan jou of er jouw dingen zijn opgevallen als jij in het buitenland zat, voor vakantie of voor werk, I don't know. Er zijn toch wel wat dingetjes binnengekomen. Dani stuurt bijvoorbeeld door dat hij een paar uitstapjes naar Nederland heeft gedaan deze zomer en dat hij erachter is gekomen dat de bitterballen daar echt anders proeven en zelfs beter dan bij ons, durft hij beweren. Thomas die laat dan weer weten dat hij het straf vindt dat ze in Duitsland tijdens wegenwerken op de autosnelweg totaal geen files hebben gehad. Iedereen houdt zich daar gewoon aan de snelheid, nooit een probleem gehad. En dan kom je terug in België met je auto en het minste werkje is daar en dan sta je weer vast in die file. En daarover gesproken zie, heb ik geen. Even naar de weg, het is 11:02 op de Antwerpse ring richting Nederland. 10 minuten erbij van Sint-Anna-Linkeroever tot de Kennedy-tunnel. Op de E313 richting Antwerpen staan in Tessenderlo ook een defect voertuig op de spitstrook. Op de buitenring rond Brussel een kwartier erbij van Waterloo tot Groenendaal. En op de binnenring is bij Groenendaal een ongeval gebeurd op de linkerrijstrook. Op andere plaatsen gelukkig enkel kleinere vertragingen. M&M.

0: Talk to you. Wat brengt de dag voor jou eigenlijk? Zijn we nog op vakantie? Zijn we al vol een bak aan het werk? Of zijn we al turnpantoffels en schoolgrief aan het scoren? Mag je altijd laten weten in de VRT Max app. Het M&M-kanaal, daar moet je zijn. Zo meteen mag er gedanst worden. Het is zo'n beetje vraag en antwoord. Miles Smith die zingt van If You Wanna Dance. En Whitney die antwoordt gewoon met I Wanna Dance With Somebody.
1: Vanavond op VRT1.
2: Kom maar jongen. Ik heb een schrik. Dat verstaat het toch, hè? Of niet?
1: Op VRT1 in Reizenwaas de Bucketlist leert Tom bobsleeën in Servië. Op VRT Canvas in de docu AI Confidential verandert AI onze gezondheidszorg. En op VRT Max staat het nieuwe seizoen van Eyecatchers voor je klaar. Alvast veel kijkplezier.
3: Fris en proper het nieuwe schooljaar in? Let's go! Het is back to school bij Mediamarkt. Nu deze Koenig 2-in-1 wasdroogcombinatie voor maar €319. Vandaag besteld, morgen in huis. Mediamarkt.
4: Pak al je zomermomenten uit met een CW-fotoboek. Bestel het nu met 20% korting en maak kans op een limited edition CW-reiskoffer. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
5: Bij Basic Fit is iedereen anders. Maar in één ding zijn we gelijk. We sporten allemaal om ons goed te voelen. Join the Feel Good Club. Sport nu 5 weken gratis en krijg een sporttas cadeau.
6: Deze gaat erin. Ja, zo gaat hij lekker.
7: Het WK Hockey nadert zijn ontknoping. Wie stoot er door en zet zo een belangrijke stap richting wereldtitel? Volg donderdag de halve finales bij de dames en vrijdag de halve finales bij de heren van het WK Hockey live bij Sporza en op VRT Canvas.
8: Volop leven start met Delhaize, trotse partner van Hockey Belgium. Met een Busypass-abonnement reizen jongeren tot en met 24 jaar super voordelig met de bus en tram door Vlaanderen. Jij hebt dus de keuze. Of je brengt je zoon of dochter zelf naar vrienden, de jeugdbeweging, de padel en vijf, het zwembad, het centrum en de les. Of je koopt en vandaag nog een super voordelig abonnement op delijn.be. De Lijn. Beweeg mee.
9: Ja, want we gaan weer terug naar school en het werk. En bij Bol vind je alles op één plek en de beste deals. Met alleen vandaag tot 30% korting op rugzakken en tassen van onder andere Eastpak. Korting geldt op de meest getoonde prijs. Dus even bollen voor een swingende start.
10: Ah, New York, zalig. Oh, schat, waar is ons hotel juist?
11: Ah, wel, ik zal het eens opzoeken.
10: Nee, niet doen. Nee, hé, de seconddata, dat kost hier €20, hè. Ze biedt een deurwaarder op ons dak omdat jij hier op je gsm zit. Als we thuis komen, zijn we misschien dakloos.
11: Hey Kate, activeer mijn digitale simkaart via KVC Mobile. Voilà, hotel is 2 straten verder.
10: Ah, top hè, die Kate.
7: Wereldwijd onbeperkt surfen zonder roamingkosten? No stress. Kate, KBC, je beweegt met je mee.
10: Oh, het is weer zover.
12: Alex?
10: Terug naar die lange meetings.
12: Je staat op mute, Alex.
10: Terug naar die eindeloze lessen.
13: Aandacht alsjeblieft.
10: Maar ook terug naar die bruisende momenten samen. Tijd voor een verfrissende boost. Tijd voor een Coca-Cola. In 1 jaar gratis boodschappen. Dit is een tombola 18+. Voorwaarden op coca-cola.be. Ideatip van de week.
14: Schat, ik vind mijn gestreepte t-shirt niet.
7: Altijd alles snel terugvinden? Nu -15% op een ruime selectie ladekasten en nachtkastjes. Heerlijk, die opgeruimde prijzen van IKEA.
15: IKEA.
16: IKEA.
7: Voorwaarden op ikea.be.

Smith en If You Wanna Dance of the Well Stay. Maar als we met hem willen dansen, dan is het toch wel even wachten. Pas op 18 oktober komt hij langs in Vorst Nationaal. Er zijn nog tickets trouwens, heb ik even voor je gecheckt. Maar dan heb je nog geruime tijd ook om armbandjes te maken. Want dat is echt wel een dingetje bij de fans van Miles Smith. Net zoals bij die van Taylor bijvoorbeeld. Gisteren zag ik nog een foto op zijn socials passeren. Ja, hij had echt een armpje vol van die bandjes. Ieder bandje dat hij krijgt, doet hij effectief ook aan. En hij had er al een stuk of 150 verzameld. Nu gaan we verder dansen. Dat had ik beloofd. Eentje uit de 80's. Dit is Whitney Houston. I wanna dance with somebody. Is dat goed, Whitney? Yeah. Ah wel, roep dan maar eens goed.

Damiano David met Born With A Broken Heart geldt ook een beetje voor de volgende artiest, Jelly Roll. Ja, met zijn carrière gaat het goed, privé gaat het niet zo goed. Hij is net gescheiden van Bunny XO, dat is de podcastster waarmee hij getrouwd was. Op moederdag nota bene ruzie gemaakt en daarna volgden de scheidingspapieren. Dus ik kan wel zeggen I'm good, maar het is niet zo. Het gaat even niet zo goed.

0: Party met Dino, Lauren Sluiten, Nina Black, Casa Casa met Cato en Sander en Ruby XX. Alle info maanrock.be. Samen met M&M.
1: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we
2: allemaal koken.
3: En wat wordt het vandaag?
1: Quesadillas met Gouda. Onze Gouda in blok en in sneetjes zijn nu 1 plus 1 gratis.
3: Quesadilla!
1: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
4: Vanavond nieuw op Play. Zeg eens
5: Ja, je hebt gezegd.
4: Ja, dat is de naam van uw programma, hè, James.
5: Ja, het is maar om te oefenen, hè. Vertel verder.
4: Dus vanavond op Play. Een heel plezant spelletje.
5: Je hebt weer gezegd. Maar spelletje.
4: Maar dat telt toch niet?
5: Nee, je hebt gelijk. Doe verder.
4: Bon, zeg eens Van maandag tot donderdag nieuw op Play.
6: Ben jij een ochtendmens?
7: Die wakker wordt met zachte bellets. Maar pas echt op dreef komt met
6: een vette schijf.
7: Zelfs in die monsterfile van 300 kilometer. Voor elke mood is iets anders goed. Digitale radio heeft het allemaal. Ontdek het onwaarschijnlijk brede aanbod en luister via DAB+, je smart speaker of je favoriete app. Alle info op digitaleradio.be.
8: Altijd goed verbonden met de on-engagementen van Orange. Geniet nu levenslang van 18 euro korting per maand met Livebox Giga. Supersnel en onbeperkt internet en 70 giga mobiele data. Orange is er. Voorwaarden op orange.be.
9: Kom vooruit op jouw manier met de financiële oplossingen van Cofidis, de kredietexpert. 100% online. Van simulatie tot aanvraag in een paar klikken. Ga naar cofidis.be. Let op, geld lenen kost ook geld.
3: Goedemorgen, het is 11 uur.
10: 14 nieuws.
3: Krijg je van Janne Kaerts.
11: De werken voor de Ventiluslijn gaan starten. Op 14 september, over 3 weken is dat, starten de eerste werken van de nieuwe hoogspanningslijn in ruim 10 West-Vlaamse gemeenten. Die lijn die zal dwars door West-Vlaanderen lopen, deels ondergronds en bovengronds, over ruim 80 kilometer. En die moet de elektriciteit van windmolenparken op zee aan land brengen. Nu, er is nog veel te doen geweest rond die Ventilus hoogspanningslijn. Veel mensen in de buurt zijn bang voor de straat.

0: Hij stapt dan ook naar de rechter, maar die rechtszaken stoppen de werken voorlopig niet. Voor het eerst in 5 jaar nemen minder werknemers opleidingsverlof. Je krijgt dan vrij van je baas om een erkende opleiding te volgen. Vorig schooljaar deden 1/5 minder mensen dat. En het komt volgens HR-bedrijf Acerta door de strengere regels vorig jaar. Zo moet je meer uren per week werken om recht te hebben op opleidingsverlof en daalde ook de vergoeding. Het hele systeem verandert nu dit schooljaar ook. Onder meer niet alle opleidingen geven nog recht op betaald verlof, zegt Acerta.
1: Men wordt selectiever in welke opleidingen met Vlaams opleidingsverlof kunnen worden gevolgd. Er zijn nu specifieke categorieën waarbinnen de opleiding moet thuishoren om nog recht te kunnen geven. Een van die categorieën is bijvoorbeeld dat de opleiding klaarstoomt voor een knelpuntberoep.
0: Spanje heeft de Europese Unie geld gevraagd voor de migratiecrisis in Ceuta. Het Spaanse stadje dat in Marokko ligt, kampt nog altijd met duizenden migranten en daar zijn nog altijd veel tieners bij. Correspondent Sven Tuytens legt uit waar Spanje het geld voor wil gebruiken.
2: Het is eigenlijk om meer materiaal en diensten te krijgen voor grensbeheer. Ook ze vragen geld voor humanitaire medische hulp. En ze vragen ook veel meer steun van de EU-agentschappen zoals Frontex. Dus het komt eigenlijk op neer dat de Spanje zeggen, ja, dit is een probleem waar we nu mee zitten, dat ook een Europees probleem is, dus jullie moeten met geld en middelen over de brug komen.
0: Eind juli bestormden 10.000 mensen Ceuta vanuit Marokko. Toen kwamen 90 mensen om het leven. En dan nog dit, in dierenpark Plankendaal is een berberaap geboren. Dat is een dierensoort die bedreigd is in het wild. Alles samen zijn er in Plankendaal nu 11 berberapen. En je kan het kleintje ook al zien, de moeder draagt het jong op haar buik. Vandaag eerst opklaringen, daarna toch wel meer wolken stijl aan deze middag. Met buien, mogelijk ook met onweer en 24 graden. Ook morgen nog wisselvallig, maar wel warmer dan tot 28 graden dan. M&M.
3: Estrid Poperingen die zat samen met Sarah Larsson op het podium. Maar hier mag iedereen mijn Lush Live.

0: today, tomorrow. Met Yesterday, Today, Tomorrow. Helaas geen zomerhit voor hem. Hij zat bij de genomineerden, maar dus niet bij de finalisten. Als je wel eens van Luik naar Brussel moet over de E40, dan heb je ter hoogte van Bertum ongetwijfeld het gezelschap van wat wegenwerkers elke dag. Het zijn de mensen die aan die grote brug aan het werken zijn die binnenkort over de E40 moet. En daar horen ook kunstenaars bij, zoals de mensen van Treepack. Goedemorgen, Younes.
1: Goedemorgen, Maureen.
0: Ja, het is mooi om naar te kijken wat jullie daar aan het doen zijn. Het leidt me ook wel een beetje af elke ochtend. Want ja, zo'n brug, ik had er nu niet meteen bij stilgestaan. Waarom maken ze daar ineens ook kunst van?
1: Ik denk dat er twee belangrijke redenen zijn. De eerste is om een aangename beleving te creëren voor passanten. Er komt eigenlijk ook een grote fietsbrug. Maar anderzijds merken we ook dat dat ook wel een goede methode is tegen graffiti-vandalisme.
0: Ah, ja, ja. Het heeft twee redenen. Ja. Dat is wel heel goed. Hoe zijn ze dan...
1: We gebruiken graffiti tegen graffiti-vandalisme. Ja.
0: Dat is eigenlijk goed gezien. Vuur met vuur bestrijden. Hoe komen ze daarvoor bij jullie terecht?
1: We doen eigenlijk heel veel projecten, streetparkprojecten voor tunnels en bruggen. We werken dan samen met steden en gemeenten. Maar nu is eigenlijk Agentschap Wegen en Verkeer bij ons terechtgekomen.
0: Ja, ik moet zeggen, ik volg jullie al een tijdje, jullie werk. Het is echt een moeite om eens te gaan zien wat de mensen van Treepack allemaal al gefixt hebben. Je kan dat zeker doen op Instagram. Wie beslist er dan, Younes, wat er op moet op zo'n brug?
1: Ah, wel, dat is een beetje een samenspraak met onze artistiek directeur. We zijn echt gaan nadenken van, ja, want het is een complex oppervlak, hè, al die pilaren. En dan zijn we vooral gaan nadenken van hoe kunnen we dat laten integreren in de omgeving. En dan kwamen we uit op Fauna en Flora. Dus samen met Agentschap Wegen en Verkeer zijn we dan op zoek gegaan naar de juiste planten, de juiste kleurenbalans en dergelijke.
0: Ja, ja.
1: Dat is een samenspraak.
0: Ja. Ja, dat is daar wel inderdaad een groen stukje. Dus het zijn zo wat de planten en de natuur die terugkomt, die dan ook op die brug verder lopen eigenlijk.
1: Die nemen de brug over in principe.
0: Heel fijn. Maar ik vraag me dat dan af. Je zei het zelf al, die brug, dat is best een complex ding. Dat is gigantisch groot, gigantisch hoog. Hoe werkt dat voor jullie? Hangen jullie daar dan met touwen in? Hoe kan je overzicht bewaren op zo'n grote tekening? Daar komt toch wel wat bij kijken, denk ik.
1: Ja, dit is dus echt wel een heel complex project, omdat je heel veel kantjes en hoekjes hebt. Hoe we dat aanpakken, is dat we werken eerst met een schets. We hebben twee hoogwerkers ter plaatse, omdat we alle verschillende posities moeten kunnen innemen. We hebben dus twee hoogwerkers en dan gaan we eerst de schets projecteren op de pilaren en daarna starten we dan met het effectief inkleuren.
0: Ik kan me inbeelden dat je daar wel even mee bezig bent.
1: Ik denk dat we daar toch 2 maanden werk aan hebben voor de uitvoering zelf. Maar natuurlijk, een project begint niet met schilderen. Heel die conceptualisatie. We zijn er al een tijdje mee bezig.
0: Ja. Ja, ja. Ga je zelf eens onder de brug doorrijden als ze klaar is?
1: Absoluut. Ik ben al een paar keer langs geweest, dus je kan er ook niet naast kijken.
0: Nee, absoluut. Een dikke merci, Younes, om even tekst en uitleg te geven. We gaan nog even moeten wachten voor het eindresultaat. Dat is pas begin oktober te bewonderen. Dan gaat die 16 meter hoge brug definitief zijn plekje innemen. Ga zeker dus eens de Instagram van Treepack checken. Dankjewel, Younes. Fijne dag daar nog.
1: Dankjewel. Bye-bye.
0: En van die grote brug naar Little Talks nu. Dit zijn Of Monsters and Men op MNM.

Ik krijg nog een berichtje in de app. Ronald vraagt, Maureen, die mensen die bezig zijn met die graffiti op die brug, hoe heet die? Ik vind ze niet terug op Instagram. Dat is Tree Pack, als in boom, dus tree en pack met CK. Veel succes met zoeken. Nu het nummer of het vreugdedansje dat de zomer toch wel gekleurd heeft dit jaar. Pilee. Wat was het voor jou eigenlijk? Zo, het nummer dat er op de Alleen net iets te veel werd gedraaid in de kinderdisco of op iedere strandbar, mag je altijd laten weten.

0: Zometeen gaan we dan weer naar een song die het goed deed in de zomer van 1990. Ik wil je.
1: Met mobiel plus thuisinternet van Mobile Vikings heeft Tony alles wat hem nodig heeft voor maar 47 euro per maand. Zo kan hij probleemloos oneindig veel streamen.
2: Echt zalig, zo, al die films en series, Benji.
1: Hoe praat jij nu?
2: Om nog meer te kunnen streamen, speel ik alles af op anderhalve snelheid. En sinds een paar weken praat ik dus ook zo.
1: En vinden vrouwen dat niet lastig?
2: Ja, die zei dat ik sowieso al anderhalf keer sneller was dan de meeste mannen.
1: Mobile Vikings. Play it smart.
3: Nieuwe software. Op een oude laptop. Het is back to school bij Mediamarkt. Nu een Acer 15.6 Windows laptop voor 333 euro. Vandaag besteld, morgen in huis. Mediamarkt.
4: Lotto is op zoek naar billen.
5: Billen?
4: Die op designmeubelen willen zitten.
5: Oh ja.
4: In een dure onderbroek.
5: Oh, ik wil dat.
4: Eventueel met een trampstamp erboven.
5: Oh, dat is gelijk de buurvrouw.
6: C-c-man.
4: Miljonairs gezocht. Nu woensdag is er een jackpot van 3.500.000 euro. Lotto, omdat het kan.

0: Bonsai All-Stars. Tickets via landoflove.be. Samen met M&M.
1: Mevrouw de makelaar, kijk, wij zouden heel graag een bod doen, maar wij hebben nog geen haalbaarheidsattest.
2: Geen enkel probleem. Daarvoor doen wij beroep op... Een zeer serieuze partij.
1: Serieus? Ja, maar die draagt een laken op zijn rug.
3: Excuseer, dat is wel mijn cape, hè?
2: Ja, dat is een cape.
1: Ah, een cape.
3: Ja, met een cape, ja. En als je zo verder doet, dan kun je naar je haalbaarheidsattest fluiten.
4: Je droomhuis staat vroeger op Immoscoop.
5: Vraag nu een haalbaarheidsattest aan via immoscoop.be. Zo ga je goed voorbereid in gesprek met de makelaar op zoek naar je droomhuis.
4: Immoscoop, man!
6: Het nieuwe schooljaar begint!
7: Gelukkig zijn er de superhero weken van Lidl. Met superveel superacties die jouw eerste schoolweken komen redden. Huh? Zoals deze week via de Lidl Plus app 50% korting op kippenborstfilet, op 6 witte pistolets en op nog zoveel meer.
6: Oh,
7: Lidl, dat kan tellen.

0: is.
1: Heel veel bad memories bij Medusa, James Carter, Ellie Douwe en Fastboy. Amai, zeg, dat is een boterham. Maar... vooral good memories aan de zomer voor Bianca. Want toen ik vroeg welk nummer voor jou de zomer heeft gekleurd, dan stuurde zij Zoo van Shakira. Ze is die zelfs nog steeds niet beu. Voor Thomas was dat het stukje van Turn the Lights Off, sorry, remake met Kato en John, met die dansende John Hamm. Of voor mij blijft dat nog altijd Don Draper online. En Niels, die stuurde Midnight Sun door. Superveel gedraaid, maar nooit genoeg van Zara Larsson. Ik moet wel zeggen, met al die namen voor het lezen, het zijn altijd zo collabjes. Met hoe meer, hoe liever namen de laatste tijd. Maar bon, er was ook de goede oude tijd waarin dat ze een goede verzamelnaam hadden. Zoals de boys van de Kreuners. Het is tijd om mee te zingen vanmiddag.
2: Zo

0: Rosé en Bruno Mars met Appetit. Wat is de laatste recensie die jij voor iets of iemand schreef? Was het een goede recensie? Was het een slechte recensie? Dat mag je zo eens even opsnorren. Want sinds gisteren wordt er één hotel overspoeld door recensies. En het beste van al is dat die mensen die die recensies schreven er niet eens een kamer hebben geboekt. Ik vertel je er zo meteen alles over. Eerst even naar de weg. Het is 11:55. Je staat nog aan te schuiven op de Antwerpse ring richting Nederland. 10 minuten extra daar van Sint-Anna-Linkeroever tot de Kennedy-tunnel. En op de E40 richting Brussel is bij Sterrebeek de weg gedeeltelijk versperd door een ongeval. Wees daar voorzichtig. Op andere plaatsen enkel kleinere vertragingen.
1: Maureen van Herbergen. Make life sing.
2: M&M.

My Body Isn't Ready van Somber. Gisteren was het weer ook een beetje somber. Ik weet niet of je het gezien hebt in de Vuelta. Ik vermoed van wel, de beelden zijn lekker rondgegaan. De mannen die aan het koersen waren in de Vuelta zijn moeten gaan schuilen voor hagelbollen. En dat hebben ze vooral gedaan in één hotel. Hotel Igesa Village Club Mont-Louis. En nu krijgen die massaal toprecensies na die gestaakte derde etappe. Dat hotel weet echt niet wat hen overkomt. Ik was gisteravond al eens gaan kijken, omdat ik er een artikel had over gelezen. En die recensies die blijven maar binnenstromen. En het is fantastisch, want ja, er zijn mensen die recensies schrijven die niet eens in het hotel zijn geweest. Die enkel de lobby, of hoe zeg je dat, hebben gezien. Dennis schrijft bijvoorbeeld een warm welcome. De staff is heel... personeel is vriendelijk. Het is de perfecte plaats om te gaan schuilen wanneer het weer slecht is. En Daniel schrijft, ik ben er nog nooit geweest, maar van wat ik gezien heb, weten ze hoe ze mensen goed moeten behandelen. Dus ik moet ze zeker eens bezoeken. Antoine die schrijft, ik vermoed dan dat dat een redder is. Dankjewel dat jullie ons na deze fase zo hartelijk hebben ontvangen. Dankjewel voor jullie gastvrijheid en vriendelijkheid met een foto erbij van boven naar beneden op de trappenhal waar dan al die renners zaten. Dan iemand anders schrijft, het was best druk in het hotel gisteren en deze ochtend waren er geen schone handdoeken meer, maar buiten dat excellente service. En dan zijn er denk ik een stuk of 10 mensen die nog perfecte reviews schrijven over de zachte handdoeken van het hotel. Iedereen lacht er een beetje mee, maar zo zie je maar dat een beetje menselijkheid wordt beloond. Zometeen ook regen hier, maar geen hagelbollen, dat is beloofd. Gewoon M&M met Dido en samen brengen ze Stijn voor jou.

0: mij, ik moet nog door honderden foto's gaan voordat ik aan onze fotoboek kan beginnen. Echt waar, die foto's kiezen zichzelf niet.
1: Zeg, maar bij Smartfoto gaat dat wel, hè?
0: Echt of wat?
2: Dankzij Smartfoto is je fotoboek klaar in een vingerknip. Upload je foto's en Smartfoto doet de rest.
3: Het leukste foto-idee bij smartfoto.be.
4: Luister. Het emoji-seizoen is weer aangebroken bij Aldi. Met 30 nieuwe emoji om te verzamelen. Nu 1 gratis emoji per aankoopschijf van 15 euro. Info en voorwaarden op aldi.be. Aldi, altijd slim.

0: M&M.
1: De boys van Offenbach haalden over de 300.000 volgers op Instagram. Ze hebben dat goed gevierd en mogen nu nog eens in overdrive. M&M.
0: Make life

deze dinsdagmiddag. Er komt een mooi weekend aan voor M&M en bij uitbreiding willen we jou er graag bij. Ja, ik nodig jou hoogstpersoonlijk uit voor Maanrock. Jij mag komen en je mag iedereen meepakken die je wil. En nu is dan misschien het moment om te zeggen dat Maanrock vooral ook helemaal gratis is. Nee, maar het is dus komend weekend. Zornik gaat er feest vieren, hun

0: Zij hebben geen idee dat de dader in hun midden staat.
1: Hoe lang duurt dat nu nog? Ik weet dat jullie dit, maar we moeten nu echt volhouden, ja?
0: Zie jij wat zij niet zien?
2: Je vetzak loopt er nog altijd ergens rond. Ik word er shot van.
3: Waarschijnlijk recht onder onze neus.
0: De nachtmerrie krijgt eindelijk een gezicht.
3: Is er nog iets dat hij kan doen?
0: Het nieuwe seizoen van Thuis. Vanaf maandag 31 augustus op VRT1 en op VRT Max.
4: Nog voor je kan denken...
5: Pas op voor die een borduur!
4: Zorgt Elan al voor de terugbetaling van je medische factuur. En nog voor je denkt, mijn kind zegt dat woord verkeerd...
6: Nee, schat, het is meun.
4: Heeft hij het al van de logopedist geleerd. En nog voor...
5: Een zomer met 3 kinderen, dat wordt een ramp.
4: Zet je kinderen al op Heo vakantiekamp.
7: En mijn broer zijn scheve tanden.
4: Ook daar heeft Heelan aan gedacht. Ontdek meer dan 70 welzijnsvoordelen voor je gezin op heelan.be. Info en voorwaarden op Heelan. Helemaal welzijn.
8: Wat eten we vandaag?
9: Ja, wat eten we vandaag? Geen idee? Open de dagelijkse kost-app en laat je inspireren.
8: Omnibaar in de keuken.
9: Er is voor ieder wat wils, op elk moment. Stel eenvoudig je weekmenu samen en maak meteen je boodschappenlijstje. En tijdens het koken? Dan helpen de stap-voor-stap video's en de AI souschef je verder. Van inspiratie tot een heerlijk gerecht op tafel. Wat eten we vandaag? Laat je inspireren door de dagelijkse kost-app.
8: Gratis en voor niks.
10: Hele goede middag, het is 12 uur.
11: VRT Nieuws.
10: Met Melina Verbeek.
12: Er is een nieuwe zoekactie in Onij in Wallonië. In Onij, in de provincie Namen, waar gisteren het lichaam van een kind werd gevonden, is vanmorgen een nieuwe zoekactie begonnen. Volgens het parket is het lichaam vermoedelijk dat van de jongen van 5, die al sinds eind juni vermist is, samen met zijn vader. En naar die man wordt nu gezocht. Philip Heijmans, jij bent ter plaatse. Hoe verloopt die zoektocht?
13: Ja, ik sta aan het voetbalplein waar 2 maanden geleden de auto van de vader is gevonden. Het laatste spoor naar de 2. En nu staan hier allerlei politievoertuigen en politiemensen te paard die net terugkomen van hun zoekactie wat verderop. Op weg naar hier hebben we ook al politiemensen gezien die de berm naast de snelweg meter voor meter aan het doorzoeken waren. Ook een helikopter wordt hier ingezet. Alles samen zijn hier tientallen politiemensen op zoek naar sporen of naar het lichaam van Brian Brigou, nadat hier gisteren wellicht het lichaam is gevonden van zijn 5-jarige zoon Timeo. Vanavond vindt de autopsie plaats op dat lichaam om definitieve zekerheid te brengen over de identiteit van de jongen en mogelijk ook over de doodsoorzaak.
12: Op 14 september starten de eerste werken van de nieuwe Ventulus hoogspanningslijn in zo'n 10 West-Vlaamse gemeenten. Die lijn zal dwars door West-Vlaanderen lopen, voor een deel ondergrond.

0: voor een deel bovengronds over ruim 80 kilometer. En die moet de elektriciteit van windmolenparken op zee aan land brengen. Maar veel mensen in de buurt zijn bang voor de stralingen van het bovengrondse deel en stapten naar de rechter. Maar die rechtszaken stoppen de werken voorlopig niet, zegt hoogspanningsnetbeheerder Elia.
1: We beseffen uiteraard dat er nog verschillende procedures lopen, maar die procedures werken ook niet op schorten. Dat wil zeggen dat we een vergunning hebben voor de werken die uitgevoerd zullen worden. Juridische procedures die vragen natuurlijk tijd. Daar willen we natuurlijk niet op wachten, gezien ook het belang, het maatschappelijk belang van de energieinfrastructuur van morgen, dat die natuurlijk vandaag gebouwd wordt.
0: De hoogspanningslijn moet normaal gebruikt worden vanaf 2030 of 31. Na supermarktketen Aldi roept nu ook Colruyt courgettes terug, omdat er te veel heptachloor in zit. Heptachloor is een bestrijdingsmiddel tegen insecten. Het gaat om courgettes die verkocht werden van 10 tot 24 augustus. Colruyt heeft ze intussen uit de rekken gehaald. Wie ze gekocht heeft bij Aldi of Colruyt wordt gevraagd om ze niet op te eten en terug te brengen naar de winkel. Daar krijg je dan je geld terug. En in Leipzig, in het oosten van Duitsland, heeft de politie nog een drone met explosief materiaal gevonden in een veld in de buurt van de luchthaven. De politie vond de drone 10 dagen geleden al, maar het nieuws is nu pas via Duitse media bekend geraakt. Begin deze maand ontdekte de politie op de luchthaven van Leipzig een drone met springstof. Die moest mogelijk dienen om een aanslag te plegen tegen een Oekraïns vrachtvliegtuig. Duitse veiligheidsdiensten verdenken Rusland van die drone-incidenten. Vanmiddag veel wolken en ook enkele buien in het oosten. Meer zon in het noordwesten. En tot zo'n 24 graden vandaag. Morgen begint met lichte regen. In de namiddag buien met kans op onweer. En dan tot 27 graden. M&M.
2: Op Pukkelpop verscheen ze maar liefst 2 keer als verrassingsact. Daar moet je toch alleen maar Pommelien Thijs voor heten. Hè. Dit is Atlas.
3: Ik heb zand in mijn zakken en wind in mijn haar. De hoop die ik had hangt goed aan elkaar. Ik moet bergen verzetten,

Fear van Cameron Withcom. Ja, zo meteen dan mag je je scorebord er weer bij halen. En dan mag jij bepalen of een song doorgaat of niet. Maar eerst mag die keel nog eens opengezet worden, hè, voor Alanis Morissette en Ironic Golden Oldie.

0: Begin fris aan je dag met kruidvatdeals die je echt moet hebben, hebben, hebben. Nu, veel Listerine mondwater, 1 plus 1, gratis.
1: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
2: Knaldi. Nu bij Aldi, 2 plus 1 gratis op onze verse avocado's. Dat zijn 3 avocado's voor de knaldiprijs van maar €2,58. Aldi, altijd slim.
3: Oh, mijn zalige patat hier in Thailand, hè? En voor maar 150 baht.
4: Wat? 150 baht?
3: Schat ik, dat is €4.
4: Ja, en die bijkomende kosten? Wisselkosten, betalingscommissies, correspondentkosten en dan voor wat pindas en noedels.
3: Sst, hey Kate, vroeg vreemde munten toe aan mijn zichtrekening. Voilà, betaald zonder bijkomende kosten. Relax.
5: Wereldwijd betalen in vreemde munten zonder bijkomende kosten? No stress. Kadit. KBC. Beweegt met je mee. Wissel kosteloos munten tot €1.500 per maand met je vreemde valutarekening van KBC.

van David Guetta en Becky Hill. M&M. Rate the song. Ik ben nog altijd een klein beetje aan het bekomen van 4 dagen pukkelpop en camping. Het was de moeite, maar het was ook wel echt heel plezant om te doen. Ja, en al die optredens, het is me keihard bijgebleven. Bijvoorbeeld natuurlijk Zara Larsson, Somber, Purple Disco Machine, Youngblood. En nog zoveel andere artiesten gezien daar. Dat is het leuke aan zo'n festival natuurlijk. Maar ook Roxy Dekker. Ik heb het gisteren al gezegd. Het was ongelooflijk hoeveel volk dat daar stond. Zo vroeg op de weide. En ze was daar vooral echt een van de beste shows van haar leven aan het geven, denk ik. Ze heeft er ook zo hard van genoten. En diezelfde dag kwam ook haar nieuwe album uit, Superstar. En daar staat ook het nummer Bare Minimum op. Maar de vraag is, ja, welke punten krijgt die Bare Minimum? Is dat zoals de titel niet zo goed? Of ga jij die toch een dikke 10 geven of ergens ertussen? Jij mag bepalen of die doorgaat in de playlist of niet. Dus Bare Minimum van Roxy Dekker. Jouw punten op 10 voor deze song in de app van M&M. Rate the song.

Roxy Dekker. M&M. Read the song. Hoeveel punten op 10 geef jij deze? Er zijn uiteenlopende meningen in de M&M-app. Nog steeds. Tobias die zegt, sorry, ze heeft echt wel al betere nummers. We moeten streng zijn, een 2 op 10. Dat is zeker gebuist. Lotte Franke die geeft dan weer een 10 op 10 met heel veel uitroeptekens achter. Die is grote fan. Els is nog steeds niet helemaal haar ding. Een 4, net gebuist. Ook voor Patrick een 2 op 10. Luc geeft een 4. Evelien die zegt voor mij een 9 op 10. Het is echt wel een vibe tijdens het studeren van de tweede zit. Ook Stefanie die geeft een 10 op 10. Ik zie hier nog Lars, die geeft ook een 7,5. Daar toch ook wel van. Als ik het allemaal optel, zowel de slechte scores als de goede scores, dan kom ik op een gemiddelde faal. 6,5 op 10. Ja. Is niet top, maar nog genoeg om door te gaan. Dus straks om 6 uur, dan hoor je ze nog eens.

1. De nummer 1 uit de M&M 50. Eerst... Nog eens checken op de weg, maar daar is het heel rustig vandaag. Op de Antwerpse ring richting Nederland enkel 10 minuutjes vertragen van Sint-Anna-Linkeroever tot de Kennedy-tunnel.

Karen Blommaert en Zoe Levi nog altijd in de running voor VRT Zomerhit en ook op de nummer 1 van de M&M50. Dus wie weet, blijf ze daar wel staan. Het hangt van jou af. En je kan nog meestemmen voor die M&M50 via de app van VRT Max. Er is Tina Turner.

0: luister. Het emoji-seizoen is weer aangebroken bij Aldi. Met 30 nieuwe emoji om te verzamelen. Nu 1 gratis emoji per aankoopschijf van 15 euro. Info en voorwaarden op aldi.be. Aldi, altijd slim.
1: Vakantie voorbij. Nu al. Het is back to school bij Mediamarkt. Nu deze eerste klas Samsung Galaxy Book 4 15-inch laptop voor €649. Vandaag besteld, morgen in huis. Mediamarkt.
2: Jij kent mij misschien als Axel Tazelaar. Maar in Amerika ben ik vooral bekend als Axel Tazelaar. Met open vizier trek ik door het land van anti-woke, complottheorieën en fake news. Daar ontmoet ik de good, maar ook de bad en de ugly. En zelfs de freaky en de extreme.
3: Axel terug naar Amerika. Vanavond nieuw op Play.
4: Met mobiel plus thuisinternet van Mobile Vikings heeft Tony alles wat hem nodig heeft voor maar €47 per maand. Zo kan hij probleemloos oneindig veel streamen.
5: Echt zalig, ze al die films en series binge.
4: Hoe praat jij nu?
5: Ah, om nog meer te kunnen streamen speel ik alles af op anderhalve snelheid. En sinds een paar weken praat ik dus ook zo.
4: En vind je vrouw dat niet lastig?
5: Ja, die zei dat ik sowieso anderhalf keer sneller was dan de meeste mannen.
6: Mobile Vikings.
4: Play it smart.
7: Oh, dat is hier zo stil binnen.
8: Quadro, ramen en deuren. We gaan

Me Back van Kygo. Hey, ik heb jou nodig. Het is te zeggen, de vrienden van de ochtendshow hebben jou nodig. Want ze zijn nog op zoek naar een jarige die ze morgen vroeg kunnen verrassen. Dus Ben, of ken je iemand die jarig is op 26 augustus? Dan mag je dat nu even laten weten in de app van M&M wie er jarig is. En dan gaan ze jou leuk verrassen.

En don't let the ochtendshow down. Hè. Als je iemand bent die jarig is morgen, of je kent iemand die jarig is morgen, bijvoorbeeld een goede vriend of vriendin, een familielid, 26 augustus, mooie dag om te verjaren, mag je het gerust nog even doorsturen in de app van M&M. Dan verrassen ze jou heel graag met een cadeautje. Zo meteen dan gaan we ook nog gewoon even terug in de tijd met Sophie Alice Baxter. Een song die heel bekend is geworden door een film afgelopen jaren. Eerst Harry Styles.

terug, hè. Murder on the Dance Floor van Sophie Alex Baxter. Ook Luc, die is grote fan van het nummer. Zo'n grote hit met een tweede leven, zegt hij. Uiteraard, helemaal waar. Seppe de Vos die stuurt hier ook nog een berichtje. Hey, het is laatste werkdag, maar jullie houden de sfeer erin. Super erg bedankt. En jij ook bedankt, Seppe, om te luisteren. En ik hoop inderdaad ook, als jij bijvoorbeeld jouw laatste werkdag hebt, of een lastige werkdag, of weet ik veel wat, dat we een beetje erbij kunnen helpen. Je mag altijd van jezelf laten horen in de app van

0: altijd goed verbonden met de on-engagementen van Orange. Geniet nu levenslang van 18 euro korting per maand met Livebox Giga. Supersnel en onbeperkt internet en 70 giga mobiele data. Orange is er. Voorwaarden op orange.be.
1: Oh, het is weer zover.
2: Alex?
1: Terug naar die lange meetings.
2: Je staat op mute, Alex.
1: Terug naar die eindeloze lessen.
3: Aandacht, alsjeblieft.
0: Maar ook terug naar die bruisende momenten samen. Tijd voor een verfrissende boost. Tijd voor een Coca-Cola. En 1 jaar gratis boodschappen. Dit is een Tombola 18+. Voorwaarden op coca-cola.de. Vanavond nieuw op Play. Zeg eens
4: Ja, je hebt gezegd.
1: Ja, dat is de naam van uw programma, hè, James.
4: Ja, het is maar om te oefenen, hè. Vertel verder.
1: Dus vanavond op Play. Een heel plezant spelletje.
4: Oh, je hebt weer gezegd. Maar spelletje.
1: Maar dat telt toch niet?
4: Nee, je hebt gelijk. Doe verder.
1: Bon, zeg eens Van maandag tot donderdag nieuw op Play.
5: Goedemiddag, het is 1 uur.
6: 14 nieuws.
5: Met Melina Verbeek.
7: Er zijn 2 mensen opgepakt die mogelijk gelinkt zijn aan de schietpartijen. In de Brusselse gemeente Sint-Gillis zijn afgelopen nacht 2 mensen opgepakt die mogelijk iets te maken hebben met de schietpartijen van de afgelopen dagen. De politie kon ook wapens en munitie in beslag nemen, zegt politiezone Brussel-Zuid.
8: 2:20 van nacht, dan hebben wij, de politiediensten, een oproep gekregen over mogelijk gewapende personen die op het Jacques Frankplein in Sint-Gillis waren. En naar aanleiding daarvan zijn er dus 2 verdachten gelokaliseerd. Ze zijn van hun vrijheid beroofd. En bij een eerste zoeking is er ook in de onmiddellijke nabijheid een en ander aangetroffen, met name 2 oorlogswapens, 2 handvuurwapens en 2 elektrische steps.
7: De afgelopen dagen waren er schietpartijen in Sint-Gillis, Anderlecht en Molenbeek. De burgemeesters van die gemeente eisen een federaal actieplan tegen het drugsgeweld in Brussel. Dat zeggen ze na overleg met minister van Binnenlandse Zaken Quentin. De burgemeesters vinden die opeenvolgende schietpartijen een nationaal probleem, dat zegt burgemeester van Sint-Gillis, Jean Spinet.
9: Ze zeggen altijd dat is een Brusselaars probleem. Dat is niet echt. Dat is hetzelfde probleem in alle grootste steden. En we hebben onderzoekers nodig om de versterking van onze procureur des Koning om zeker te zijn dat de onderzoekzaal goede resultaat geven. Maar ook een aanwezigheid van veiligheidsdienst in onze straat.
7: In One, in de provincie Namen, waar gisteren het lichaam van een kind werd gevonden, is vanmorgen een nieuwe zoekactie begonnen. Volgens het parket is het lichaam vermoedelijk dat van de jongen van 5, die al sinds eind juni vermist is, samen met zijn vader. Naar hem wordt nu gezocht. Collega Filip Heijmans is ter plaatse.
10: 8 agenten te paard zijn hier net vertrokken voor een nieuwe zoekactie in de omgeving. De parking aan het voetbalveld staat nu vol met auto's van de politie en de civiele bescherming. Die zijn verderop ook de berm van de snelweg meter voor meter aan het doorzoeken. En eerder deze voormiddag is een politiehelikopter ingezet. Maar ook boswachters en nog andere diensten worden ingezet. Alles samen zou hier een 60-tal mensen aan het zoeken.

0: zijn naar sporen of naar het lichaam van Brian Brigou, de man die hier 2 maanden geleden verdwenen is. Daarnet zijn ook de grootmoeder en andere familieleden van Timeo hier aangekomen, maar zij worden voorlopig buiten de zoekactie gehouden.
1: En de film Coward van Lucas Dont is gekozen als Belgische inzending voor de Oscars, de belangrijkste filmprijzen. De film gaat over de geheime liefde tussen 2 soldaten tijdens de Eerste Wereldoorlog. De 2 hoofdrolspelers wonnen eerder samen de prijs voor beste acteur op het filmfestival van Cannes. Het is nu afwachten of de film ook echt geselecteerd wordt voor de Oscars. Dat weten we in januari. Vanmiddag veel wolken en ook enkele buien in het oosten, meer zon in het noordwesten. En we halen tot zo'n 24 graden. Morgen begint met lichte regen. In de namiddag buien met kans op onweer en dan tot 27 graden. M&M.
2: Straks onze big hit, maar ook funky vibes met Get Lucky zometeen. Eerst blonde haren en veel dansen met Shakira en Dai Dai.
3: M&M.

vooral als je even een dipje hebt op je werk of zo, of wat je nu ook aan het doen bent. Deze helpt jou erdoor. Zo meteen ook met onze big hit. Prachtige stem van Sienna Spyro. Dat is ongelooflijk hoe goed zij kan zingen. Ze komt trouwens ook naar Vorst Nationaal. Dat gebeurt op 17 maart volgend jaar. Maar als je erbij wil zijn, je bent eraan voor de moeite, want dat was hopeloos uitverkocht al heel snel. Dus die hoor je zo meteen. Eerst nog eens meezingen met Bryan Adams en Run to You.

0: Met Mobiel Plus thuis internet van Mobile Vikings heeft Eva alles wat ze nodig heeft voor maar 47 euro per maand. Zo kan ze zelfs een app downloaden om via AI met haar non te praten.
1: Allee, zeg eens iets, Bruno.
2: Ik zal eens iets zeggen. Stop met die een brave jongen. Ik ben 42.
1: Hoe zet ik dat op mute?
2: Ik mute super dringend. Duw die deur open.
1: Bruno.
3: Mobile Vikings.
4: Oh. IKEA-tip van de week.
5: Schat, ik vind mijn gestreepte t-shirt niet.
4: Altijd alles snel terugvinden? Nu -15% op een ruime selectie ladekasten en nachtkastjes. Heerlijk. Die opgeruimde prijzen van IKEA.
6: IKEA.
4: Voorwaarden op IKEA.be.
7: Luister, het emoji-seizoen is weer aangebroken bij Aldi. Met 30 nieuwe emoji om te verzamelen. Nu 1 gratis emoji per aankoopschijf van 15 euro. Info en voorwaarden op Aldi.be. Aldi, altijd slim.
8: Mevrouw de makelaar, kijk, wij zouden heel graag een bod doen, maar wij hebben nog geen haalbaarheidsattest.
9: Geen enkel probleem. Daarvoor doen wij beroep op...
10: Immoscoopman!
9: Een zeer serieuze partij.
8: Serieus? Ja, maar die draagt een laken op zijn rug.
10: Excuseer, dat is wel mijn cape, hè?
9: Ja, dat is een cape.
8: Ah, een cape?
10: Ja, met een cape, ja. En als je zo verder doet, dan kun je naar je haalbaarheidsattest fluiten.
11: Je droomhuis staat vroeger op Immoscoop.
12: Vraag nu een haalbaarheidsattest aan via immoscoop.be. Zo kan je goed voorbereid in gesprek met de makelaar op zoek naar je droomhuis.
10: Immoscoopman!
13: Een McValue menu van McDo voor 5,90 euro, dat is... Yep, nu krijg je een frietje, een drankje en 2 McValue toppers naar keuze voor maar 5,90 euro. En dat is pas... Info en voorwaarden op mcdonalds.be.

Blinding Lights van The Weeknd. Ja, en nu een onafscheidelijk duo, zo mogen we toch wel zeggen. Alesso en One Republic. Niet de eerste keer dat die samenwerken. Deden ze ook al voor Calling, Lose My Mind, het liedje. En Alesso maakte ook al een populaire remix van het liedje If I Lose Myself van One Republic. Waarmee hij ook altijd zijn set afsluit op Tomorrowland. Dit is hun nieuwe.

0: era conocido. Voilà.
1: Zo oefenen toch ons Spaans een beetje. Hè. Op de Antwerpse ring richting Nederland nog 20 minuten vertragen van Sint aan de linkeroever tot de Kennedy-tunnel. En nog op D40 richting Brussel is in Sint-Stevens-Woluwe een ongeval gebeurd op de aansluiting met de ring. M&M.
2: Anke Goorgen. Make life sing. Make life sing.
3: M&M. Dit was niet wat ik wilde. Niet wat het moest zijn. Zou me niets kunnen schelen, nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar. Het onbekende heeft me best wel pijn gedaan.

gaat die deze zaterdag lopen met de trofee VRT Zomerhit van 2026. Die finale die gebeurt in Blankenbergen. Op de pier daar kan je gaan kijken gewoon. En wie weet is die wel voor Meteor, want hij is een van de 10 finalisten. Nu nog Jason Derulo.

0: Luca Heights.
1: Kies je voor.
2: Even een fun fact.
1: Of met de collega's voor.
3: De meest foute 80's hit.
1: Gelijk heb je. Want voor elke mood
4: is iets anders goed.
1: Digitale radio heeft het allemaal. Ontdek het onwaarschijnlijk brede aanbod en luister via DAB+, je smart speaker of je favoriete app. Alle info op digitaleradio.be.
5: Van medische kosten tot heel vakantiekampen. Ook daar heeft Helan aan gedacht. Ontdek jouw welzijnsvoordelen op helan.be. Helan. Helemaal welzijn.
6: Ja, ik heb mijn trein gemist. Stom, ja. En de volgende is pas binnen... Een keer kijken, hoor.
7: Maak tijd voor een XL-modenummer van Feeling.
6: Toch minstens één. Nee, ja, pak maar 2 uur.
7: Met meer dan 50 pagina's catwalk-trends, shoots in 4 Hollywood-genres, de meest iconische filmlooks en alles over het mode-item van het najaar. Onze Feeling Scarf Jacket. Feeling, haal meer uit het leven. Nu in de winkel.
8: Vakantie voorbij. Nu al. Het is back to school bij Mediamarkt. Nu een HP Office Jet Pro all-in-one printer voor €129. Vandaag besteld, morgen in huis. Mediamarkt.
9: Wel, je hebt geen gaatjes?
10: Wel?
9: Nee, geen maar.
10: Ach, of nog?
9: Wat blieft?
11: Beter, hè, zonder maar. Zoals bij Scarlett. Voor slechts €50 per maand krijg je onbeperkt internet, tv en een mobiel abonnement. En overal bereik. Scarlett, waarom meer betalen?
12: Wauw, Camille, jouw bureau is net zo georganiseerd als je planning.
13: Natuurlijk, het is een Kandere bureau, helemaal op maat van wat ik nodig heb.
12: En dat is?
13: Rust in huis, ook in september.
14: Goed gezien, Camille. De Kamber interieurarchitecten adviseer je bij het ontwerpen van al jouw kasten op maat. Vraag een persoonlijk ontwerp in een Kamber showroom of op kamber.be. Kamber, more space for your place.

Laura Tesoro en Loïc Noté, nog altijd een prachtig nummer, hè, Strangers. Ik zie hier nog een berichtje van Claudia uit Moorsleden. Die stuurt: hey Anke, van gisteren ben ik 3 weken in verlof. Ik zie het keihard zitten. Amai. Ik zou in jouw plaats willen zijn, Claudia. I need vacation. Nee, maar ik, leuk. Ben jij aan het werk of op vakantie? Je mag het gerust doorsturen in de app.

Het was zo goed. Zara Larsson op Pukkelpop. En als je er niet bij was, heb je het ongetwijfeld wel zien passeren op je socials. Ze heeft ook heel veel positieve reacties gekregen over die show. Vol energie, vol dans. En vooral het moment dat superveel mensen ineens gingen crowdsurfen en een dolfijn nadeden. Dat was echt fantastisch. Zara Larsson op Pukkelpop.

0: Is dat normaal dat er het eerst zelf niet gezegd wordt? Of hangt mijn beeld stil?
1: Dag en heel.
2: Stream aan topsnelheid met Fiber. Stel je pack samen en krijg nu 3 maanden gratis. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible. En dat is niet alles. Fiber van Proximus is niet alleen het snelste internet, maar werd nu ook verkozen door Ookla tot het meest stabiele.
3: Oh ja, man.
4: Ik sta hier, hè. Ik bedoel, ik kan dat allemaal volgen. Je zit hier al een kwartier aan het swipen of zo.
3: Ja, sorry, maar het ziet er gewoon allemaal zo goed uit.
4: Ik hoef deze echt niet te weten.
3: Eigenlijk zou het wel makkelijker zijn als jij ook wat swipet, hè. Dan kunnen we samen kiezen. Huh? Allee, watermeloen of zo.
4: Ik kan echt niet volgen.
3: Of met Jessicus voor de barbecue.
2: Swipe in de dagelijkse kost-app en kies samen wat je wil eten.
4: Doe eens naar rechts.
2: Perfect als je deze zomer samen wil koken.
4: Oh, we hebben een match.
2: De dagelijkse kost-app.
5: Ah, New York, zalig. Oh, schat, ik heb waar is ons hotel juist?
3: Ah, wat, ik zal het eens opzoeken.
5: Nee, niet doen. Nee, hé, dus de contata, dat kost die 20 euro, hè. Ze biedt een deurwaarder op ons dak omdat jij hier op je gsm zit. Als we thuis komen, zijn we misschien dakloos.
3: Shh. Hey Kate, activeer mijn digitale simkaart via KVC Mobile. Voilà, hotel is 2 straten verder.
5: Ah, top hè, die Kate.
2: Wereldwijd onbeperkt surfen zonder roamingkosten? No stress. Deed het, KVC. Beweegt met je mee. Pak al je zomermomenten uit met een CW-fotoboek. Bestel het nu met 20% korting. En maak kans op een limited edition CW-reiskoffer.
6: Kruidvat, steeds verrassend, altijd verrassend. Met de superplusdeals van Delhaize gaan we
7: promo koken.
8: En, wat wordt het vandaag?
6: Quesadillas met Gouda. Onze Gouda in blok en in sneetjes zijn nu 1 plus 1 gratis.
8: Quesadilla!
6: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
8: Een hele goede middag, het is 2 uur.
2: 14 nieuws.
8: Met Melina Verbeek.
9: In One zou nog een lichaam gevonden zijn. Bij de zoekactie in One, in de provincie Nama, is vermoedelijk een lichaam gevonden. Gisteren werd het lichaam van een kind gevonden. Vermoedelijk is dat van de jongen die al sinds eind juni vermist is, samen met zijn vader. Naar hem wordt sinds deze voormiddag gezocht. Filip Heijmans, jij bent ter plaatse. Wat zie jij daar?
10: Ja, ik was net even in de buurt gaan rondrijden en naast de snelweg zag ik verschillende politiemensen staan, behoorlijk veel. Er stond ook een wit scherm opgesteld. De snelweg was daar volledig afgesloten, dus alles wees erop dat ook daar nu een lichaam is gevonden. In principe zou dat dan het lichaam zijn van de vader, Brian Brigou, in dezelfde omgeving van waar gisteren vermoedelijk het lichaam van zijn zoontje Timeo is gevonden. Het is nu wachten op de officiële bevestiging van dat nieuws, maar als al die politieactiviteit daarnaast de snelweg erop wijst dat er inderdaad een lichaam gevonden is, dan is die zoektocht van 2 maanden naar de vader en zijn zoon wellicht afgelopen en dan is nu vooral de vraag wat er precies met hen gebeurd is.
9: In de Brusselse gemeente Sint-Gillis zijn afgelopen nacht 2 mensen opgepakt die mogelijk iets te maken hebben met de schietpartijen van de afgelopen dagen. Er waren schietpartijen in Sint-Gillis, Anderlecht en Molenbeek. Er werden ook wapens en munitie in beslag genomen, zegt politiezone Zuid.
11: 2:20 van nacht, dan hebben wij de politiediensten een oproep gekregen over mogelijk gewapende personen die op het Jacques Frankplein in Sint-Gillis waren. En naar aanleiding daarvan zijn er dus 2 verdachten gelokaliseerd. Ze zijn van hun vrijheid beroofd en bij een eerste zoeking is er ook in de onmiddellijke nabijheid een en ander aangetroffen. Met name 2 oorlogswapens, 2 handvuurwapens en 2 elektrische steps.
9: De burgemeesters van Sint-Gillis, Anderlecht en Vorst eisen een federaal actieplan tegen het drugsgeweld in Brussel, want ze noemen het een nationaal probleem. En de film Coward van regisseur Lucas Dont is de Belgische inzending voor de Oscars, de belangrijkste filmprijzen. De film gaat over een verborgen liefde tussen 2 soldaten tijdens de Eerste Wereldoorlog. De 2 hoofdrolspelers wonnen eerder samen de prijs voor beste acteur op het filmfestival van Cannes. Lucas Dont is vereerd.
12: Ik hoop dat de film een moment van schoonheid en troost kan bieden. Het is een film over de kracht van samenhorigheid in verbrokkelde tijden. En ik kijk er vooral heel erg naar uit om de film aan het Belgische publiek te gaan tonen.
9: Op 21 oktober komt de film bij ons in de zalen. Of hij ook echt geselecteerd wordt voor de Oscars, weten we in januari. Vanmiddag veel wolken en enkele buien in het oosten. In het noordwesten krijgen we meer zon en tot zo'n 24 graden. Morgen begint met lichte regen. In de namiddag dan buien met kans op onweer en tot 27 graden morgen.
2: Een fotoboek vol herinneringen gaat voor eeuwig mee. Check smartfoto.be. M&M.
8: Nu vrijdag komt zijn nieuwe album Wild Child uit. Kijk ik enorm hard naar uit. Dit is Alex Warren en Fever Dream.

0: middle. Here we go.
1: M&M. Linde Munk die stuurt nog, wij gaan niet meer op vakantie, maar we gaan wel nog wat uitstapjes doen. Hey, dat is ook natuurlijk leuk. Hè? De grote vakantie is natuurlijk nog een paar dagen bezig. Geniet ervan. M&M.

0: Dat is hier zo stil binnen.
1: Quadro Ramen en Deuren. We gaan door tot je zegt.
2: Proximus stelt voor... De Business Bags. Wat een verschil.
3: Ja, als de wifi in mijn zaak uitvalt, krijg ik dan ook geen betalingen meer binnen?
2: Reken op een backup-verbinding voor non-stop internet met onze Business Bags. Nu 3 maanden gratis. Voorwaarden op proximus.be/business. Proximus. Think possible.
4: Oh, ons cv-fotoboek is er.
5: Mag ik eens kijken?
4: Wauw. Oh, weet je dit nog?
5: Ja, die bloemen en die vlinder op mijn haar.
4: Oh, het voelt echt alsof we terug zijn.
6: Eindeloos nagenieten met een CW-fotoboek. Ga naar cewe.be.
7: Kom vooruit op jouw manier met de financiële oplossingen van Cofidis. De kredietexpert. 100% online. Van simulatie tot aanvraag in een paar klikken. Ga naar cofidis.be. Let op, geld lenen kost ook geld.
8: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.be bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week De Morgen. Journalistiek die verder gaat dan de waan van de dag. Lees De Morgen nu 4 weken voor maar 2 euro per week. Stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.be.
9: Schooljaar begint!
10: Gelukkig zijn er de Superhero Weken van Lidl. Met superveel superacties die jouw eerste schoolweken komen redden. Huh?
11: Zoals deze week via de Lidl Plus app 50% korting op kippenborstfilet, op 6 witte pistolets en op nog zoveel meer.
9: Oh my.
11: Lidl, dat kan tellen.
12: IKEA tip van de week.
13: Schat, ik vind mijn gestreepte t-shirt niet.
14: Altijd alles snel terugvinden? Nu -15% op een ruime selectie ladekasten en nachtkastjes. Heerlijk, die opgeruimde prijzen van IKEA.
15: IKEA.
16: IKEA.
17: IKEA.
16: IKEA.
17: IKEA.
14: Voorwaarden op IKEA.be.

Hazard heeft echt de wij van Pukkelpop plat gespeeld. Die filmpjes op de Instagram die liegen er niet om. Dat moet je zeker maar eens checken. Maar op een gegeven moment hield hij ook een bordje omhoog met nog een keer Roma. En er waren al concerten voor aangekondigd voor 10 jaar Bazaar in juni volgend jaar. Maar misschien extra shows? Ooit komt er een dag.

de Jonas Brothers en oei oei oei, ik zie hier op de weg vooral één belangrijke boodschap. Vermijd de E34, want die is momenteel volledig afgesloten door werkzaamheden tussen Zelzate-Oost en Moerbeke. Richting Antwerpen moet je de E34 verlaten voor de Zelzate-tunnel en volg je de R4 richting Gent om vervolgens via de E40 en de E17 weer verder richting Antwerpen te rijden. Hou daar rekening met 25 minuten file vanaf Assenede. Richting Knokke verlaat je dan de E34 aan afrit Moerbeke. Een half uur aanschuiven vanaf Kemzeke. Het verkeer op de R4 van Gent naar Zelzate dient de snelweg te verlaten in Sint-Kruiswinkel. Meer dan een half uur file vanaf Testeldonk. En de hinder die zal nog een hele tijd duren, dus beter om die omgeving te vermijden. Dan, op de E40 nog richting Luik staat in Bertem een defect voertuig op de rechterrijstrook. En nog op de binnenring rond Brussel staat een intervuren een defecte vrachtwagen op de afrit. En nog in Vilvoorde

Taylor Swift, die trouwens begin deze zomer getrouwd is met Travis Kelce. Was prachtig om te zien. Maar ik stel voor dat we een klein beetje in die romantische vibe blijven hangen op deze dinsdag. Met een boodschap voor jouw geliefde. Je kan nooit genoeg liefde verspreiden. Dus wat wil jij zeggen tegen jouw geliefde, jouw partner, dat je wil delen met de rest van de M&M-luisteraars? En misschien als je single bent, gewoon iets lief voor een vriend of een vriendin of een familielid. Een lieve boodschap dat jij wilt doorgeven aan iemand. En dan ga ik daar straks ook een gepaste song voor spelen. Laat maar weten in de app van M&M. It's a worldwide to infinity. You know the roof on fire. We gon' boogie, oogie, oogie, jiggle, wiggle and dance. Like the roof on fire. We gon' drink drinks and take shots until we fall out. Like the roof on fire. Now baby, get my booty naked, take off all your clothes and light the roof on fire. Tell him, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, I'm on fire. I tell him, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, I'm a fireball.

0: Amo.
1: Fireball.
2: Van Pitbull. Stef die zegt hier al, Beertje, I love you, fijne werkdag. Dat is toch al schoon, hè? Welke lieve boodschap wil jij graag doorgeven aan iemand? Dan geef ik het door hier via de radio. Stuur maar door in de app van M&M wat jij wil doorgeven.
3: Met mobiel plus thuisinternet van Mobile Vikings heeft Tony alles wat hem nodig heeft voor maar 47 euro per maand. Zo kan hij probleemloos oneindig veel streamen.
4: Echt zalig, ze al die films en series bingen.
3: Hoe praat hij nu?
4: Ah, om nog meer te kunnen streamen speel ik alles af op anderhalve snelheid. En sinds een paar weken praat ik dus ook zo.
3: En vindt de vrouw dat niet lastig?
4: Ja, die zei dat ik sowieso al anderhalf keer sneller was dan de meeste mannen.
5: Mobile Vikings.
3: Play it smart.
6: Met een Busipas-abonnement reizen jongeren tot en met 24 jaar super voordelig met de bus en tram door Vlaanderen. Jij hebt dus de keuze. Of je brengt je zoon of dochter zelf naar vrienden, de jeugdbeweging, de padel en vijf, het zwembad, het centrum en de les. Of je koopt hen vandaag nog een super voordelig abonnement op delijn.be. De Lijn. Beweeg mee.
7: Deze gaat erin. Ja, zo gaat hij lekker.
8: Het WK Hockey nadert zijn ontknoping. Wie stoot er door en zet zo een belangrijke stap richting wereldtitel? Volg donderdag de halve finales bij de dames en vrijdag de halve finales bij de heren van het WK Hockey live bij Sporza en op 40 Canvas.
9: Je hockeymatch begint met een Carlsberg 0.0.
10: Nu bij Aldi, 2 plus 1 gratis op onze verse avocado's. Dat zijn 3 avocado's voor de knaldiprijs van maar €2,58. Aldi, altijd slim.
11: Van griezelen tijdens nachtwacht Halloween tot wegdromen bij een magische kerst. In Plopsaland beleef je dit najaar samen betoverende momenten. Verleng de magie en boek nu jouw droomvakantie met 25% vroegboekkorting naar Plopsaland.
12: Ja, want we gaan weer terug naar school en het werk. En bij Bol vind je alles op één plek en de beste deals.

Frequencies en Live It All. We zitten eventjes een beetje in de romantische vibe. Want Taylor Swift is natuurlijk getrouwd begin deze zomer. En ik heb hier zo meteen echt een super toepasselijke romantische song staan. Dus ik dacht, het is het ideale moment om een lieve boodschap door te sturen dat je wil doorgeven aan iemand. En er zijn er een paar toegekomen in de app van M&M. Jade Bohets, die zegt, ik wil de groetjes doen aan mijn vriend die nu frietjes aan het bakken is. I love you. Oh. Cute. Sonja Ladani. Je stuurt mijn vriend, die kan de woorden vinden die mij echt raken. Dus Pablo, van op het bureau wil ik jou zeggen dat ik jou enorm graag zie. Kusjes, je kikker Sonja. Heb ik nu nog nooit gehoord. De kikker, ik vind het wel een schattig koolsnaampje, zeker en vast. Ik hoop dat je ja, niet groen ziet of zo, Sonja. Hè? Dat je misschien, ik weet niet wat de eigenschappen zijn van een kikker, waarom je elkaar zo zou noemen. Bon, we wijden uit. Caroline Franke stuurt graag een hele dikke dankjewel voor mijn liefste schat, die vandaag superveel uurtjes in de auto zit, om eerst nog onze zoon te gaan halen en vervolgens ook nog naar de zee te brengen, naar de grootouders. Dikke dankjewel. Kijk, lieve. En Tibe Leenaerts, die zegt nog, kan je ook nog tegen mijn mama zeggen dat ze een supergoeie mama is. Ze noemt Joke. Oh. Zo cute. Ah, wel. En ik dacht, bij al die lieve woorden past een hele goede schijven. Wat dacht je van Robbie Williams? Als een geliefde bij jou in de buurt is, pak elkaar eens vast. Er is She's the One.

zoute landen. Een plek waar zoveel mensen naartoe gingen toen dit liedje uitkwam in 2018. Maar ik vind dat eigenlijk een beetje een rare keuze. Omdat die vooral in het nummer zingen, niks is beter dan met jou de kou te trotseren. Boven mijn hoofd zie ik die grijze wolken. Allee, het toont niet echt als een superzonnige en leuke plek hoe Gijke, Arnaert en Bluff het zingen. Maar bon, ik ben er zelfs nog nooit geweest, dus het zal er misschien wel plezant zijn. Hey, ik heb nu ook nog een goede meezinger voor jou. Bruno Mars, die nog altijd bezig is aan zijn romantic tour. Ja, natuurlijk in Amsterdam is hij al geweest. Maar momenteel zit hij in New Jersey. Natuurlijk heel ver van bij ons. Maar wel leuk, want Ray is daar ook een van de special guests die daarmee aan het optreden is. Dat is wel plezant. Er is On My Soul.

0: Vanavond op VRT1.
1: Oh maar jongen, ik heb een schrik. Dat verstaat het toch, hè? Of niet?
0: Op VRT1 in Reizenwaas de Bucketlist leert Tom bobsleeën in Servië. Op VRT Canvas in de docu AI Confidential verandert AI onze gezondheidszorg. En op VRT Max staat het nieuwe seizoen van Eyecatchers voor je klaar. Alvast veel kijkplezier. Begin fris aan je dag met kruidvatdeals die je echt moet hebben. Nu, veel Listerine mondwater, 1 plus 1, gratis. Deeltip van de week.
2: Schat, ik vind mijn gestreepte t-shirt niet.
0: Altijd alles snel terugvinden? Nu -15% op een ruime selectie ladekasten en nachtkastjes. Heerlijk, die opgeruimde prijzen van IKEA.
3: IKEA.
0: Voorwaarden op ikea.be.
4: Ja, ik heb mijn trein gemist. Stom. Ja, en de volgende is pas binnen. Een keer kijken hoor.
5: Maak tijd voor een XL-mo.

0: Vraag nu een haalbaarheidsattest aan via imoscoop.be. Zo ga je goed voorbereid in gesprek met de makelaar op zoek naar je droomhuis.
1: Imoscoop, mam!
2: Oh, mijn zalige Pattaya hier in Thailand, hè? En voor maar 150 baht.
3: Wat? 150 baht?
2: Schat ik, dat is 4 euro.
3: Ja, en die bijkomende kosten? Wisselkosten, betalingscommissies, correspondentkosten en dan voor wat pindas en noedels.
2: Ik eet vroeg vreemde munten toe aan mijn zichtrekening. Voilà, betaald zonder bijkomende kosten. Relax.
0: Wereldwijd betalen in vreemde munten zonder bijkomende kosten? No stress. Kadit. KBC. Beweegt met je mee. Wissel kosteloos munten tot 1500 euro per maand met je vreemde valutarekening van KBC.
4: Een McValue menu van McDo voor 5,90 euro, dat is... Yup, nu krijg je een frietje, een tankje en twee McValue toppers naar keuze voor maar 5,90 euro. En dat is pas... Info en voorwaarden op mcdonalds.be.
5: Vol energie het nieuwe schooljaar in? Het is back to school bij Mediamarkt. Nu een Kobo Klara zwart-wit e-reader voor 149 euro. Vandaag besteld, morgen in huis. Mediamarkt.
6: Een hele goede middag, het is 3 uur.
7: VRT Nieuws.
6: Met Melina Verbeek.
8: Er zou nog een lichaam gevonden zijn in Onne. Bij de zoekactie in Onne, de provincie Nama, is vermoedelijk een lichaam gevonden. Gisteren werd het lichaam van een kind gevonden, vermoedelijk dat van de jongen die al sinds eind juni vermist is, samen met zijn vader. Naar hem werd sinds vanmorgen gezocht. Philip Heijmans, jij bent ter plaatse. Wat is de laatste stand van zaken?
9: Wel, zo net is de procureur van Nama hier aangekomen, samen met de directeur van de gerechtelijke politie en het hoofd van de cel vermiste personen. En ze zijn daarnet ook al gezien op de plaats naast de snelweg, waar ik iets over 1 uur veel politiemensen heb zien staan en waar ook een wit scherm opgesteld stond. Dus naar alle waarschijnlijkheid zullen ze hier zo meteen bevestigen dat er een tweede lichaam is gevonden, wellicht dat van Brian Brigou, de man die 2 maanden geleden hier in de buurt spoorloos verdween samen met zijn zoon van 5. Het lichaam van die zoon is wellicht gisteren al teruggevonden en nu ziet het er dus naar uit dat ook dat van de vader gevonden is. Maar zo meteen wordt dat dus wellicht officieel bevestigd.
8: In het noorden van Gent ligt het verkeer op de E34 en de R40 helemaal stil nadat er een vliegtuigbom uit de Tweede Wereldoorlog is gevonden. De politie geeft meer uitleg.
10: Bij wegenwerken op de grens tussen Wachtebeek en Zelzaten en Gent is een vliegtuigbom gevonden die eigenlijk nog tot ontploffing zou kunnen komen. En daarom is Dovo nu ter plaatse om de ontmanteling te starten. En daarvoor is een perimeter nodig, momenteel voor 800 meter. Dus dat betekent dat we de E34, de John F. Kennedy-laan, dus de R4... rond Gent moeten stilleggen.
8: De politie hoopt dat de hinder voorbij is voor de avondspits. Werknemers van staalbedrijf ArcelorMittal moeten op vraag van de politie in de gebouwen blijven. De West-Vlaamse gemeenten, waar de nieuwe hoogspanningslijn moet komen, vinden het niet kunnen dat netbeheerder Elia over 3 weken al start met te werken. Veel buurtbewoners zijn bang voor de stralingen van de lijn en stapten naar de rechter. Maar die rechtszaken stoppen de werken dus niet. En Elia neemt daarmee een risico, zegt burgemeester Bartouchy van Ledegem.
11: Die procedures lopen dus verder. En we verwachten in de loop van het najaar toch met betrekking tot het ruimtelijk uitvoeringsplan een uitspraak van de Raad van State. Die uitspraak zal natuurlijk ook moeten gerespecteerd worden. Dus Elia neemt een risico wat hun keuze is om hier te starten met werken die nog ter discussie liggen voor rechtscolleges.
8: De Ventilus hoogspanningslijn moet vanaf 2030 elektriciteit van de windparken op zee naar het land brengen. En Oekraïne heeft opnieuw een grote oliefabriek in het zuiden van Rusland getroffen vanuit de lucht. Hoe groot de schade is, is niet helemaal duidelijk. Video's op sociale media tonen een brand. Volgens de lokale overheid zijn 2 mensen omgekomen bij de aanval en er is ook een treinstation beschadigd. Oekraïne heeft de fabriek al vaker aangevallen omdat ze levert aan het Russische leger. Veel wolken en enkele buien in het oosten. In het noordwesten wel zon en tot zo'n 24 graden. Morgen eerst lichte regen, later buien met kans op onweer en tot 27 graden dan.
7: M&M.
6: Ik hoop dat je stem gesmeerd is, want je gaat het nodig hebben voor een dikke meezinger uit

Virgin van Bibi Rexha en Fateless. Seppe die stuurde nog door. Zeg, kan je aan mijn baas laten weten dat Team De Keizer genoeg gewerkt heeft vandaag? Oh, ik zou zo graag willen dat ik dat kan. Maar helaas, dat zit niet in mijn macht. Maar kijk, ik kan het wel zeggen op de radio natuurlijk. Hey, ben jij nog aan het werken of ben je al klaar? En hoe lang moet je nog werken? Laat dat eens even weten in de app van M&M. Ik hoop dat ik het kan verzachten met een goede lezing.

0: it up. Loving, I'm living, so we turning up. Yeah, we turning it up.
1: Nog voor je kan denken.
2: Pas op voor die borduur.
1: Zorgt Elan al voor de terugbetaling van je medische factuur. En nog voor je denkt, mijn kind zegt dat woord verkeerd.
3: Nee, schat, het is meun.
1: Heeft hij het al van de logopedist geleerd. En nog voor...
2: Een zomer met 3 kinderen. Dat wordt een ramp.
1: Zet je kinderen al op Heo-vakantiekamp.
4: En mijn broer zijn scheve tanden.
1: Ook daar heeft Elan aan gedacht. Ontdek meer dan 70 welzijnsvoordelen voor je gezin op heland.be. Info en voorwaarden op...

0: Michelin. Met Aaron Blommaert. En Cruzo. Maar ook M&M Party met Dino. Laurens Fluiten. Nina Black. Casa Casa met Kato en Sander. En Ruby XX. Alle info maandrock.be. Samen met M&M.
1: Lotto is op zoek naar billen.
2: Billen?
1: Die op designmeubelen willen zitten.
2: Oh ja.
1: In een dure onderbroek.
2: Oh, ik wil dat.
1: Eventueel met een trampstamp erboven.
2: Oh, dat is gelijk de buurvrouw.
3: Sissi.
1: Miljonairs gezocht. Nu woensdag is er een jackpot van 3.500.000 euro. Lotto, omdat het kan.
4: Met Mobiel Plus thuis internet van Mobile Vikings heeft Eva alles wat ze nodig heeft voor maar 47 euro per maand. Zo kan ze zelfs een app downloaden om via AI met haar non te praten.
2: Allee, zeg eens iets, Bruno.
5: Ik zal eens iets zeggen. Stop met die een brave jongen. Ik zijn 42.
2: Zet ik dat op mute?
5: Ik mute super dringend, duwt die deur op!
2: Bruno!
6: Mobile Vikings!
7: Knaldi!
8: Nu bij Aldi, 2 plus 1 gratis op onze verse avocado's. Dat zijn 3 avocado's voor de knaldiprijs van maar 2,58 euro. Aldi, altijd slim.
9: Jij kent mij misschien als Axel Tanzler. Maar in Amerika ben ik vooral bekend als Axel Tanzler. Met open vizier trek ik door het land van anti-woke, complottheorieën en fake news. Daar ontmoet ik de good, maar ook de bad en de ugly. En zelfs de freaky en de extreme.
10: Axel terug naar Amerika. Vanavond nieuw op Play.
2: Oh, ons cv-fotoboek is er.
11: Mag ik eens kijken?
2: Wauw. Oh, weet je dit nog?
11: Ja, die bloemen en die vlinder op mijn haar.
2: Oh, het voelt echt alsof we terug zijn.
1: Eindeloos nagenieten met een CW-fotoboek. Ga naar cewe.be.

als Cornwall met Warrior. Speciaal voor alle strijders die nu nog volop aan het werken zijn. Yara Surgeon die stuurt, ik moet nog tot 5 uur werken. Dat is nog even. En Tobias de Jonkeren die zegt, ik moet nog 2 leveringen ophalen, maar weet niet wanneer ik gedaan heb. Het leven van een vrachtwagenchauffeur. Hey, respect. Ik heb voor jou nog Milkink. Helaas geen zomerhit voor hen dit jaar. Maar dan kunnen ze zich wel focussen op 30 jaar Milkink in de Avastoom. 23 en 24 oktober.

0: Steven van Horink, die stuurt ook nog werken. Nee, verlof in het zonnige Frankrijk. Gisteren stuurt hij ook wel, was het wel wat minder. 1067 blikseminslagen in de streek van Dordogne. Maar ja, het was daar zelfs met een tornado in het zuiden van Frankrijk. Dat zag ik op het nieuws. En daar gaan ze straks ook nog verder op in bij Club Kautar. Dus zeker goed meeluisteren. En zo meteen vertel ik jou waarom ik heel slecht heb geslapen vannacht.
1: XXL Nutrition. Yeah. Sportvoeding, trainingsaccessoires en meer.
0: Eerst nog eens checken op de weg. Daar staat momenteel 107 kilometer file. Nog altijd veel problemen rond die E34. Die is volledig afgesloten in Zelzate-Oost. Richting Antwerpen moet je de E34 verlaten voor de Zelzate-tunnel en volg je de R4 richting Gent. Om vervolgens via de E40 en de E17 verder richting Antwerpen te rijden. Op die R4 gaat het ook moeizaam tussen Zelzate en Evergem. Richting Knokke verlaat je de E34 aan afrit Moerbeke. Een half uur extra vanaf Kemzeke. Het verkeer op de R4 van Destelbergen naar Zelzate moet de snelweg verlaten in Sint-Kruiswinkel. Er is file vanaf Desteldonk. Op de R4 van Mariakerke richting Zelzate gaat het ook traag vanaf Ertvelde. Vermijd dus die omgeving, dat is de boodschap. Op de Antwerpse ring richting Gent ook nog een kwartier vertragen tussen Antwerpen-Noord en de Kennedy-tunnel. In Borgerhout is de rechterrijstrook dicht door een ongeval. Richting Nederland 10 minuten tussen Linkeroever en Borgerhout. Op de buitenring rond Brussel nog een kwartier filegolven tussen Sint-Stevens-Woluwe en Vilvoorde. Andere vertragingen zijn beperkt en nog in veel voor.

of Desire. M&M. Ja, ik heb vannacht dus echt heel slecht gedroomd. Meestal onthoud ik dat niet zo goed, maar nu was het zo'n nachtmerrie dat ik er echt wakker van word. Want supergek, ik was dus ineens in oorlogsgebied in mijn droom. Ik moest daar schuilen voor geweerschoten. Ik zag mensen wegrennen en zich verdedigen. Dat was echt verschrikkelijk. Ik werd ook wakker, helemaal nat in het zweet. Dat leek levensecht. Ik weet ook niet van waar die droom kwam. Maar ik werd wakker en ik voelde me op een bepaalde manier ook wel heel dankbaar dat het maar een droom was. En ook gewoon omdat ik veilig in mijn bedje lag, terwijl ik weet dat dat voor zoveel mensen een echte realiteit is. En ik denk dat we daar soms misschien ook een beetje te weinig bij stilstaan, omdat dat letterlijk ver van ons bed is. Maar door die droom zo intens te beleven, sta ik daar ineens veel meer bij stil precies. Dat was echt zot. Bij alle mensen die echt moeten vluchten voor oorlog, die daar middenin zitten. Ja, ik was er echt wel best door wat geraakt. Dus ik dacht, ik wou het toch even delen met jou. Maar dat terzijde wil ik misschien wel ook eens weten van jou. Kan jij jouw dromen goed onthouden? En wat was dan het laatste dat jij gedroomd had? Ik hoop echt wel iets liefdevoller dan ik vannacht. Dus laat maar weten wat jij laatste

0: Telenet Internet, 1 jaar gratis mobiel met 15 gigabyte data.
1: Dus ook voor klanten?
0: Yep, go for info naar telenet.be.
2: Lotto is op zoek naar een maag.
3: Een maag?
2: Met een baksteen erin.
3: Ah, zo.
2: Om je droomwoning te bouwen.
3: Ik zie graag een strakke fermette.
2: Ook als je bouwstijl anderen hun maag doet keren.
3: Hoe dat?
4: C'est si bon.
2: Eigenaars gezocht. Want deze zaterdag kan je met Lotto ook je droomwoning winnen. Lotto, omdat het kan.
5: Want we gaan weer terug naar school en het werk van...

0: goedkoper en toch zo goed als nieuw.
1: Luister, het emoji-seizoen is weer aangebroken bij Aldi. Met 30 nieuwe emoji om te verzamelen. Nu 1 gratis emoji per aankoopschijf van 15 euro. Info en voorwaarden op aldi.be. Aldi, altijd slim.
2: M&M.

eyes closed en hopelijk vredig in slaap vallen. Maar de vraag is natuurlijk, wat heb jij als laatste gedroomd dat je nog kan onthouden? Natasha Matte die stuurt, ik had gedroomd dat we net bevallen waren van een tweeling. We hebben echt nog een grote kinderdroom. We zijn al bijna 3 jaar samen en het leek precies zo echt in die wereld. Ja, toen ik, precies als ik wakker werd, nog altijd in die droomwereld zat. Ik kan alleen maar hopen, Natasha, dat die kindjes er ook echt waar snel gaan komen. Jessica die stuurt, ik heb eens gedroomd dat ik half verlamd was aan de linkerkant door een hersenbloeding. Wow, vind ik ook wel zot. Lise die stuurt hier ook nog iets dat ze ooit heeft gedroomd dat ze moest wegrennen en ze geraakte niet meer vooruit. Dat is wel een heel herkenbare, denk ik. Dat heb ik zelf ook al wel eens gehad. En Karen, die had eens naar The Devil Wears Prada gekeken en nadien gedroomd dat ze besties was met Meryl Streep. En wie weet, als je naar Circus Camille bent gaan kijken deze zomer, droom je ook ineens dat Camille naast je bed staat. Zou zomaar eens kunnen. Allee, ik ga je alleszins terug wakker maken dat al dat gepraat over dromen, hè, met vuurwerk.

weer Club Kautar. Dit seizoen een uurtje langer tot 7. En vandaag ook in primeur een DJ-setje van de liefste Dino, onze M&M Start DJ-winnares. Ze hebben het ook over gamen en je kan natuurlijk ook weer meespelen met de leukste quiz om Club Kautar sokken te winnen. Zometeen eerst nog de nieuwe van Terry Swims. Een song, volgens hem de meest kwetsbare tot nu toe, geïnspireerd op zijn eigen relatiebreuk met de mama van zijn kind. Breakup in reverse.

0: Wauw, Camille, jouw bureau is net zo georganiseerd als je planning.
1: Natuurlijk, het is een Kamderbureau, helemaal op maat van wat ik nodig heb.
0: En dat is?
1: Rust in huis, ook in september.
2: Goed gezien, Camille. De Kamber Interieurarchitecten adviseer je bij het ontwerpen van al jouw kasten op maat. Vraag een persoonlijk ontwerp in een Kamber showroom of op kamber.be. Kamber, more space for your place.
3: Bij Basic Fit is iedereen anders. Maar in één ding zijn we gelijk. We sporten allemaal om ons goed te voelen. Join the Feel Good Club. Sport nu 5 weken gratis en krijg een sporttas cadeau.
4: Ben jij een ochtendmens?
5: Die het liefst wakker wordt met van die zachte ballads. Maar pas echt op dreef komt met
4: een vette schijf.
5: Zelfs een

0: Van maandag tot donderdag nieuw op Play.
1: Ah, maar ik moet nog door honderden foto's gaan voordat ik aan onze fotoboek kan beginnen. Echt waar, die foto's kiezen zichzelf niet.
2: Zeg, maar bij Smartfoto gaat dat wel, hè?
1: Echt of wat?
3: Dankzij Smartfoto is je fotoboek klaar in een vingerknip. Upload je foto's en Smartfoto.

0: Het parquet bevestigt dat een tweede lichaam is gevonden in Ouen. Het parquet van Namen bevestigt dat het lichaam van een volwassene is gevonden in de gemeente Ouen. Het lichaam lag vlak naast de snelweg tegenover de plaats waar gisteren al het lichaam van een kind werd gevonden. Wellicht zijn het de lichamen van de vader en zijn zoontje van 5 die 2 maanden geleden daar in de buurt verdwenen. In de buurt was al uitgebreid gezocht, maar zonder resultaat. Of je iets vindt hangt af van veel factoren, zegt Gerry van Look van de celvermiste personen.
1: Gisteren is al gezegd dat de vindplaats van het kindje dat een zeer moeilijk toegankelijk terrein was. Het heeft ook te maken met veiligheid. Je gaat je eigen mensen ook niet in een onveilige situatie brengen. Maar een speurhond is geen speurhond menselijke resten. Dus het hangt echt af van het middel dat je inzet op welk moment. En daar heeft het voor grotendeel mee te maken.
0: Het gerecht onderzoekt nu wat er met de twee gebeurd is. De brand in de Hoge Venen zou mogelijk veroorzaakt kunnen zijn door een landbouwmachine. Dat zegt het parquet van Luik op basis van de eerste bevindingen. Het is een hypothese die grondig onderzocht wordt, maar ook andere hypotheses worden momenteel nog niet uitgesloten. Het onderzoek loopt volop en kan ook nog maanden duren. Bij de brand werd meer dan 3000 hectare natuur vernield. Voor de kust van het Griekse eiland Kreta zijn 85 migranten gered door de kustwacht. Ze zaten in 2 opblaasbare rubberboten. Meer en meer migranten proberen vanuit Libië een zeeroute naar Griekse eilanden te nemen om zo Europa binnen te geraken. De voorbije dagen heeft Griekenland al honderden migranten uit de Middellandse Zee gered. De film Coward van Lucas Dont is de Belgische inzending voor de Oscars, de belangrijkste filmprijzen. De film gaat over de geheime liefde tussen 2 soldaten tijdens de Eerste Wereldoorlog. In januari weten we of Coward ook echt geselecteerd wordt voor de Oscars. Dat zou niet de eerste keer zijn voor Dont.
2: Ik ben vooral zeer vereerd om met Coward de Belgische Oscar-inzending te mogen zijn. We weten natuurlijk door met Close in 2023 genomineerd geweest te zijn voor de Oscars, dat dat een bijzonder competitieve arena is. Ik denk dat we een voordeel hebben doordat we het alles gedaan hebben, dat we weten wat de valkuilen zijn. We gaan zeker alles geven zoals steeds. Dat is de bedoeling, hè?
0: Op 21 oktober komt de film bij ons in de zalen. En op het EK volleybal hebben de Yellow Tigers ook hun 3e groepswedstrijd gewonnen. De Belgische vrouwen klopten Roemenië met 3-0. Door die 3e overwinning op een rij is België al zeker van de 8e finales. Veel wolken en enkele buien in het oosten. In het noordwesten is er wel zon en tot zo'n 24 graden vandaag. Morgen eerst lichte regen, later buien met kans op onweer. En we halen dan tot 27 graden.
3: 131 kilometer file, onder andere door werkzaamheden, is de E34 volledig afgesloten in Zelzate-Oost. Richting Antwerpen moet je de E34 verlaten voor de Zelzate-tunnel en volg je de R4 richting Gent om dan via de E40 en de E17 verder richting Antwerpen te rijden. Op de buitenring van Gent 1 uur om extra tussen Zelzate-Oost en Evergem. Richting Knokke verlaat je de E34 aan afrit Moerbeke een half uur extra vanaf Kemzeke. Het verkeer op de R4 van Destelbergen naar Zelzate moet de snelweg verlaten in Sint-Kruiswinkel. Er is een half uur file vanaf Desteldonk. Op de R4 van Mariakerke richting Zelzate 1 uur file tussen Ertvelde en de Zelzatebrug. Ook aan de Meulenstedenbrug zijn er lange wachtrijen. Vermijd daar de omgeving en andere vertragingen zijn beperkt.

0: Erik van de pauze. Het is bijna 4:07. Welkom bij Nieuwe Club Counter. Ik ben heel blij dat je er weer bij bent vandaag. Misschien ben je wel aan het genieten van die laatste dagen van de zomervakantie. Mm-hmm. Of ben je alweer hard aan het werk. Je bent in ieder geval altijd, in eender welke staat, welkom in ons clubje.
1: Ja.
0: Weet je wat ik wel echt super opvallend vind? En ik weet niet waarom, maar vandaag hit het mij extra hard. We hebben zo'n warme zomer gehad. Mm-hmm. En... ja, de herfst is gewoon begonnen.
1: Het is gewoon gedoe. Ik heb al ken je die herfstdepressie? Die heb ik gewoon al. Daar zit ik gewoon al in. Ik zei laatst tegen mijn mama, ik ben gewoon depressief. Want de zon schijnt niet meer. En weet je wat ik ook erg vind? Outfits.
0: Ja, ik zit ook in outfitcrisis. Want zo in mijn hoofd is het nog zo... Het wordt ook nog zo... Het is nog 25 graden.
1: Je zweet jezelf kapot, maar in de ochtend is het bloedkoud.
0: Ja, dus ik ben zo... Ik weet niet goed wat ik moet doen. Dus ja. Al in de herfstige kleuren. Ik heb ook zo het gevoel dat ik niks heb om aan te doen.
1: Bij mij, het probleem is, ik zit net op mijn hoogtepunt van zomeroutfits. Dat je zo kent van, ik heb net mijn summerstyletje gevonden. Ja. Kijk, dit vind ik toffe George. Ja. En nu moet ik helemaal het roer omgooien. Niet gemakkelijk.
0: Nee, ik vind het ook niet nice. Ik vind het ook niet nice, maar ik ben blij dat we hetzelfde gevoel hebben. We hebben net ook achter de schermen beslist dat we samen gaan shoppen.
1: We gaan samen naar Amsterdam!
0: kunnen we van deze crisis toch nog wel iets leuk maken? Goed, dat is bij deze afgesproken. Voilà. En straks nog eens even quiz.

0: van Coldplay, Little Sims en Burna Boy.
1: Wat was dat?
0: Spelen ze meteen weer een potje. Wat was dat? De quiz waardoor je weer op de hoogte bent van wat er gebeurd is in de wereld vandaag. En vanaf nu maak je ook elke dag kans op Club Kautar sokken.
2: Yay!
0: Je moet gewoon 4 juiste antwoorden kunnen geven en dan zijn ze binnen. Dat is zowat het gemiddelde van juiste antwoorden die gegeven worden.
2: Dus
0: eigenlijk is dat sowieso al in de chacos. We zijn zelfs zo lief om je nog wat op weg te helpen door je een tip te geven over een van de vragen.
2: Ja, spits je oren, want het heeft te maken met dit.
3: En de Oscar goes to...
2: En er gaat een Belgische film naartoe.
0: Ah ja, misschien heb je het al zien passeren. Speel je graag mee, dan stuur je nu Wat was dat in de app van M&M.
4: Schooljaar begint.
5: Gelukkig zijn er de superhero weken van Lidl. Met superveel superacties die jouw eerste schoolweken komen redden. Huh? Zoals deze week via de Lidl Plus app 50% korting op kippenborstfilet, op 6 witte pistolets en op nog zoveel meer.
4: Oh,
5: Lidl, dat kan tellen.
1: En

0: Dat het kan en Average Rob. Used, Yves de Ruiter en Bonsai Allstars. Tickets via landoflove.be. Samen met M&M.
1: Altijd goed verbonden met de on-engagementen van Orange. Geniet nu levenslang van 18 euro korting per maand met Livebox Giga. Supersnel en onbeperkt internet en 70 giga mobiele data. Orange is er. Voorwaarden op orange.be.
2: Oh, het is weer zover.
3: Alex?
2: Terug naar die lange meetings.
3: Je staat op mute, Alex.
2: Terug naar die eindeloze lessen.
4: Aandacht, alsjeblieft.
1: Maar ook terug naar die bruisende momenten samen. Tijd voor een verfrissende boost. Tijd voor een Coca-Cola. In 1 jaar gratis boodschappen. Dit is een Tombola 18+. Voorwaarden op coca-cola.be.
5: Kom vooruit op jouw manier met de financiële oplossingen van Cofidis. De kredietexpert. 100% online. Van simulatie tot aanvraag in een paar klikken. Ga naar cofidis.be. Let op, geld lenen kost ook geld.

0: luisteren van Stella Lefty.
1: Het is echt zo'n country vibe dat ik erbij krijg.
0: Ja, en het is zo heel viraal gegaan ook op TikTok. Dus ja, voilà, dan draaien wij dat ook.
1: Ja, natuurlijk, want we zijn hip en trendy.
2: Wat was dat?
1: Het is weer tijd voor een nieuwe Wat was dat? De quiz waarmee we testen of jij wel mee bent met alles wat er in de wereld gebeurt. Je kan er ook Club Kouter sokken mee winnen vanaf 4 juiste antwoorden. 4 juiste antwoorden, dat moet goed te doen zijn. En dan zijn die sokken sowieso in de chakos voor jou. Ga ook even naar de Club Kouter uitzendkanaal op Instagram. Want daar is er een link en daar kan je je inschrijven om mee te spelen met deze fantastische quiz.
0: Ja, of je stuurt het ook in de app, dat mag ook natuurlijk altijd.
1: Ja, dat mag
0: altijd.
1: Natuurlijk ook altijd. Vandaag spelen we met Cheyenne. Dag Cheyenne!
3: Hallo!
1: Hey, hoe is het?
3: Goed, goed met jullie.
1: Zeg, ja, goed. Wat is je opgevallen in het nieuws vandaag?
3: Moet ik daar echt een antwoord op geven?
1: Ja, dat mag.
3: Niet veel eigenlijk, want ik heb toch niet veel nieuws gezien.
1: Oei, hoe komt het?
3: Ik ben nog maar een uur of 2 wakker.
1: Cheyenne, het is bijna 4:30.
3: Ja, het zijn mensen die werken in de nacht. Hè.
1: Ah, wat doe je dan zo in de nacht?
3: Maatkasten, dat
1: ze
3: de kasten een beetje controleren
0: of
3: alles in orde is.
1: Oké.
0: En wat controleer je?
1: Maatkasten.
0: Ah ja.
3: En ik zo, ja, kasten die op maat zijn gemaakt. En dat ik dan
0: het is uitleggen. Misschien een stomme vraag, maar waarom gebeurt dat dan in de nacht?
3: Nee, dat gebeurt overdag ook, maar in de nacht kan je daar eigenlijk ook verder in werken.
0: Ze zorgen er gewoon voor dat er 24 uur bemanning is eigenlijk.
3: Jazeker.
0: Oké. Ik ben mee.
1: Cheyenne, je speelt dus zo meteen mee. Je krijgt daarvoor 45 seconden de tijd. Probeer de vragen zo snel mogelijk te beantwoorden. Weet je een vraag niet, dan zeg je gewoon pas. Is dat duidelijk?
3: Jazeker.
1: Top. De tijd start van zodra Kouter de eerste vraag heeft gesteld.
0: Ja, Cheyenne, hier is je eerste vraag. In Italië is er een meisje ontsnapt aan een ontvoerder omdat ze het SOS-gebaar deed met haar hand naar de politie. Maar wat is politie in het Italiaans?
3: Oh nee, ja, pas.
0: Politia, er zijn al minstens 300 mensen ziek door salmonella in eieren. Welk vleesje eet je meestal bij eitjes?
3: Dank.
0: We zitten in de maand augustus. Welke maand is het volgende maand?
3: September.
0: De oorlogsfilm Coward van Lucas Dont wordt de Belgische inzending voor de Oscars. In welk land gaan de Oscars door?
3: Pas.
0: De Verenigde Staten. De vrijwillige legerdienst start morgen. Welk land is op dit moment in oorlog met Oekraïne?
3: Rusland.
0: Saudi-Arabië investeert 6 miljard in pretparken rond Parijs. Maar welk bekend pretpark met een rood kasteel ligt daar al? Een roos kasteel, sorry.
3: Rusland.
0: Make-up van Shein wordt verkocht in kruidvat zonder dat klanten dit weten. Maar welke kleur heeft het uniform van een kruidvatmedewerker?
3: Rood.
0: Dat is zeker. Of hij nu met de nacht stond, met de dag stond of gewoon niet stond, vergeet dat sowieso ook geweten.
1: Ja, het ging even wat stroef in het begin, maar je hebt jezelf volledig gerecht gekregen.
0: Ja, 5 juiste antwoorden.
1: En dat wil zeggen dat die sokken dus van jou zijn, hè?
3: Hopla.
0: Hopla.
1: Ga je die volgende keer in de nacht aandoen, gezellig.
3: Ja, maar kijk, ik zou aan de moeten gaan werken.
0: Maar ook, dacht jij, dat mensen het ook wel eens kunnen zien, want ja...
3: Ja, je moet daar een beetje mee showen. Hè?
1: Stuur het maar door naar ons.
0: Ja, stuur maar een fotootje in de app van M&M. Merci, Cheyenne, om mee te spelen. En succes nog deze laag te mij.
3: Dankjewel, doei.
2: Wat was dat?
4: Kan jij het beter?
2: Stuur nu Wat was dat? In de app van M&M en speel morgen mee.

0: dank u, dank u wel om te stemmen.
1: Wordt het zaterdag. Stem nu op jouw favoriete hit voor de M&M 50.
0: Via het M&M-kanaal op VRT Max.

0: Aaron Blommaert en Zoe Levi.
1: XXL Nutrition. Yeah. Sportvoeding, trainingsaccessoires en meer.
2: 167 kilometer file, onder andere op de E34 Knokke Antwerpen, is vrijgemaakt bij Zelzate-Oost. Hou nog rekening met lange files op de buitering van Gent tussen Zelzate-Oost en Evergem. Op de R4 van Destelbergen naar Zelzate vanaf Desteldonk. Op de R4 van Mariakerke richting Zelzate tussen Ertvelde en Zelzate-Oost. Ook aan de Meulenstedenbrug zijn er nog lange wachtrijen. Andere vertragingen zijn beperkt. En in Vilvoorde is de Europabrug opnieuw operationeel.

0: Stay van de Kilroy en Justin Bieber. Zeg, als je een gamer bent, dan mag je al eens even in de app van M&M laten weten hoeveel uur je ongeveer spendeert aan het gamen. En je mag bloedeerlijk. Yeah. Wij judgen niet.
1: We listen and we don't judge.
0: Al is het 12 uur op een dag, of zelfs meer dan dat, of misschien minder dan dat, of misschien gamet je partner wel heel veel.
1: Yeah.
0: Of één van je
1: krijg je daar vliegend scheid van. Dat mag ook altijd in de app van M&M.
0: Ja, wij judgen niet. Wij judgen niet. Je mag het alleszins al laten weten in de app van M&M.
2: Boni staat voor bijzonder veel lekkere betaalbare producten. Van baby luierbroekjes en billendoekjes tot biologische koekjes en papjes voor blije hapjes. Ja, Boni staat voor een breed aanbod dat bovendien beter is voor jouw budget. Boni, overal thuis. Huismerk van Colruyt Groep.
3: Code Yellow!
4: Nu bij Telenet Internet 1 jaar gratis mobiel met 15 gigabyte data.
5: Echt, een heel jaar!
4: Ja, echt. Info op telenet.nl.

0: Wat een zomervibe in een nummer. Sola van Henri PFL.
1: Net te laat, hè.
0: Zeg, het zijn hoge dagen voor de gamers, want vandaag begint onder andere het grootste gaming-event ter wereld, Gamescom in Duitsland. Er is ook heel wat nieuws geweest vandaag over de nieuwe GTA bijvoorbeeld.
1: Ja, dat is blijkbaar allemaal geleakt en wat is het allemaal en gedoe. Ja.
0: En vandaag heeft de Belgische Game Federatie ook cijfers gepubliceerd over gamers in het algemeen. Blijkt dus dat de gemiddelde gamer net geen 35 jaar oud is en er wordt ongeveer 9 uur aan videogames per week gespendeerd.
1: Per persoon dus?
0: Per persoon, ja.
1: Oké.
0: Het is ook ongeveer gelijk verdeeld, dus qua mannen en vrouwen eigenlijk weinig verschil. Iedereen gamet. Mannen gamen over het algemeen wel langer dan de vrouwen. Ongeveer zo'n 4 uur langer. Maar daarnet was er zo wel wat discussie hier, geen discussie op de redactie, maar veel mensen hadden zoiets van 35, ik dacht dat dat allemaal veel jonger zat. Bon. Ja. De populairste games zijn ook Fortnite, Call of Duty en Roblox. Ik vraag me eigenlijk af. Ik ben niet zo'n gamer. Mijn broer is dat bijvoorbeeld, of mijn broers zijn dat bijvoorbeeld wel. Maar ben jij een grote gamer?
1: Ik was een grote gamer. En dat is een echt. Ja, heel veel mensen schrikken altijd als ik dat zeg. Ik heb vroeger heel veel GTA gespeeld, heel veel Rainbow Six Siege, heel veel Battlefield, heel veel Call of Duty.
0: Call of Duty? Heb jij Call of Duty gespeeld?
1: Ik was pro in Call of Duty.
0: Wat?
1: Ik was echt geweldig goed. De zombies vooral. Online kon ik niet zo. Ja, online kon ik eigenlijk ook wel goed. Maar Rainbow Six Siege kon ik beter online. En GTA
0: Rainbow Six?
1: Ja, dat is zo'n game en dan ga je eigenlijk, dan ben je een karakter en die heeft specifieke karaktereigenschappen, zo special powers zal ik het noemen, maar ook nog een beetje realistisch, dat varieert van een geweer tot een schild tot een...
0: Maar wat moet die doen?
1: Ja, je moet zo lang mogelijk overleven, dus je moet strijden tegen een andere groep. Maar dat is eigenlijk... Ja,
0: dus je bent deel van een groep en je strijdt tegen
1: dus
0: een andere
1: groep. Jij bent één specifiek karakter. Ik weet nu eigenlijk geen namen meer, maar stel dat ik nu Kautar, het karakter ben, dan zit ik nog met 4 of 5 andere mensen die ook andere karakters zijn in een groep en ik moet strijden tegen ook een andere groep.
0: En is dat zo'n live spel? Zo, als in dat
1: ja,
0: mensen
1: online.
0: Zo...
1: Ja, dat is leuk. Ah, ja. En dan vroeger zet ik dan zo'n gigantische koptelefoon op met zo'n zendmast aan mijn
0: hand. Mijn broer doet dat ook zo.
1: Ja, is verschrikkelijk.
0: Is ook heel verwarrend vaak. Als die dan zo soms aan het praten is met de mensen in de live chat, dan denken wij zo, is die nu tegen ons bezig? Of
1: het.
0: Ziet die geest dan? Of
1: nee, ik zat altijd wel op mijn kamer alleen.
0: Heb jij een idee hoeveel tijd je daar ongeveer aan spendeert zo per dag?
1: Oh, toch wel lang. En zeker in de vakanties. Ik denk dat het toch wel een goede 5 uur per dag was als het zo vakantie was. Maar ja, ik vond dat ook leuk om te doen, want ja, dat geeft toch wel drive, hoor. Als je in GTA zit met je vrienden en dat is allemaal online, dat is wel leuk.
0: Ah ja, nee. Ik speelde vroeger, want mijn broers waren wel grote gamers, dus af en toe durfde ik dat wel ook nog eens te proberen, maar bij GTA, ik speelde dat spel niet. Ik reed gewoon rond en ik volgde de verkeersregels. Dus ik stopte gewoon voor het rood licht.
1: Ja, en defeats the purpose van het hele spel.
0: Ja, ik weet
1: eigenlijk.
0: Het, maar ik wilde gewoon overal heel braaf zijn. Dus ik reed gewoon rustig in mijn auto. En ik was wel altijd zo op zoek. Het enige wat ik deed was zo carjacking. Hè? Dus wel zo,
1: oh ja, als mensen
0: ik zo,
1: uit die auto.
0: Als ik zo'n goede auto zag, ja. Zo, kom eruit, jij, ja. Ik ga je nu
1: ik ging wel echt naar het strand en naar de mensen allemaal. Dus die spelletjes. Maar eigenlijk, dat was wel heftig hoor, want ik was maar 14 of zo.
0: Tuurlijk.
1: Dus ik mag dat eigenlijk helemaal niet spelen. Maar ja.
0: Er komen alles is al heel veel reacties binnen in de app van M&M. Clyde heeft bijvoorbeeld in het weekend zeker 10 uur. Jarne zegt ook, ik denk nu met de zomer zo'n 4 à 6 uur ongeveer, omdat ik niet echt iets te doen heb. Maar laat het maar binnenkomen. Misschien ben je zelf ook een gamer en je mag vooral laten weten hoeveel uren jij gamet. En laat meteen ook weten welk spel je graag speelt.
1: Dan kijken of ik het heb gespeeld.
0: Ja, misschien wel.
1: Ja, het zou goed kunnen.

0: Pompeii. We zijn bezig over gamen. Club Koudaar. Want ja, er zijn vandaag cijfers gepubliceerd. En blijkt dat we met Belgische gamers ongeveer 50-50 zijn qua verdeling. Dus zowel mannen als vrouwen gamen. Mannen gamen gemiddeld wel iets langer in de week. Maar het gemiddelde ligt voor iedereen wel ongeveer op zo'n 9 uur. En ik besefte net ook, want ik zei daarnet, ik was eigenlijk niet zo'n gamer. Maar er was één game waar ik mij rot in gespeeld heb.
1: Welke?
0: En ik wil het zo graag nog eens opnieuw spelen. En dat is The Sims.
1: Ah, dan wist ik dat je The Sims ging zeggen.
0: Ah, ik vond dat zo leuk.
1: Maar ik deed altijd zo. Ik liet die Sims dan altijd verdrinken en zo.
0: Nee, maar voor een statist.
1: Nee, uiteindelijk wordt dat spel saai. Dan heb je heel je Kim Kardashian Dreamhouse gebouwd.
0: Maar deed je dat met die cheatcode en zo?
1: Nee, dat deed ik. Allee, ik alleen met GTA cheatcodes.
0: Ik wilde het echt goed en juist spelen. Ah, ik wil dat zo graag nog eens opnieuw spelen. Maar ik heb geen enkele console of computer of zo.
1: Ik denk
0: dat het
1: als
0: ondersteunt.
1: GTA 6 uitkomt dat ik wel een PlayStation 5 ga kopen. Want ik ga niet heel de tijd naar de mensen toe. Kaching! Hoppa! Komt heel veel binnen in de app van M&M. Dieuke zegt bijvoorbeeld, mijn vriend zou er een hele dag op kunnen. 24 uur aan een stuk. In het weekend toch zeker een 17 uur. Glenn zegt dan ook nog, ik heb GTA gespeeld, Call of Duty gespeeld, F1 gespeeld. En dan hebben we hier nog Django, die zegt 22 uur. Vanaf 10 uur s'avonds of soms wel tot 11 uur s'avonds. Het is wel pittig, de gamers.
0: Ja, veel mensen ook. Sander is ook een gamer. Dag Sander.
2: Hallo.
0: Hey. Hoeveel uren game jij ongeveer?
2: Gemiddeld is dat toch wel in een week, zeker een dag is in totaal over een ganse week gespreid.
1: Dus 24 uur voor één week?
2: Ja,
0: ah, ja okay.
2: Ongeveer.
0: Dat vind, ik vind dat best wel al veel, Sander. Of ben ik daar te naïef in?
2: Ja, nee. Ja, maar dat is gemiddeld. De ene week game ik zelfs helemaal niet en dan een andere week veel te veel.
1: Dat is 3 uur en 40 minuten per dag eigenlijk.
0: Op zich eigenlijk, als je kijkt hoe lang dat mensen doomscrollen op een dag, die 24 uur dat je dan aan het gamen bent, zal misschien toch iets nuttiger zijn dan gewoon de hele tijd scrollen op TikTok. Maar je woont ook samen met je vriendin. Wat vindt zij ervan?
2: Zij begrijpt dat natuurlijk wel, gelukkig. Maar soms is het wel tot ergernis toe, omdat ik soms vraag ze iets en dan vergeet ik dat omdat ik de tijd uit het oog verlies, omdat ik gewoon zo opga in mijn spelletje en dan komt ze thuis en is ze boos dat het niet gedaan is.
1: En wat speel je dan?
2: Dat hangt een beetje af van hoe dat ik mij voel op een dag. Meestal is het Hearthstone, dat is een kaartspel dat tegen iemand anders speelt online. En toen zo proberen winnen, of het is Overwatch, meestal Call of Duty-achtig, maar
1: dat heb ik ook nog gespeeld.
2: Ingewikkelder.
1: Maar ik zei toch net, dat, iets met Watch, dat was het. Ja, nu weet ik het weer. Okay. Maar dat is lang geleden.
0: Oké, dankjewel Sander om dat eventjes te sturen in de app van M&M. Je bent zeker niet de laatste. Jarrit laat ook nog weten, PC Master Race zou heel leuk zijn. League of Legends laat Joke ook nog weten.
1: Ian zegt, even een waarschuwing, als je een PlayStation gaat kopen, ik hoop dan alsjeblieft tweedehands, want de nieuwe PlayStation is nog volop in ontwikkeling. Slim!
0: Want
1: ik ging weer een nieuwe PlayStation gekocht hebben en ik had daar weer gestaan een maand daarna. PlayStation 6.
0: Mochten er nog dingen zijn die je kwijt wil over het gamen, hoe lang je gamet, welke game je graag gamet, dan mag je het laten weten in de app van M&M.
3: De grootste hits ontdek je hier op M&M.

0: vind dit zo'n goede big hit. Ik vind eigenlijk alles wat Sienna Spyro doet ongelooflijk goed.
1: Dus ja, het pakt me wel.
0: Het pakt me altijd, overal.
1: Ja.
0: Altijd. Overal Sienna Spyro pakt me
1: dus
0: altijd.
1: Dus ik blijf elkaar tegen Lalo. Dus Sienna Spyro staat jammer genoeg niet bij ons in de studio, want dan was ze nu doodgebracht.
0: Nee. Ja, we zijn bezig over gamen, omdat als Belg gamen we blijkbaar gemiddeld zo'n 9 uur per dag. Is even checken hoe dat bij jou zit. Hallo.
2: Hallo, goedenavond.
1: Hey. Hi.
0: Hoe lang game jij ongeveer per dag, per week?
2: Ongeveer toch een 4 uurtje. 4 uurtjes per dag. En dat kan toch elke dag zijn tot misschien 5 dagen van de week.
0: Oké,
1: en dat is dan in de avond, in de ochtend?
2: Ja, dat is wel in de avond, want ik heb nog een zoontje. En eigenlijk vanaf dat hij in bed zit, dan kan ik losgaan.
1: Oké, en dan kan je losgaan. Hey, wat speel je dan, Jarrit?
2: Meestal singleplayer games, omdat ik hou wel van verhalen en dergelijke. Maar er zijn bijvoorbeeld een paar games dat ik samen met vrienden speel, zoals Baldur's Gate 3.
1: Oké.
0: Wat ik mij ook nog afvraag, Jarrit, want ik kan me inbeelden als je zo'n spel speelt, je gaat daar super hard in op. Ik zou daar dus niet van ontspannen kunnen gaan slapen, want dat blijft de hele tijd in je lichaam zitten.
1: Ja, dat was ook mijn vraag.
2: Dat zit niet in je lichaam, maar daar zit er toch wel soms nog even over na te denken. Maar ik heb daar in zich geen probleem mee. Ik slaap als een blok.
0: Oké, dat is goed.
1: Wat is je favoriete singleplayer game die je al hebt gespeeld ondertussen?
2: Op het moment ben ik heel harde fan van Clair Obscur, Expedition 33.
1: Oh, dat ken ik allemaal weer niet. Ik ben daar zo uit.
0: Allee, Jonas, hoe kan dat?
2: Dat moet echt eens tijd in steken. Dat is echt een magnifiek spel.
1: Oké, dat gaan we doen. Of zal ik doen?
0: Dankjewel voor de tip, Jarrit. Ga je vanavond dan ook weer achter je pc of gameconsole kruipen voor 4 uurtjes?
2: Ja, want normaal gezien hebben we al afgesproken met een paar kameraden.
0: Kijk, voilà, dat is al meteen geregeld. Dan wens ik u heel veel plezier. Merci om uw reactie door te sturen in de app van M&M. Er kwam hier ook nog een berichtje binnen, zag ik, van... waar is hem ergens? Clyde, die zegt... Ik heb een contract opgesteld voor mijn vriendin. Als GTA uitkomt, dan mag ik ongelimiteerd gamen.
1: Ja, maar dat snap ik. Dat snap ik enorm, want weet je wat voor een begrip GTA is in de gamewereld?
0: Ja, ik weet dat, maar het kan mij eigenlijk echt
1: die hackers, ik wil die echt pang, pang, pang allemaal afmaken, want dat is gewoon niet te doen.
0: Ik
1: dat mag
0: het
1: niet.
0: Ik vind het heel leuk. Ik vind het leuk dat mensen excited zijn, maar het kan mij oprecht echt een worst wezen.
1: Maar probeer je me gewoon boos te maken.
0: Nee, het boeit me gewoon niet. Nee, maar ik vind het heel leuk voor iedereen, maar het boeit me gewoon niet. Voilà,
1: we vallen counter nu allemaal even aan in de app van M&M. Yes!
0: Nee, ik kan mij empathisch opstellen en snappen dat dat leuk is voor al de rest. Persoonlijk pakt het me niet. En dat is al wat ik erover ga zeggen.
1: Oké. M&M.

0: ik vind dit echt een van de leukste momenten in de show, dat we iemand mogen toevoegen aan ons clubje. Misschien weet je nog hoe het werkt van afgelopen seizoen, maar je krijgt 3 voorwaarden waar je aan moet voldoen. Ja. Als dat het geval is, dan moet je vooral laten weten in de app van M&M. En Wannes, je hebt ze nog eens even op een rijtje gezet.
1: Ja, we zijn op zoek naar 3 dingen die je deze zomervakantie hebt gedaan. En dat zijn tomaat mozzarella gegeten, veel te lang in de auto hebben gezeten en geen airco hebben gehad.
0: Juist.
1: Allemaal in de verleden, in de voltooid teelbordtijd.
0: Ja, dat is niet erg.
1: Beetje gek gezegd, maar maakt niet uit.
0: Dus bij de persoon die we zoeken, heb jij deze zomervakantie tomaat mozzarella gegeten? Heb jij te lang in de auto gezeten? En had jij geen airco thuis? Dan moet je je vooral melden in de app van M&M. Ik hoor je al denken, wat levert mij dat op? Je kan gewoon lid worden van onze club. En dan krijg je ook meteen een Club Kouter sticker opgestuurd. Die waterbestendig is, vuurbestendig is, steelbestendig. Want hij plakt ongelooflijk hard. Dus ik zou zeggen, laat maar weten. M&M. Club Kouter.

0: Zij hebben geen idee dat de dader in hun midden staat.
1: Hoe lang duurt dat nu nog? Ik weet dat die ritme, we moeten nu echt volhouden, ja?
0: Zie jij wat zij niet zien?
2: Je vetzak loopt er nog altijd ergens rond, ik word er shot van.
3: Waarschijnlijk recht onder onze neus.
0: De nachtmerrie.

0: Naast de snelweg tegenover de plaats waar gisteren al het lichaam van een kind werd gevonden. Vanmorgen zijn de grote middelen ingezet om na het kind ook de vader te vinden, zegt Gerry van Loek van de cel Vermiste Personen.
1: Vandaag hebben we dan in functie van het terrein bijkomende middelen ingezet, zoals de cavalerie. Waarom? Dat hier zeer landelijk is, kleine wegen. En sinds gisteren hadden we een beginpunt. Hè. Door het aantreffen van het lichaam van het kind hebben we echt de zoekactie gericht kunnen starten met dan het resultaat van vandaag dat er een tweede lichaam werd gevonden.
0: Het gerecht onderzoekt nu wat er met de twee gebeurd is. De brand in de Hoge Venen zou mogelijk veroorzaakt kunnen zijn door een landbouwmachine. Dat zegt het parket van Luik na een eerste onderzoek. De mogelijkheid wordt grondig onderzocht, maar ook andere hypotheses worden nog niet uitgesloten. Het onderzoek kan nog maanden duren. Bij de brand werd meer dan 3000 hectare natuur vernield. Het voedselagentschap onderzoekt of er sprake is van historische vervuiling nu Colruyt en Aldi courgettes terugroepen omdat er heptachlorin gevonden is. Maar dat bestrijdingsmiddel tegen insecten is al lange tijd verboden, zegt het voedselagentschap.
2: Het gaat eigenlijk om een pesticide of een insecticide die al verboden is sinds 1984 in Europa. Maar we weten wel van deze pesticide dat die zeer persistent is, dus dat die in de bodem kan gaan doordringen. Dus hoogstwaarschijnlijk zijn deze courgettes ook verontreinigd geweest door een historische vervuiling van die pesticiden in onze bodem.
0: In grote hoeveelheden kan heptachloor de lever aantasten en kanker veroorzaken. Wie de courgettes gekocht heeft bij Aldi of Colruyt wordt gevraagd om ze terug te brengen naar de winkel. Daar krijg je dan je geld terug. De E34 en R4 in het noorden van Gent zijn weer vrijgegeven. Het verkeer werd er zo'n 2 uur lang stilgelegd nadat bij wegenwerken op de grens tussen Wachtebeke, Zelzate en Gent een vliegtuigbom werd gevonden. Ontmijningsdienst Dovo kwam ter plaatse om de bom onschadelijk te maken. En op het EK volleybal hebben de Yellow Tigers zich geplaatst voor de 8e finales. Ze wonnen ook hun 3e groepswedstrijd. Het werd 3-0 tegen Roemenië. Bondscoach Chris van Snik ziet dat zijn ploeg steeds beter gaat spelen.
3: Ik denk dat we nu ook stelselmatig in een bepaalde flow aan het komen zijn. Dat was eigenlijk wel de bedoeling, hè, om daarin te geraken. We hebben nu een aantal wedstrijden op rij kunnen winnen, ook met oefenwedstrijden bij. Niet te veel vooruitkijken, altijd goed voorbereiden. En dat is ook de opdracht voor vandaag, hoor. Dus we hebben een goede match gespeeld, absoluut.
0: Vanavond overal brede opklaringen. Vannacht komt er meer bewolking en is er kans op buien. Bij minima rond 16 graden. Morgen eerst lichte regen. In de namiddag kans op buien met onweer. En tot 27 graden dan.
4: Een fotoboek vol herinneringen gaat voor eeuwig mee. Check smartfoto.be.
5: 229 kilometer file, onder andere op de E34 Knokke Antwerpen, is vrijgemaakt bij Zelzate Oost. Hou nog rekening met lange files op de R4 bij Zelzate Oost en aan de Zelzate Brug. Ook aan de Meulenstedenbrug zijn er nog lange wachtrijen. Op de Antwerpse ring richting Nederland 40 minuten vertragen tussen Sint-Anna-Linkeroever en Borgerhout. Andere vertragingen zijn beperkt. M&M.

We zijn op zoek naar iemand die deze zomer tomaat mozzarella gegeten heeft, die deze zomer te lang in de auto heeft gezeten en iemand die geen airco had in huis. Laat maar van je horen.

0: En mocht je al in een van die vreselijke files staan, we gaan het straks proberen wat draaglijker te maken, want het is voor 5:30. En je kan misschien ook nog wel iemand helpen met de start van het nieuwe schooljaar volgende week. We leggen zo meteen uit waarom en hoe je dat precies kan doen. Maar eerst moeten we nog iemand toevoegen aan ons clubje.
1: Club Kautar.
2: Welkom in de club.
0: Hallo, dag Esther.
3: Hallo.
0: Hey.
4: Hoi.
0: Zeg Esther, hey. We zullen eens meteen overlopen en zien of je in ons clubje kan. Je hebt deze zomer tomaat mozzarella gegeten.
3: Ja.
0: Jij had geen airco in huis.
3: Ik had geen airco.
0: Puffen en zweten, hetzelfde bij mij. En je hebt ook veel te lang in de auto gezeten.
3: Ja.
0: Vertel.
4: Naar waar was je onderweg?
3: Wel, klinkt niet ver, het voelde vooral heel ver.
0: Oeh.
3: We zijn naar het uithoek van Wallonië geweest met twee kleutertjes op de achterbank.
4: Ah, ja, ja, ja. Okay. Ik snap het al. Oké, okay, dus wacht, even een paar vragen in mijn hoofd. Hoe oud waren de kleutertjes?
3: 2 en 3.
0: Dat is heel jong.
4: Ja.
0: Hoe hou je kleuters van 2 en 3 bezig tijdens zo'n lange rit?
3: Snacks.
0: Je hebt die gewoon volgestoken met allemaal eten.
4: Je hebt die gewoon vet gemest.
0: Esther.
4: Wat heb je ze gegeven?
3: Ja, alles gewoon, alles. Constant.
0: Oh, ik kan me wel inbeelden. Ja,
3: snoepen, lollies, whatever. Alles wat passeert is goed.
0: Het is wel slim gezien natuurlijk, want als ze eten, dan kunnen ze hun mond niet gebruiken om te praten.
3: En te bijten.
4: Wat? En te bijten?
0: Kaart
4: en wat
0: bijten,
4: nog?
0: Bedoel je dan?
3: Ja, ja, ja, ja.
0: Oei, oei, oei.
4: Ah, je hebt echt zo van die stoute kinderen.
0: Oh,
4: leuk, gezellig, Esther. Ja, ja, je hebt meteen twee toffe.
0: Maar was de vakantie op zich dan wel een beetje plezant? Want ik weet, mijn zussen die hebben ook kinderen. En ik weet toch, als hun kinderen heel jong waren, dan dat was niet altijd even gezellig. Ik zal het zo zeggen.
3: Oh, het was heel tof. Veel kleine uitstapjes.
4: Het was niet dat als de pizza eraan kwam, dat ze eerst nog even in elkaars arm hingen. Dat was het niet.
3: Nee, nee, want als pizza is, dan lopen ze snel naar de pizza.
0: Ah. Okay. Ik hoor al, als er eten is, dan zijn ze rustig en dan zijn ze stil.
3: Ja.
0: Esther, bij deze kunnen wij jou officieel lid maken van ons clubje. Maar dat moeten we dan ook nog eens even echt officieel maken.
1: Proficiat!
0: Esther Maanhout.
2: Jij bent nu trots lid.

Magical van Benson Boone. Zeg, misschien kan je wel iemand op weg helpen met het begin van het schooljaar. Ja. Je hoort zo meteen hoe je dat precies kan doen.

0: Volg alles van M&M in de app van VRT Max.
1: Wauw, Camille, jouw bureau is net zo georganiseerd als je planning.
2: Natuurlijk, ja, het is een kander bureau, helemaal op maat van wat ik nodig heb.
1: En dat is?
2: Rust in huis, ook in september.
3: Goed gezien, Camille. De Kamber interieurarchitecten adviseer je bij het ontwerpen van al jouw kasten op maat. Vraag een persoonlijk ontwerp in een Kamber showroom of op kamber.be. Kamber, more space for your place.
4: Ja, ik heb mijn trein gemist. Stom. Ja, en de volgende is pas binnen... Een keer kijken, hoor.
5: Maak tijd voor een XL-modenummer van Feeling.
4: Toch minstens één. Nee, ja, pak maar 2 uur.
5: Met meer dan 50 pagina's catwalk-trends, shoots in 4 Hollywood-genres, de meest iconische filmlooks en alles over het mode-item van het najaar. Onze Feeling Scarf Jacket. Feeling. Haal meer uit het leven. Nu in de winkel.
6: Luister. Het emoji-seizoen is weer aangebroken bij Aldi. Met 30 nieuwe emoji om te verzamelen. Nu 1 gratis emoji per aankoopschijf van 15 euro. Info en voorwaarden op aldi.be. Aldi, altijd slim.
7: Wil jij ook het maximale uit jezelf halen? Welke sport je ook beoefent, XXL Nutrition biedt de hoogste kwaliteit sportvoeding geschikt voor ieder doel. Ontdek op xxlnutrition.com ons complete assortiment kwalitatieve sportvoeding, trainingsaccessoires en veel meer voor een gezonde en sportieve lifestyle. Go beyond your limits with XXL Nutrition.

0: snap ik ook een supergoed nummer. Talk to you. M&M. Nog één week en dan start het nieuwe schooljaar officieel. Dan is het 1 september. Ik merk het ook al bij mijn zussen. Die zijn volle bak bezig met schoolspullen kopen voor hun kinderen. Nieuwe boekentassen, nieuwe pennenzakken, nieuwe schriften, alles wat erbij hoort.
1: Dan is het gedaan met de pret van de vakantie.
0: Dat is zo. Maar het ding is, al die dingen die hoeven niet per se nieuw te zijn. Toch, Fedra?
2: Ja, dat klopt. Dat is zeker niet nieuw te zijn.
0: Fedra, je bent verantwoordelijke van de kringwinkel in Zedelgem. En je merkt dat mensen ook bij jullie heel veel spullen komen zoeken voor het nieuwe schooljaar.
2: Ja, zeker. We zijn eigenlijk al op 11 augustus begonnen met de verkoop van de schoolspullen. En ze stonden hier in een lange rij aan de deur. En het is echt uit de deur gevlogen. We hadden heel wat geïnteresseerde kopers voor de schoolspullen.
1: Oké. Okay.
0: En jullie zitten nu zelfs eigenlijk al met een tekort, dus je wil eigenlijk een soort van oproep doen.
2: Jawel, het is nog 1 week tot 1 september, maar het aanbod is echt, is echt miniem geworden. Dus zeker een warme oproep om langs te komen in onze geefpunten. Het mag altijd brooddozen, waterflessen, rugzakjes, pennenzakken. Ja, alles kunnen wij hier nog doorverkopen als het nog een rondje mee kan.
1: Ja, maar hoe komt het dat het opeens zo populair is om bij jullie spullen te komen halen?
2: Tweedehands kopen is op dit moment sowieso populair. Niet enkel de schoolspullen, denk ik, maar op iedere vlak.
0: Het wordt eigenlijk gewoon een beetje doorgetrokken zo op die manier. Naar de nieuwe school, naar de schoolspullen.
2: Ja, inderdaad.
0: Jij kan het bij ook wel inbeelden. Zeg maar, Fedra.
2: Sorry. Dat het aanbod van schoolspullen die toekomt, dat een kleinere fractie is bij ons. Dus dat is zeker iets die wel meer mag worden.
0: Ik denk dat dat ook vaak iets is. Allee, ik zou dat nu zelf niet aan denken om aan de kringwinkel effectief een gebruikte pennenzak te geven.
1: Nee,
0: zo.
1: Maar ja.
0: Maar het is zonde, eigenlijk super logisch en inderdaad zonde. Dus als je thuis nog spullen hebt liggen, sowieso dat er nog lege mappen ergens aan te hangen zijn, schriftjes die je niet gebruikt hebt, misschien wat balpennen of effectief pennenzakken, rugzakken, dan is het een goed idee om dat naar de kringwinkel te brengen. En dan kunnen jullie in deze laatste week nog wat goed verkopen, toch, Fedra?
2: Ja, zeker. En het zal zeker lukken ook om te verkopen.
0: Ah, wel, kijk, voilà. Bij deze is de oproep gebeurd. Merci om eventjes te bellen, Fedra. En veel succes nog met deze dagen.
2: Ja, dankjewel.
0: Bye-bye.

0: van Ed Sheeran.
1: Het wordt toch iets drukker. 243 kilometer file, onder andere op de Antwerpse ring richting Nederland. 40 minuten vertragen tussen Sint-Anna-Linkeroever en Borgerhout. Richting Gent een half uur tussen Antwerpen-Noord en de Kennedy-tunnel. Naar Brussel een half uur op de E19 tussen Kontich en Rumst. Door een defect voertuig zijn twee rijstroken dicht. Op de buitenring rond Brussel 40 minuten file gehoven tussen Sint-Stevens-Woluwe en Wemmel. In Zaventem staat een defect voertuig op de rechte rijstrook. Naar Lummen een half uur op de E314. Tussen Genk-Oost en Park Midden-Limburg door een ongeval op de linkerrijstrook. En in Gent gaat het nog traag aan de Meulenstedenbrug. Andere vertragingen zijn beperkt.
0: Ja, en er staan weer files, dus je weet wat dat betekent, hè?
2: Files.
0: Ja.
2: Ja. Blijven zitten alsjeblieft.
0: Ja, files spelen. We spelen spelletjes om je tijd in de auto wat te voordoen. Zeker als je ergens in de file staat en er staan wel wat files.
3: Ja.
0: Maar ook als je niet per se in deze specifieke file staat, maar gewoon als je
3: stilstaat.
0: Ergens stilstaat in een file op een plek in ons land. Wel, dan mag je het gewoon eens even laten weten in de app van M&M. En dan gaan we zo meteen gezellig files spelen.

0: hebben ook genoeg files gevonden waar je in kan staan. Ja.
1: Files, files. Opgepast. Blijven zitten als u...
0: Ja, we vinden dat wat nodig. We hebben altijd zoveel files. Ja, ondertussen... Echt, rond dit uur.
2: 254 kilometer file. Naar Antwerpen is het helemaal kut. Naar Gent is het helemaal kak. Het is overal een beetje kak.
0: Het is altijd overal kak. En wat ik dus het meest opvallende vind is... We zijn nog niet eens aan het schooljaar begonnen. Dus wat gaat dat volgende week dan al niet zijn? Bon, ja. Dus we dachten, we gaan jullie tijd een beetje sneller voorbij laten gaan als je in de file staat, door gewoon plezante spelletjes te spelen met elkaar. Ja. Waarom? Gewoon omdat het leuk is.
2: Het zijn geen moeilijke spelletjes. Het is allemaal heel gemakkelijk. Je gaat ze waarschijnlijk ook kunnen en kennen.
0: Ja. Dus je moet vooral nu even laten weten in de app van M&M waar jij precies in de file staat. Dat mag ook gewoon ergens stilstaan waar ze op dit moment een defecte...
2: Ja. Aan de Meulenstedenbrug is het ook kak. In Gent gaat het traag.
0: Ah, wel, bijvoorbeeld, ja. Maar het kan evengoed ook gewoon zijn dat ze in jouw straat toevallig aan het werken zijn, dat het daar even een beetje drukker is. Ja. Bon, het maakt ons eigenlijk niet uit. Je moet gewoon ergens in een file staan. Dus laat het maar even weten in de app van M&M. En dan kunnen we meteen al eens even checken wat we precies gaan spelen zo meteen. We spelen Wie oh Wie.
2: Oh.
0: Leuk raadspelletje.
2: Dat vind ik wel spannend, hoor.
0: Dus als je graag meespeelt, dan laat je maar van je horen in de app van M&M.
3: Nu bij Aldi, 2 plus 1 gratis op onze verse avocado's. Dat zijn 3 avocado's voor de knaldiprijs van maar €2,58. Aldi, altijd slim.
4: Wat eten we vandaag?
5: Ja, wat eten we vandaag? Geen idee? Open de dagelijkse kost-app en laat je inspireren.
4: Onmisbaar in de keuken.
5: Er is voor ieder wat wils, op elk moment. Stel eenvoudig je weekmenu samen en maak meteen je boodschappenlijstje. En tijdens het koken? Dan helpen de stap-voor-stap video's en de AI sous-chef je verder. Van inspiratie tot een heerlijk gerecht op tafel. Wat eten we vandaag? Laat je inspireren door de dagelijkse kost-app.
4: Gratis en voor niks.

0: stond ook op Pukkelpop.
1: Echt?
0: Afgelopen weekend. Ja, maar... Raven, nee, was jij daar eigenlijk wel?
1: Ja, nee, ik
0: wel?
1: Heb maar 6 artiesten gezien. Nee, eigenlijk maar 3.
0: Ja, dat is speciaal, maar dat mag. Dat mag.
2: Hier spielen. Opgepast. Blijven zitten alsjeblieft.
0: Ja, er staan ook steeds files. En een van die mensen die in de file staat, dat is Ruben. Dag Ruben.
3: Hallo.
1: Hallo.
0: Ruben, in welke file sta jij precies?
3: Ik sta momenteel in de file richting Antwerpen.
1: Ja. Moeten we eens even kijken wat er daar allemaal aan de hand is.
0: Ja,
1: richting Antwerpen, richting Nederland, richting Gent. Waar ga je naartoe, Ruben?
3: Naar Antwerpen zelf.
0: Naar Antwerpen. Ja, daar is een beetje verstoring door een defect voertuig.
1: Ah ja, hier,
0: dus
1: zie het.
0: Voilà, dan weet je meteen al aan wat het ligt. Ruben, jij gaat zo meteen ook met ons spelen om jouw tijd een beetje te verdoen. Hoe lang sta je daar nog in de file?
3: Mijn GPS zegt momenteel nog 38 minuten.
0: Dat is lang. We gaan je geen 38 minuten lang kunnen entertainen, maar misschien wel een drietal minuutjes of zo. We spelen dus Wie oh Wie. Het is eigenlijk super simpel. Wannes heeft gewoon een bekend persoon in zijn hoofd.
1: Ja.
0: Het is aan jou om te achterhalen wie het is aan de hand van ja-nee-vragen. Je krijgt 45 seconden de tijd om vragen te stellen en daarna mag je de naam gokken. Het zijn bekende personen van binnen- of buitenland.
1: Ja.
0: Dus, het kunnen zowel levende zijn als mensen die misschien overleden zijn. Niet overlevend.
1: Nee, overleden.
0: Anders zijn dat. Alright, Ruben, ben je er klaar voor?
3: Yes, helemaal.
0: Oké, Wannes, je hebt ook een persoon in je hoofd?
1: Ik heb een persoon in mijn hoofd.
0: Oké, Ruben, je weet het. 45 seconden de tijd krijg je. En die starten vanaf nu.
3: Oké, ben ik een Belg?
1: Ja.
3: Spreek ik Nederlands?
1: Ja.
3: Vlaams. Ben ik een zanger of zangeres?
1: Nee.
3: Ben ik een acteur of een actrice?
1: Nee.
3: Ben ik een kunstenaar?
1: Nee.
3: Ben ik een kok?
1: Nee.
3: Oei, wacht, ik moet een andere strategie nemen.
1: Je presenteert, je presenteert. Wat zeg je?
3: Ik presenteer. Ben ik koud haar?
1: Nee, ik ben niet koud haar.
3: Heb ik zwart haar?
1: Nee, je hebt geen zwart haar.
3: Heb ik blond haar?
1: Nee, je hebt toch geen blond haar?
3: Heb ik rood haar?
1: Nee, je hebt toch geen rood haar? Ruben, wat een slechte vragen. Nee.
0: Ruben, ik ga toch moeten horen hoor van u.
3: Presenteer ik op de radio?
1: Nee, presenteer niet op de radio.
0: Je tijd is om, Ruben. Je moet nu zeggen.
1: Oké, maar Ruben, ik zal nog één tip geven. Je presenteert het programma en je moet er...
0: Wannes, je bent het spel aan het verpesten.
1: Ja, sorry, ik stop.
0: Ruben?
3: Ik ben Ward Lemmelijn.
0: Nee.
1: Fout. Nee.
0: Je bent echt, denk ik, fysiek en mentaal het omgekeerde van Ward Lemmelijn, want je bent...
1: Ik ben Erik van Looy. Ja. Ruben, dat waren de slechtste vragen die ik ooit al heb gehoord in heel mijn leven.
0: Je hebt zelfs niet gevraagd, ben ik een man of zo?
1: Heb ik rood haar, heb ik zwart haar en heb ik blond haar?
0: Ja, of op welke zender presenteer je? Had ook een vraag kunnen geven.
1: Jij dacht gewoon de beide vakken, 3.
0: Ja, dat is oké. Ruben, ondertussen toch wel een minuut of 3
1: opgeschoven.
0: Dat je daar opgeschoven bent in de file. Merci om eventjes mee te spelen. Morgen spelen.

0: Ik voel hem toch, hoor.
1: Ja, voel je hem?
0: Het dipje op dinsdag?
1: Ja, het dinsdagdipje is wel echt aanwezig. Ik zei het net al tegen jou. Dat laatste uur wordt even torperen.
0: Ja, maar dat is denk ik bij heel wat mensen zo dat het op dinsdag is. Maar we gaan toch zorgen dat je de avond vol energie in kan. M&M. Live. Want straks over bijna exact een uurtje komt Dido, onze grote winnares van Start Your DJ, de bad bitch energy verspreiden die we op dinsdag nodig hebben om ons terug weer een beetje tot leven te wekken. En ze heeft ons laten weten dat ze hier bijna is.
2: Hey Kouter en Wannes, Dino hier. Ik ben alvast al onderweg naar jullie en ik heb er echt insane veel zin in om zelfs bij jullie te komen draaien. Nu, die dinsdagdip dat we allemaal voelen, die gaat meteen over zijn, want ik heb zelfs speciaal Midnight Sun van Zara Larsen erin gestoken. Zoals je kunt horen, mijn stem is nog altijd weg, want ik heb zo hard meegezongen op de kop op. Dus dat doen we gewoon nog eens. En voilà, tot straks.
1: Love you.
0: Zalig.
1: En Midnight Sun.
0: Wij zijn nu al gewoon een fan natuurlijk van Dino, die op dinsdag komt draaien. Dat is trouwens niet enkel vandaag het geval. Dat gaat vanaf nu elke dinsdag zo zijn.
1: Voilà.
0: Dus dat is al sowieso een reden om op dinsdag te luisteren na 6 uur. M&M. Club Counter. You played it cool and I played it dumb. Don't you think I'm a little too young to be messed with like that?

0: Ik vind dat dit een beetje als een Taylor Swift-nummer klinkt.
1: Ja, het zou goed kunnen. Ik denk dat Cato Peters al helemaal fan is.
0: A Silent Treatment van Freya Sky. Ik denk dat heel wat mensen daar wel fan van zullen zijn. Mike laat al weten, zeg ik heb geen last van de dinsdagdip. Dus misschien zijn we daar dan toch alleen in. Maar Mike,
1: Mike,
0: kunnen we de niet-dip nog minder dipperig maken of zo?
1: Ja, kunnen we het niet gewoon een betere dag nog? Dat is wat je eigenlijk wil zeggen.
0: Nog betere dag ja. maken, ja. Mijn brein is gestopt met werken.
1: Dat is niet erg.
0: Ja, straks na 6 uur, dus Dino die live komt draaien, dat is wel pas voor na 6:30. Maar je hebt ook nog een leuk nieuwtje.
1: Ja, we doen elke dag nu een klein beetje zo showbusiness, hè, want daar houden we toch allebei wel van. En we gaan vandaag een beetje in de business van Dua Lipa duiken.
0: Ah.
1: Ik ben heel benieuwd wat ik weer allemaal opgesprokkeld heb van informatie.
0: Dat is waar, want Dua Lipa, kunnen we wel al zeggen, die heeft daar heel lang niet over gepraat, maar ze heeft voor de eerste keer gesproken over haar huwelijk. M&M.

0: Volg alles van M&M in de app van VRT Max.
1: Zij hebben geen idee dat de dader in hun midden staat.
2: Hoe lang duurt dat nu nog? Ik weet dat jullie dit, maar we moeten nu echt volhouden, ja?
1: Zie jij wat zij niet zien?
3: Je vetzak loopt er nog altijd ergens rond. Ik word er zot van.
4: Waarschijnlijk recht onder onze neus.
1: De nachtmerrie krijgt eindelijk een gezicht.
4: Is er nog iets dat hij kan doen?
1: Het nieuwe seizoen van Thuis. Vanaf maandag 31 augustus op VRT 1 en op VRT Max.
5: Altijd goed verbonden met de on-engagementen van Orange. Geniet nu levenslang van 18 euro korting per maand met Livebox Giga. Supersnel en onbeperkt internet en 70 giga mobiele data. Orange is er. Voorwaarden op orange.be.
6: Het is 6 uur.
7: VRT Nieuws.
6: En hier is Melina Verbeek.
8: De politievakbond reageert op de schietpartijen in Brussel. De vele schietincidenten in Brussel zijn het gevolg van een jarenlang wanbeleid, dat zegt de politievakbond NSPV. De afgelopen dagen waren er schietpartijen in Sint-Gillis, Anderlecht en Molenbeek. Onder meer

0: Justitieminister Verlinde zullen binnenkort in het parlement meer uitleg moeten geven over de schietpartijen in Brussel. In Oin, in de provincie Namen, is bij een grote zoekactie vanmiddag het lichaam van een volwassene gevonden. Hoogstwaarschijnlijk gaat het om de man die 2 maanden geleden verdween samen met zijn zoontje van 5. Het lichaam lag vlak naast de snelweg tegenover de plaats waar gisteren al het lichaam van een kind werd gevonden. Het gerecht onderzoekt nu wat er met de 2 gebeurd is. De komende 5 tot 10 jaar zullen veel snelwegparkings in Vlaanderen vernieuwd of uitgebreid worden. Er zal onder meer ingezet worden op elektrisch laden en extra parkeerplaatsen, zegt minister van Mobiliteit Annick de Ridder.
1: Voor de personenwagens voldoen we al ruimschoots aan de Europese vereisten. Ook voor transport zal dat in de toekomst nog moeten volgen. Maar waar we ook heel sterk op inzetten is uitbreiding waar mogelijk. Want we zien overal wel de noodzaak naar dat vrachtwagen parkeren. En zo voorzien we wel de komende tussen 5 à 10 jaar 500 à 800 nieuwe plekken voor vrachtwagens.
0: Er wordt ook onderzocht waar er parkings kunnen bijkomen. Canada reageert met $20 miljard aan tegentarieven op de Amerikaanse tarieven op Canadese producten. Eerder had de Amerikaanse president Trump tarieven van 50% aangekondigd op een aantal Canadese goederen. En nu kondigt Canada tarieven aan op Amerikaans staal en aluminium. De tarievenoorlog komt er na het mislukken van de handelsgesprekken tussen de VS en Canada. En in de wielerronde van Spanje heeft Tadej Pogacar de 4e rit gewonnen na een solo van 50 kilometer. Onze landgenoot Jarno Wiedaar won de sprint van de achtervolgende groep en werd 2e. In het klassement heeft Pogacar nu al meer dan 3 minuten voorsprong op Primoz Roglic. En in de ronde van Poitou-Charentes heeft onze landgenoot Milan Fretin de openingsrit gewonnen in een massasprint. Vanavond overal brede opklaringen, vannacht meer bewolking en kans op buien bij minima rond 16 graden. Morgen eerst lichte regen, daarna even droger, maar in de namiddag kans op buien met onweer en tot 27 graden.
2: Het gaat traag op de Antwerpse ring richting Nederland. 45 minuten vertragen tussen Sint-Anna-Linkeroever en Borgerhout. Richting Gent 20 minuten tussen Antwerpen-Noord en de Kennedy-tunnel. Naar Brussel op de E19 tussen Kontich en Rumst. Daar is de weg wel vrij. Op de buitenring rond Brussel een half uur tussen Wezenbeek en Wemmel. Naar Lummen ruim een half uur op de E314 tussen Genk-Oost en Park Midden-Limburg. Daar is de weg ook weer vrij. Richting Genk op de E314 20 minuten tussen Zolder en Houthalen. Daar zijn 2 rijstroken dicht door een ongeval en andere vertragingen zijn beperkt.
3: XXL Nutrition. Yeah. Sportvoeding, trainingsaccessoires en meer. M&M.

0: passionate impact en in de war bent dat we hier met ons clubje nog zijn om 6 uur. Wel, we zijn er vanaf dit seizoen een uurtje langer. En ik ben alleszins ongelooflijk blij dat we de deuren van onze club een uur langer mogen openhouden. Want dat zorgt ervoor dat we je een beetje juice kunnen vertellen.
1: Zie.
0: Want ze heeft het lang verzwegen, maar Dua Lipa heeft eindelijk iets gelost over haar iconische trouw.
1: Ja, je hebt het vast en zeker voorbij zien komen. Dua Lipa is dit jaar nog getrouwd met haar fantastische Callum. Een korte recap, ze trouwde in Palermo. De trouw duurde 3 dagen, er waren 300 gasten aanwezig. Ze had 26 outfits, denk aan Gucci, Chanel, Schiaparelli. Nog allemaal andere dure dingen.
0: Crazy. Die
1: nog, alles was er. Het kostte zo een kleine 1.015.000 euro.
0: Ik vind dat veel, maar ik moet eerlijk zeggen dat toen de foto's uitkwamen van die trouw, dat ik het wel het bedrag nog hoger had ingeschat.
1: Wacht, er is nog. Ah. Ze heeft ook straten laten afsluiten, pleinen laten innemen en toen er protest was van inwoners, heeft ze die ook nog zwijgeld opgelegd. Dus ik denk dat dat ook niet de hele volprijs is, laat ik het zo zeggen. En ze trouwde ook nog als burgerlijke trouw, dus in Londen, met haar Callum. Dus ja, dat outfit zal allemaal mooi veel gekost hebben. Maar nu heeft ze er dus iets over gelost in de Vogue. Ze kreeg ontzettend veel advies van vrienden en familie, van doe dit Dua Lipa, doe dat Dua Lipa, maar ze zei nee, allemaal de boom in. Ik doe lekker wat ik wil. En ze heeft eigenlijk advies gegeven in de Vogue dat ook interessant kan zijn voor mannen en vrouwen die op trouwen staan. Ze zei, je moet de dag beleven alsof je zelf gast bent. Toch een mooi ding. En elkaar opzoeken in de menigte, dus je partner opzoeken in de menigte, om zo samen herinneringen te maken. Want je gaat eigenlijk apart naar dat feest als je niet oppast.
0: Leuk advies, pek niks mee.
1: En op je eigen trouw.
0: Ik ga niet trouwen.
1: Dankjewel, Dua Lipa, voor niks. Dan over naar iets anders heel leuk. Want How to Lose a Guy in 10 Days krijgt een sequel.
0: Ja!
1: Geweldig, hè?
0: Zo leuk. Dat is echt, voor de mensen die dat niet kennen, dat is echt een van de meest iconische romcoms die ooit gemaakt is.
1: Maar dat is wel zo een beetje een trend aan het worden, hè? Zo die oude films van vroeger. We zien dat bijvoorbeeld bij The Devil Wears Prada. Nu is er The Devil Wears Prada 2. Als je de film niet kent, het is eigenlijk een typische romcom-story. Hij wordt verliefd op haar, zij wordt verliefd op hem. Maar ze is wel een mega trut in die film. Nu willen ze daar dus een soort van reuniefilm op maken. Ze weten nog niet heel goed hoe ze dat gaan aankleuren. Er is ook nog geen scenario-schrijver aangeduid. Maar wat de producent dus wel wil, is dat ze eigenlijk gewoon Kate Hudson en Matthew McConaughey, de acteurs, die willen ze dus terug integreren in de nieuwe film.
0: Oké,
1: ja, dus er komt waarschijnlijk een How to Lose a Guy in 10 Days 2.
0: Sequel. Oké, zalig.
1: En dan, als laatste nog, T.T. Swift, mijn favoriet. Hè? Je weet het vast en zeker wel. Ze heeft een deep dive gedaan over haar carrière van de afgelopen 20 jaren. Ze heeft het daar over hoe dat ze nummers schrijft, hoe ze in verschillende lagen haar leven probeert te integreren in die nummers. Metaforen zoekt naar tekst. En ook hoe dat ze veranderd is door de jaren. Maar ook kreeg ze in haar Reputation era zeer veel kritiek. Maar die kritiek werd toch ook echt haar brandstof. En ze sloot dan ook af met de geweldige quote die echt, eigenlijk, er zaten heel veel mensen in de zaal. Hè, dus je kan het kijken op YouTube en dat zijn allemaal songwriters en artiesten. En daar hadden heel veel mensen heel veel aan.
2: And I hope you remember that in the music industry, as wild and ever-changing as it is, enthusiasm can protect you from anything. I would know.
1: Ah wel, enthousiasme kan je beschermen van alles.
0: Mooi eigenlijk wel van ons TT.
1: Heel mooi. Daarna speelden ze een mashup akoestisch op piano. En wat leuk was, is dat dus die piano van de Eras Tour was.
0: Wauw.
1: Ja. Het is een medley van I Knew It, I Knew You, August en All Too Well. En ik moet zeggen, na het horen van dit heb ik toch wel meer bewondering voor TT.
0: Kijk, de wonderen zijn de wereld nog niet uit. Ja. En Taylor Swift kan nog altijd zeer mooi zingen en goed spelen op een piano. Dus we gaan het gewoon nog eens even samen beleven hoe dat klinkt. Die medley van I Knew It, I Knew You, August en All Too Well. Ik zou zeggen, geniet ervan.

0: Jolita het ook weten in de app van M&M. Ach, ik ben toch even lekker in de auto blijven zitten. Ze vraagt ook, waar kunnen we dit opnieuw beluisteren? Het staat helemaal op YouTube, dus je kan het daar zeker terugvinden.
1: M&M Party komt naar Land of Love. Op zaterdag 29 augustus in Torhout. Met Omdat Het Kan en Average Rob. Joost, Yves de Ruiter en Bonsai Allstars. Tickets via landoflove.be. Samen met M&M.
2: Help! Het nieuwe schooljaar begint!
3: Gelukkig zijn er de Superhero Weken van Lidl. Met superveel superacties die jouw eerste schoolweken komen redden. Huh? Zoals deze week via de Lidl Plus app 50% korting op kippenborstfilet, op 6 witte pistolets en op nog zoveel meer.
2: Oh my.
3: Lidl, dat kan tellen.
4: Nu bij Zeeman. Dames Basic T-shirts korte mouw 2 voor 6 euro. En winterjassen voor kinderen vanaf 14,99 euro. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
5: Er zijn al 100 dagen zonder jou.
1: Maanrock. Van 27 tot en met 30 augustus in Mechelen. Met Aaron Blommaert. En Clouseau. Maar ook M&M Party met Dino, Lauren Sluiten, Nina Black, Casa Casa met Cato en Sander en Ruby XX. Alle info maanrock.be. Samen met M&M. M&M.

0: weet het, je mening die is altijd gewaardeerd.
1: M&M. Read the
0: song. Maar bij Rate the Song is je mening extra welkom. Want jij bepaalt mee om een song in de of een song in de playlist van M&M terechtkomt of niet.
2: Yes, dat doe je door punten op 10 te geven in de app van M&M. Zeg er natuurlijk ook even bij wat je ervan vindt. Want wij willen jouw mening weten. Intussen al voor de 9e keer in Rate the Song is Bare Minimum van Roxy Dekker eens van op haar nieuwste album Superstar uit sinds vrijdag. En het feit dat het al 9 keer in Rate the Song meegaat, betekent toch wel dat je er voorlopig niet genoeg van kan krijgen.
0: Klopt, maar ga vooral wel nog altijd naar de app van M&M, even zeggen wat je ervan vindt en geef dat cijfer op 10 voor Roxy Dekker en Bare Minimum. Rate the song.

0: Daar ben ik echt geen genoeg van.
1: Ik hoop dat we het nog heel veel gaan kunnen spelen. M&M. Read the song. Het is goed onthaald in de app van M&M. Opnieuw eigenlijk, geen verrassing.
0: Ruben zegt bijvoorbeeld, zalige vibe, ik blijf bij een hele dikke 10. Dan zegt Tom, ongeacht het liedje verdient de avondshow een 10 op 10. Keep it up, guys. Maar het nummer vind ik ook zalig. Dan zegt Julie, een 8,5 op 10, zit te shaken in de auto. Marie zegt weer 6,5, ik moet nog even wennen, maar wel leuk. Dus het is allemaal wel best positief eigenlijk, hè?
1: Oké, dan moeten we eigenlijk nog eens even kijken hoe het zit met het gemiddelde.
0: We komen uit op een gemiddelde van een mooie 7,5.
1: Prachtig, dat is zeer mooi.
0: Prachtig, hetzelfde als gisteren.
1: Ja, gisteren hadden we een 8,5, denk ik.
0: Nee, 7,5.
1: Nee, we hadden een 8,5.
0: Is dat echt? Oei. Ja. Hey, was ik even mis.
1: Je moet even je boekhouding doen.
0: Ja, sorry. Ik heb mijn boekje niet bij.
1: Dat is oké. Voilà, 7,5. Het is prachtig. Morgenochtend hoor je deze nog voor de allerlaatste keer bij Sander en Imaan. En daar is je mening uiteraard ook nog altijd.

0: Shakira en Burna Boy.
1: Een fotoboek vol herinneringen gaat voor eeuwig mee. Check smartfoto.be.
2: 146 kilometer file, onder andere op de Antwerpse ring richting Nederland, 30 minuten vertragen tussen Sint-Anna-Linkeroever en Borgerhout. Richting Gent, 15 minuten tussen Antwerpen-Noord en de Kennedy-tunnel. Op de buitenring rond Brussel, 20 minuten filegolven tussen Sint-Stevens-Woluwe en Wemmel. Naar Lummen nog 15 minuten op de E314 tussen Genk-Oost en Houthalen. Richting Genk op de E314, 15 minuten tussen Zolder en Houthalen. Daar zijn twee rijstroken dicht door een ongeval en andere vertragingen zijn beperkt.

0: Ik ben zo ongelooflijk excited, ja. Want vanaf nu knallen we elke dinsdag een beetje Bad Bitch Energy door je boxen. En ik snap dat je bij Bad Bitch Energy dan misschien wel denkt aan Wannes of aan mij.
1: Period.
0: Maar er is iemand anders verantwoordelijk voor. M&M. Dit is Dino. Live. Dag Dino. Hoe gaat het met je?
2: Ja, supergoed. Ik ben kei blij dat ik hier ben.
0: Ja, ik zie het. Je hebt een gigantische smile op je gezicht ook.
1: You look amazing als je kijkt via VRT Max.
0: Ja, de zomer is ook net gepasseerd. Hoe is het voor jou geweest? Booked and busy heb ik gezien op de socials.
2: Het was echt een grote koordstroom. Het was echt crazy. Heel veel shows gedaan, heel veel leuke dingen gedaan. Ja, ik ben super tevreden.
0: Wat was wel de leukste show die je hebt gedaan afgelopen zomer?
2: Ik denk dat de zotste toch wel de Elixir Stage op Tomorrowland was. Omdat ik had een openingspot en ik had ook helemaal niet verwacht dat dat ging vollopen. En dat is wel gebeurd. Oh, dat was echt, ik kwam van het podium en ik was echt van, oh my god, ik heb het uitgespeeld.
0: Dat
1: ik snap
0: cool.
1: Dat is mega cool. We gaan jou hier vanaf nu ook elke dinsdag zien verschijnen om ons door dat dinsdagdipje heen te helpen. Hoe ga je dat allemaal doen?
2: Met mijn wijbeschrijven. Hè?
0: Mm-hmm. Mm-hmm. Wat mogen we verwachten straks in de set?
2: Ja, echt wel een beetje bad girl energy. Mm-hmm. Maar zo, ik denk als je het luistert, dat je echt zin hebt om uit te gaan daarna.
0: Ah ja, oké. Dat is wel jammer, want het is een dinsdag. Maar dan heb je misschien zin in
1: de overpoort is open op dinsdag, hè?
0: Ja.
1: Kom je daar nog veel Dino in de overpoort?
2: Nee, die tijden zijn gepasseerd.
1: Ah, bij mij ook.
0: Uiteindelijk kan je van elke avond wel gewoon een leuke partyavond maken, natuurlijk. Ik zou zeggen, je mag je al gaan klaarzetten daar op onze plek waar onze feestjes doorgaan. En dan gaan we straks met z'n allen gezellig dansen.
3: Met Mobiel Plus thuis internet van Mobile Vikings heeft Eva alles wat ze nodig heeft voor maar 47 euro per maand. Zo kan ze zelfs een app downloaden om via AI met haar non te praten.
4: Allee, zeg eens iets, Bruno.
5: Ik zal eens iets zeggen. Stop met die een brave jongen, ik zijn 42.
4: Hoe zet ik dat op mute?
5: Ik mute super dringend, duwt die deur open.
4: Bruno.
6: Mobile Vikings.
7: Met een Busypass-abonnement reizen jongeren tot en met 24 jaar super voordelig met de bus en tram door Vlaanderen. Je hebt dus de keuze. Of je brengt je zoon of dochter zelf naar vrienden, de jeugdbeweging, de padel en vijf, het zwembad, het centrum en de les. Of je koopt en vandaag nog een super voordelig abonnement op delijn.be. De Lijn. Beweeg mee.
8: Zeg lief, weet jij waar dat wij een haalbaarheidsattest kunnen vragen? Allee, om een bod te doen op deze huis.
9: Ah ja, dan moet je eens kijken bij...
10: Immoscoop, man! Zijn jullie op zoek naar een haalbaarheidsattest?
9: Nee.
10: Dat treft, want ik ben namelijk heel gekend voor mijn haalbaarheid.
9: Ja, maar Immoscoop, man, wij zoeken een haalbaarheidsattest.
10: Oh, maar daarvoor moet je gewoon eens kijken op onze website, hè?
9: Ja, dat is,

0: zoek naar je droomhuis.
1: In Moskou, man!
0: IKEA-tip van de week.
2: Schat, ik vind mijn gestreepte t-shirt niet.
0: Altijd alles snel terugvinden? Nu -15% op een ruime selectie ladekasten en nachtkastjes. Heerlijk, die opgeruimde prijzen van IKEA.
3: IKEA.
0: Voorwaarden op IKEA.be.
4: Een McValue menu van McDo voor €5,90, dat is... Yup, nu krijg je een frietje, een drankje en twee McValue-toppers naar keuze voor maar €5,90. En dat pas... Info en voorwaarden op mcdonalds.be.
5: Vanavond nieuw op Play. Zeg eens ui.
6: Met... Ja, je hebt ui gezegd.
5: Ja, dat is de naam van uw programma, hè, James.
6: Ja, het is maar om te oefenen, hè. Vertel verder.
5: Dus vanavond op Play. Een heel plezant spelletje.
6: Ah, je hebt weer ui gezegd. Maar... Spelletje.
5: Maar nee. Dat telt toch niet?
6: Nee, je hebt gelijk. Doe verder.
5: Bon, zeg eens ui. Van maandag tot donderdag nieuw op Play.
7: Boni staat voor bijzonder veel lekkere betaalbare producten. Van bladerdeeghapjes, basmati rijst en balletjes voor jou, tot brokjes voor je border collie. Ja, Boni staat voor een breed aanbod dat bovendien beter is voor jouw budget. Boni, overal thuis. Huismerk van Colruyt Groep.
8: Bij Quadro gaan we door tot je O zegt. Met de O van...
9: Oh, schat, kijk, die afwerking.
10: Oh, en dat is hier zo stil.
9: Oh, voelt het? Het toch niet meer.
10: Oh, dan doen we dat familiefeest toch hier. Dan kunnen we stoeven.
9: Oh.
8: Quadro ramen en deuren. We gaan door tot je...
9: Oh.
8: Zegt.
11: Oh, Quadro.
12: Kom vooruit op jouw manier met de financiële oplossingen van Cofidis. De kredietexpert. 100% online. Van simulatie tot aanvraag in een paar klikken. Ga naar cofidis.be. Let op, geld lenen kost ook geld.
13: Fris en proper het nieuwe schooljaar in? Het is back to school bij Mediamarkt. Nu deze Koenig 2-in-1 wasdroogcombinatie voor maar €319. Vandaag besteld, morgen in huis. Mediamarkt.

0: Vanaf nu is elke dinsdag een uitkijkpunt, zo rond 6:45. Want dan komt Dino hier elke week een set live spelen om ons een beetje uit die dinsdagdip te halen. Om de bad bitch energy te verspreiden voor de mensen die op dit moment aan het luisteren zijn. Dus ik zou zeggen, stoelen aan de kant, banken aan de kant. Doe wat stretchoefeningen. Even voor de komende seconden, want je gaat het nodig hebben om alles los te gooien op de DJ-set van Dino.
1: M&M.
2: Dit is Dino.
1: Live in Club Kautar.
3: Oh, we beginnen met Beyoncé?
4: Pa, pa, pa, pa, pa.

0: app van MLM. Ruben zegt terecht de winnares van Start to DJ. Evelien zegt ook we love Dino, we love Dino. Wat een zalige mix, we want more. En Britt laat ook nog weten, wauw, deze set is echt fire. Volgende week dinsdag opnieuw een setje uiteraard van Dino. Rond 6:45. Zometeen veel plezier met Fabian.
1: Schat, ik zie je graag.
2: Ja, maar?
1: Maar nee, geen maar.
2: Oh.
3: Beter hè, zonder maar. Zoals bij Scarlett. Voor slechts €50 per maand krijg je onbeperkt internet, tv en een mobiel abonnement. En heel veel data. Scarlett, waarom meer betalen?
4: Nu bij Aldi, 2 plus 1 gratis op onze verse avocado's. Dat zijn 3 avocado's voor de knaldiprijs van maar €2,58. Aldi, altijd slim.
5: Nog voor je kan denken...
6: Pas op voor die borduur!
5: Zorgt Helan al voor de terugbetaling van je medische factuur. En nog voor je het kuisen weer al uitstelt...
6: Kom dat nu niet doen.
5: Heeft onze huishoudhulp al aangebeld. En nog voor...
6: Een zomer met 3 kinderen. Dat wordt een ramp.
5: Zet je kinderen al op Heo vakantiekamp.
7: En krijg ik roze blokjes?
5: Ook daar heeft Helan aan gedacht. Ontdek meer dan 70 welzijnsvoordelen voor je gezin op helan.be. Info en voorwaarden op Helan. Helemaal welzijn.
8: IKEA-tip van de week.
9: Schat, ik vind mijn gestreepte t-shirt niet.
8: Altijd alles snel terugvinden? Nu -15% op een ruime selectie ladekasten en nachtkastjes. Heerlijk, die opgeruimde prijzen van IKEA.
10: IKEA.
8: Voorwaarden op IKEA.be.
11: Een hele goede avond. Het is 7:00
12: met
11: Melina Verbeek.
12: Pukkelpop 2026 was een van de veiligste edities ooit. Dat is de conclusie van de stad Hasselt en de politie. Er waren vooral aangiftes van kleine diefstallen en 200 festivalgangers werden betrapt met drugs op zak. Dat zijn er wel iets meer dan vorig jaar, maar er is ook efficiënter gecontroleerd nu, zegt de politie.
13: Wij hebben ook wel op een andere manier gecontroleerd, meer gecontroleerd. Dus eigenlijk is het vrij logisch dat die cijfers iets hoger liggen. Dus ja, eigenlijk zitten we een beetje in dezelfde trend als vorig jaar. Bepaalde vormen van drugsbezit, dus wanneer mensen niet, bijvoorbeeld niet te veel op zak hebben, maar kleine hoeveelheden, dan passen wij het systeem van de onmiddellijke middellijke schikkingen toe. En daar hebben wij toch in totaal op die 200 festivalgangers ongeveer €49.000 mee geïnd.
12: Er waren deze zomer ook minder festivalgangers die medische verzorging nodig hadden. De komende 5 tot 10 jaar zullen veel snelwegparkings in Vlaanderen

0: stookolie wordt vanaf morgen wat goedkoper. Canada komt met importtaxen tot 50% op nog eens honderden Amerikaanse producten, onder meer uit de metaal- en de voedingsindustrie. Dat is een reactie op de importtaxen die de Amerikaanse president Trump eerder heeft aangekondigd. Hij wil 50% tax heffen ook op een aantal Canadese goederen. De tarievenoorlog komt er na het mislukken van de handelsgesprekken tussen de VS en Canada. En in de wielerronde van Spanje heeft de Sloveen Tadej Pogačar de vierde rit gewonnen na een solo van 50 kilometer. Onze landgenoot Jarno Wiedar werd tweede. Hij had het moeilijk op de laatste klim, maar won nog de sprint van de achtervolgende groep.
1: Op Dordino had ik wel echt lastig, maar we kwamen terug in de afdaling. Dan wist ik van, ja, die laatste twee puntjes liggen mij zeg maar beter dan een lange klimmen. En dan wist ik van, ik moest met snelheid langs achteruit komen, want het is een lopende bocht en dat is gelukt. Ik ben heel trots op mijn eigen.
0: In het klassement heeft leider Pogačar nu al meer dan 3 minuten voorsprong. En in de ronde van Poitou-Charentes heeft onze landgenoot Milan Fretin de openingsrit gewonnen in een massasprint. Vannacht meer bewolking en kans op buien en minima rond 16 graden. Morgen krijgen we eerst lichte regen, daarna is het even droger. Maar in de namiddag kans op buien met onweer en tot 27 graden. M&M.
2: Ja, moest je mij nog niet kennen. Je spreekt met Fabian Fapske van een FM voor de vrienden. Nice to meet you. Nu met Miles Smith.

0: dansen. Alles geven. Het is dinsdagavond. Jij hebt je werkdag overleefd. Misschien je laatste examendag. Of je hebt je gewoon goed geamuseerd met wat je vandaag te doen had. Dat kan ook natuurlijk. Okay, let's go. Het is ondertussen al 25 augustus. Zeg, mannetjes, de tijd vliegt. Kunnen ze iets rustiger laten gaan, alsjeblieft? Het was een goede dag. Want we hebben vandaag weer het zonnetje gezien. Ook als ik onderweg was naar hier. Ik had het zelfs te warm zo van echt de zon. Ik dacht, ja, wacht. Summer isn't over yet. Absoluut. De laatste week van de zomervakantie. Overal in elke winkel word je waarschijnlijk al gebombardeerd met back-to-school promos hier. Back-to-school promos daar. En het was al van begin augustus zo. Maar zit jij nog in vakantiemodus? Of is dat er al helemaal uit? Is dat al helemaal gepasseerd? Dan heb je zoiets van, nee, ik ben al terug in mijn ritme gekomen. Maar zelfs als je aan het werken al bent, kan je nog steeds in vakantiemodus zitten. Zeker dan na het werk. Gewoon een beetje je leven romantiseren. En denken van, oh, ik doe het met een aperitiefje, een goed dessertje, een tiramisu. Laat het eens weten via een berichtje op VRT Max. Zometeen mijn favoriete meekweler van het moment. Maar eerst een meedanser, letterlijk. Just Dance van Lady Gaga.
1: M&M.

0: De bangelijke stem van Sienna Spyro. En The Great Expectation. Gilles die laat nog weten in de app dat hij juist thuis is van te werken. Het wordt volle van vanavond. Gilles, prachtige avond. Maar hoe zit het bij jou? Zit jij nog in vakantiemodus? Laat dat eens even weten.
1: Proximus stelt voor... Het snelste internet. Wat een verschil.
2: Ja, ik ben hier nieuwe turnpantoffels aan bestellen. Maar aan deze tempo zijn die kindjes eruit gegroeid voor de accepts, hè?
3: Back in hell.
1: Surf aan topsnelheid met fiber. Stel je pack samen en krijg nu 3 maanden gratis. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible. En dat is niet alles. Fiber van Proximus is niet alleen het snelste internet, maar werd nu ook verkozen door Ookla tot het meest stabiele.
4: Ah, New York, zalig. Oh, schat, waar is ons hotel juist?
5: Ah, ik zal het eens opzoeken.
4: Nee, niet doen. Nee, hé, dus de komdata, dat kost die €20, hè. Ze biedt een deurwaarder op ons dak omdat jij hier op je gsm zit. Als we thuis komen, zijn we misschien dakloos.
5: Hey Kate, activeer mijn digitale simkaart via KVC Mobile. Voilà, hotel is 2 straten verder.
4: Ah, top hè, die Kate.
1: Wereldwijd onbeperkt surfen zonder roamingkosten? No stress. Kate it, KVC. Beweegt met je mee. Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.be bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week De Morgen. Journalistiek die verder gaat dan de waan van de dag. Lees De Morgen nu 4 weken voor maar €2 per week. Stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.be.
6: Luister. Het emoji-seizoen is weer aangebroken bij Aldi. Met 30 nieuwe emoji om te verzamelen. Nu 1 gratis emoji per aankoopschijf van €15. Info en voorwaarden op aldi.be. Aldi, altijd slim.
7: Oh, dat is hier zo stil binnen.
6: Quadro, ramen en deuren. We gaan door tot je...
7: Oh,
6: zegt.
7: Oh,
6: Quadro.

Payphone, hoe gaat het met jouw vakantiemodus? Staat die nog aan of al lang niet meer? Soms is het moeilijk natuurlijk om die overgang te maken van je komt uit vakantie of er zijn misschien mensen rond jou die nog steeds een vakantie hebben of in die vakantie zitten. Het is wel een moeilijke wisselwerking. Soms een beetje schuren, maar dan niet al dansend, maar gewoon echt schuren. Ik kreeg hier een berichtje wel van Hayo uit Oostkamp. Die zegt, ik zit niet in vakantiemodus, maar wel in nog studentenjob vibes, maar ben vanaf nu vast aan het werk. Wanneer ga ik beginnen beseffen dat dat vast is? Oké, dat is een heel andere kwestie zelfs. Dus je bent waarschijnlijk overgegaan van je studentenjob naar gewoon je vast werk, zonder dan een gigantische reis of pauze ertussen te hebben. Ik snap wel dat het niet zo gemakkelijk is, Hayo, maar ik zou zeggen, this is it. Zo blijft het gaan. Nee, dat is niet waar. Ik snap inderdaad dat die overgang gek is om te beseffen, maar komt goed. Dat is mijn professionele tip, absoluut. Maar als jij vanuit vakantiemodus komt, ik zou zeggen, kom er zachtjes aan in. Rol er gewoon zachtjes terug in. Probeer af en toe toch nog dat boekje te lezen. Als het zonnetje schijnt, meteen dat terrasje te pakken. En gewoon zachtjes er terug in rollen. Want anders is al die vakantie, chillheid, chillaxness helemaal weg voor je het weet. Dus we blijven in vakantiemodus zolang het ons toegelaten wordt. En zolang af en toe toch dat zonnetje nog eens schijnt. En zelfs ver daarna, een goede regenwandeling kan ook wel. Zometeen, I Ain't Worried, om extra bij die chill modus toe te voegen. Maar eerst, letterlijk, Move in the Sun van Hugel.

0: No Worries met One Republic. Zometeen iets over een stout Puerto Ricaans konijn. Maar eerst, het is bijna, ja, of toch nog een klein beetje voor 7:30. Maar toch, we gaan eens zien of jij nog ergens vaststaat in files. Enkel naar Luik op de E40 is het toch nog wel een 35 minuten file rijden bij Tiene. En dat doorwerken elders op de baan. Sta je niet langer dan 10 minuutjes vast, dus dat valt al keigoed mee. Nu dus Teddy Swims met Mr. Know-It-All.
1: Hi. M&M. Fabian Hermans. M&M.

Mr. Teddy Swims. Met zijn Mr. Know-it-all. Voor heel wat mensen was het de zomer van Bad Bunny. Je kende er misschien ook wel eentje die op het laatste moment nog probeerde om toch hopeloos nog tickets te kunnen scoren voor zijn concert in het Koning Boudewijn Stadion, maar het was echt hopeloos uitverkocht. Al kon je gisteren nog naar Puerto Rico, zijn thuisland. Alhoewel, ik denk dat het daar misschien nog meer, nog hopelozer uitverkocht was waarschijnlijk. Maar toch gebruikte hij, want hij staat er ook bekend voor, om af en toe ook een klein beetje maatschappelijke kritiek en ook gewoon maatschappelijke dingen te zeggen. Zo vertelde hij over de watercrisis, de droogte en die stroomproblemen dat daar op het eiland Puerto Rico zijn. En dat meer dan 180.000 inwoners op dit moment getroffen worden door tijdelijke waterafsluitingen van ongeveer 48 uur. En hij riep ook iedereen op om trots te blijven op hun land en het te blijven beschermen tegen verkoop van grond aan zo rijke investeerders. En hij vroeg ook nog voor het ontslag van gouverneur Jennifer González Colón. Dus dat is ook Bad Bunny, ook een beetje politiek actief af en toe. Hij speelde 55 shows in 22 steden, verspreid over 5 continenten. Het is echt een wereldwijd fenomeen. En hij had ook deze hit samen met Cardi B. I like it. Oh, en het is een banger hoor. Je hebt helemaal die Puerto Ricaanse sfeer mee. Let's go!

0: Zij hebben geen idee dat de dader in hun midden staat.
1: Hoe lang duurt dat nu nog? Ik weet dat jullie dit, maar we moeten nu echt volhouden, ja?
0: Zie jij wat zij niet zien?
2: Je vetzak loopt er nog altijd ergens rond. Ik word er shot van.
3: Waarschijnlijk recht onder onze neus.
0: De nachtmerrie krijgt eindelijk een gezicht.
3: Is er nog iets dat hij kan doen?
0: Het nieuwe seizoen van Thuis. Vanaf maandag 31 augustus op VRT1 en op VRT Max.
4: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we
5: allemaal koken.
6: En, wat wordt het vandaag?
4: Quesadillas met Gouda. Onze Gouda in blok en in sneetjes zijn nu 1 plus 1 gratis.
6: Quesadilla!
4: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
7: Begin fris aan je dag met kruidvatdeals die je echt moet hebben. Nu, veel Listerine mondwater, 1 plus 1, gratis.
8: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
9: Bij Basic Fit is iedereen anders. Maar in één ding zijn we gelijk. We sporten allemaal om ons goed te voelen. Join the Feel Good Club. Sport nu 5 weken gratis en krijg een sporttas cadeau.
10: Go Yellow!
11: Nu bij Telenet Internet. 1 jaar gratis tot 3 mobiele abonnementen met 15 gigabyte data.
12: Wat? 3?
11: Yep. Info op telenet.be.
13: Nog voor je kan denken.
14: Pas op voor die een borduur.
13: Zorg Elan al voor de terugbetaling van je medische factuur. En nog voor je denkt, mijn kind zegt dat woord verkeerd.
15: Nee, schat, het is meun.
13: Heeft hij het al van de logopedist geleerd. En nog voor...
16: Een zomer met 3 kinderen. Dat wordt een ramp.
13: Zet je kinderen al op Heo vakantiekamp.
17: En mijn broer zijn scheve tanden.
13: Ook daar heeft Elan aan gedacht. Ontdek meer dan 70 welzijnsvoordelen voor je gezin op heelan.be. Info en voorwaarden op Elan. Helemaal welzijn.
18: Ja, want we gaan weer terug naar school en het werk. En bij Bol vind je alles op één plek en de beste deals.

Okay, bye.

0: The Deuce and Noise Fall. Shaboozy. Met A Bar Song. Wel, ik ben misschien een klein beetje op zoek naar zo'n echte bar song. Zoiets echt dorstig, maar misschien ook wel hydraterend. Iets dat misschien letterlijk over drinken of over water of over een drankje specifiek gaat. Dus een vraag aan jou. Wat is jouw idealiter, jouw ideale bar song? Stuur het even door in die app van M&M en misschien draai ik het wel zo meteen. Maar eerst nog Shannapaul. Die komt er ook aan met Give It Up To Me samen met Kesha Cole. En daarna nog Kamerad.
1: M&M. Make life sing.

0: Met haar Plastic Paradise. Maar ik was op zoek naar een bar song. Allemaal dankzij Shaboozy dacht ik van, wat is nu echt zo een song die je aan de bar zou kunnen luisteren, samen met een lekker drankje, bruiswater of zo in de hand. Ruben, een heel erg goede avond.
1: Goeie avond, Fabian.
0: Dag Ruben. Zeg, je had een foto doorgestuurd ook dat je lekker knus bij je hond zit. Hoe heet de hond?
1: Baloo.
0: Oh, Baloo, schattig. Want het is zo, ik wou zeggen, ja, nee, ik wou het ras zeggen, maar ik weet het eigenlijk niet. Dus
1: Australische herder.
0: Ja, Australische herder. Zie, dat wou ik dus zeggen. Hè. Wat een schatje. Zeg, Ruben, jij bent een hele dag naar de radio aan het luisteren geweest.
1: Ja, inderdaad. Ik hou van de radio, dus...
0: Ja, waarom ook niet? Ruben, we hebben meer mensen zoals jou nodig. Zeg dat ik het gezegd heb. Was het dan ook een hele dag M&M of iets anders?
1: Ja, sowieso.
0: Ah, okay. Voilà. Zeg, wat is zo het meest opvallende dat je gehoord hebt vandaag?
1: Goh, het leukste vond ik dat DJ Dino kwam.
0: Voilà, ik ook. Want dat was echt een zotte bij de Club Kouter. Komt die iedere dinsdag gewoon wat plaatjes draaien met Club Dinsdag. En het was echt amazing. Echt een goede wijvenschijven. Hè?
1: Inderdaad.
0: Zeg, wat mag ik nu voor jou draaien, Ruben?
1: Chemical van Post Malone, alsjeblieft.
0: Oké, dat lijkt mij een goede barsong. Gewoon gezellig, vibes. Zo moet het. Ruben, dikke merci om te bellen. En geniet ervan, hè.
1: Dat is graag gedaan.
0: Tadaa.

0: jongens, ik krijg hier net stevig nieuws. Amber uit Assenede stuurde het al in de app van M&M. En ik vind het ook al ergens online. Maar op 80-jarige leeftijd... nemen we blijkbaar afscheid van een icoon, een legende. Had ik nog niet verwacht. Maar Dolly Parton, die zou overleden zijn. Zometeen daarover iets meer, als we meer weten, natuurlijk.
1: Proximus stelt voor... de Business Bags. Wat een verschil.
2: Wat als iemand mij een bijlage mailt met een virus in? Ik wil liever niet besmet geraken, hè.
1: Bescherm je zaak met sterke cybersecurity-oplossingen in onze Business Bags. Nu 3 maanden gratis. Voorwaarden op proximus.be/business. Proximus. Think possible.
3: Het is 8 uur. Goedenavond, VRT Nieuws met Brecht Schabrigs. We beginnen met nieuws dat pas binnen is. In de Verenigde Staten is zangeres en actrice Dolly Parton overleden. Ze was vooral bekend als country-zangeres. Eind jaren 70 maakte ze ook haar filmdebuut. Parton won tal van muziekprijzen. Alain de Korte maakte volgens Portret.
4: Jolene, Jolene, Jolene, Jolene.
5: Jolene uit 73, haar eerste wereldhit. Tot dan had ze er al een indrukwekkende country-carrière in de VS op zitten. Parton, familievrouw ook in hart en nieren, schreef nog hits. Later gecoverd door Whitney Houston. Dolly Parton acteerde ook. Ze debuteerde in 9 to 5, waar ze ook voor de titelsong zorgde. Dolly Parton was bijna 60 jaar getrouwd met zakenman Carl Dean, tot aan zijn dood in 2025. Zelf was ze ook als zakenvrouw actief, onder meer met haar eigen pretpark Dollywood.
3: En Dolly Parton is 80 geworden. Nationaal drugscommissaris Ine van Wijmeers zegt dat ze wel degelijk de strijd aangaat met de drugscriminaliteit. Ze reageert zo op enkele schietincidenten in Brussel de afgelopen dagen. De drugscommissaris wil de strijd op alle vlakken voeren, dus niet alleen met repressie op straat, maar ook met bijvoorbeeld aandacht voor jongeren die geen werk hebben en zo bij drugsbendes kunnen belanden. Die aanpak is aan de gang, maar vraagt tijd, zegt Van Wijmeers.

0: regeling, 40 lijnen zijn geschrapt en bij 1 op de 3 lijnen is er wat aangepast. Marco Demerling van de Lijn.
1: Het kan natuurlijk zijn dat een lijn die ze vroeger gebruikten, dat het uur veranderd is, dat hij een andere reisweg aflegt, dat er een nieuwe lijn is. Vandaar dat we iedereen nu aanraden om zijn reis vooraf even opnieuw te checken. Liefst niet ervan uitgaan dat je bus of je tram nog op hetzelfde uur of via hetzelfde traject rijdt.
0: In de wielronde van Spanje heeft de Sloveen Tadej Pogacar de vierde rit gewonnen na een solo van 50 kilometer. Onze jonge landgenoot Jarno Vidar uit Welle werd tweede. Hij had het moeilijk om de laatste klim, maar won wel de sprint van de achtervolgers.
2: Op Dordino had ik wel echt lastig. Ik had het heel moeilijk te vinden met mijn ritme. Maar we kwamen terug in de afdaling. Dan wist ik van, ja, die laatste twee puntjes liggen mij zeg maar beter dan een lange klimmen. En dan wist ik van, ik moest met snelheid langs achteruit komen, want het is een lopende bocht en dat is gelukt. Ik ben heel trots op mijn eigen. En ik ben ook heel vereerd dat ik hier tussen mag rijden, want het is een kinderdroom.
0: Vanavond de brede opklaringen, vannacht meer wolken met buitjes aan de Franse grens en tot 16 graden. Morgen wordt het wisselvallig met zon en wolken, maar ook enkele buien of lichte regen met kans op een donderslag, temperaturen tot 27 graden. Meer op vrdnieuws.be.
3: XXL Nutrition. Yeah. Sportvoeding, trainingsaccessoires en meer. M&M.
4: Ja zeg, wat een nieuws van Dolly Parton. Zometeen eerwaar even, maar eerst nog Harry Styles met Watermelon Sugar.

Bebe Rexha en Faithless. Het is bijna 8:10. En wat de nieuws dat binnenkwam, zeg. Op 80-jarige leeftijd moeten we afscheid nemen van een icoon, een legende, Dolly Parton. Onlangs vertelde ze het natuurlijk dat het een beetje up en down ging met de gezondheid. Maar dit hadden we echt nog niet verwacht, moet ik zeggen. 80-jarige leeftijd. Ze heeft 100 miljoen verkochte platen, 11 Grammys gehaald. Is opgegroeid in Tennessee. Werd natuurlijk bekend door haar Jolene. Ze heeft trouwens deze ook geschreven. Schreef ze als afscheid voor Porter Wagoner toen hij de tv-show verliet. En 20 jaar later maakte natuurlijk Whitney Houston er een wereldhit van. Het is naast bangelijke countryzangeres ook een supergoeie businesswoman, zakenvrouw. Ze heeft een eigen Dollywood. Dat was dan een platteland met een productiehuis, zo pretparkachtig. Bij Buffy the Vampire Slayer gemaakt. Ja, het is een icoon. Een gek. Het is altijd zot als je zo nieuws krijgt. Iedereen staat even stil, denkt er even over na. Ook wat Dolly en de muziek voor jou betekende. Dus daarom, samen even genieten van de Dolly Classic 9 to 5. Dolly Parton, die trouwens ook de meter van Miley Cyrus is. We will remember you.

Toch altijd fijn met Justin Bieber in mijn oren. Camille, daar ben ik ook heel jaloers op. Camille Dont, die stond op de foto met Miss Zara Larsson. Want eigenlijk, Camille is toch wel zo'n beetje de Zara Larsson van Vlaanderen, denk ik dan op een manier. Allee, die heeft toch wel, het zou de zussen kunnen zijn, laat het mij zo zeggen. Kijk, cool gewoon. Ik zou ook wel met Zara Larsson op de foto willen staan. Maar ik dacht ook, stel je voor, je zou met eender wie, van celebrity, van historisch figuur zelfs, op de foto kunnen staan. Met wie zou jij de foto delen? Met wie zou jij echt... Je hebt maar één kans, hè. Dit is de enige keuze. Die foto bij mij, ja, heel gemakkelijk. Ja, Tom Holland in zijn Spider-Man-pak. Ja, dat zou mijn keuze zijn. Het is niet ver gezocht, maar het is gewoon mijn keuze. Wat is dat voor jou? Laat eens weten via M&M op VRT Max. Let me know.

0: Outcast met Hey Ja. Ondertussen is het Hey Ja, mama, 8:30 geworden. En toch sta je nog vast naar Luik. Op de E40 is het nog steeds een 25 minuten file rijden bij Tienen en dat door werken. Je kan ook vaststaan als je bepaalde tunnels wil nemen die afgesloten worden door werkzaamheden, namelijk in Antwerpen. De Waaslandtunnel in beide richtingen is tot middernacht afgesloten. In Mechelen op de tangent de Margaretha-tunnel richting Brussel, die is afgesloten van 9 tot 5 uur 's nachts. En op de E19 naar Brussel de Kraaibekstunnel van 10 tot... Is er eigenlijk nog een tunnel open? Dat is de vraag op den duur. Maar dus de Kraaibekstunnel van 10 tot 6 morgen vroeg. Dus ik zou zeggen, niet wenen, houd het droog. En als het tranen zijn, dan zijn het tranen, jawel, van goud.
1: M&M. Hey. Fabian Hermans.

deze zomer heet of niet, dat ontdek je allemaal dit weekend. Het is weer eens tijd voor een banger battle. Let's go. We doen het gewoon. We gaan ervoor. Ja, zonder echo. Maar een banger battle, dat wil zeggen dat jij keuze krijgt tussen twee echte bangers. Dat je denkt van, oh, ik zou ze eigenlijk alle twee kunnen horen. Maar dat is niet de bedoeling van de banger battle. Want je gaat er eentje moeten kiezen. Twee die komen in de ring staan. En dan is het aan jou in de app van M&M of op VRT Max om te stemmen tussen A of B. Langs de eerste kant van de ring staat deze. Ik dacht, ja, trouwens, dat moest ik ook nog zeggen. Om het een beetje in de party sfeer, dus het party thema naar boven te halen. Om er echt een feestje van te maken. Dus, als je graag A wilt horen, dat is deze. Miley Cyrus. Trouwens, het metekindje van Dolly Parton. Als je graag Party in de USA zou willen horen, dan stuur je A in de app van M&M. Maar natuurlijk is er ook nog een andere in de ring. Een andere die kan winnen. En dat is... Party Rock Anthem van LMFAO. Ook een dikke party. Als je deze graag zou willen horen, dan stuur je B in de app van M&M. Het is dus jouw keuze tussen A of B. Ofwel Party in the USA van Miley Cyrus of Party Rock Anthem. Jij kiest en eentje verliest ofzo. Laat maar weten. Maar eerst Hello van Martin Solveig en Dragonette.

Smooth like butter, net zoals ik. BTS, wij gaan even zien wat de banger battle geworden is. Jij kon kiezen tussen twee bangers van nummers in het party thema. We hadden aan de ene kant A, Party in the USA van Miley Cyrus. En langs de andere kant stond er Party Rock Anthem van LMFAO. En ik moet zeggen, het is vrij duidelijk in de app van M&M. Ruben, die stemt voor A. Sarah uit Gerardsbergen zegt ook gewoon A. Anton zegt A met een smiley erbij. En dan hebben we nog Frederik. Frederik uit Deinze, die zegt toch B graag. Wel, Frederik, je bent een echte strijder. Maar natuurlijk, een beetje de enige die voor B gestemd heeft. Sorry, misschien de volgende keer. Maar we gaan toch even naar de USA voor een dikke, vette party. Het metekindje van Dolly Parton, waar we afscheid van hebben moeten nemen, jammer genoeg. Miley Cyrus dus.

Verre. Met Yesterday, Today, Tomorrow. Zeg, mannetjes, zo gaan we richting 9 uur. De avond is gevallen, het is al donker buiten. Maar wij gaan nog op reis samen. Naar waar? Naar New York City. The Empire State of Mind. Alles wijst er ook op dat ik naar New York moet gaan binnenkort. Ik krijg overal video's, filmpjes, zelfs liedjes van iedereen te horen. Ik denk dat we allemaal al een klein beetje aan het dromen zijn van onze volgende trip, onze volgende vakantie. Laat het misschien New York zijn. Ik wens je sowieso nog mooi.

0: 9 uur, goedenavond. VRT Nieuws met Brecht Schaaprechts. De baas van de Amerikaanse inlichtingendienst CIA is vandaag in Moskou geweest voor onaangekondigde gesprekken. Dat meldt de Amerikaanse media, maar nog Washington, nog Moskou wil officieel bevestigen waarom John Ratcliffe daar was en met wie hij gesproken heeft. Dat zei Rusland-kenner Jan Baljouw in Ter Zake.
1: Het is een geheime missie, er is niets over verteld, ook Moskou wou het niet bevestigen. Het zou kunnen dat het gaat over een gevangenenruil. John Ratcliffe heeft in het verleden al onderhandeld over het uitruilen van gevangenen vanuit Rusland. Het zou kunnen dat het gaat om een aftasten van ja, waar liggen de Russische marges om toch onderhandelingen te beginnen. Dat is iets wat bijvoorbeeld een CIA-directeur achter de schermen kan proberen te achterhalen.
0: Nationaal drugscommissaris Ine van Wijmers zegt dat ze wel degelijk de strijd aangaat met de drugscriminaliteit. Ze reageert zo op enkele schietincidenten in Brussel de afgelopen dagen. De drugscommissaris wil de strijd op alle vlakken voeren, dus niet alleen met repressie op straat, maar ook met bijvoorbeeld aandacht voor jongeren die geen werk hebben en zo bij drugsbendes kunnen belanden. Die aanpak is aan de gang, zegt van Wijmers, maar vraagt tijd.
2: Wel, op de meest evidente departementen gebeurt dat natuurlijk, hè, wanneer we kijken naar de rol die volksgezondheid speelt in de gevangenis. Om daar voor een zinvolle detentie mee te zorgen, ja, dat gebeurt. Maar heel vaak zien we toch nog dat het van, ja, soms wel van personen afhangt of waar de kruisbestuiving minder evident of voor de hand liggend is. Ja, dat het water soms nog wel diep is. Maar in het algemeen is het wel zo dat iedereen nu wel doorheeft dat de strijd alleen met repressie niet kan gewonnen worden.
0: In de Hoge Venen zijn nog altijd zowat 100 mensen van de hulpdiensten ter plaatse om de natuurbrand te bestrijden die daar op 14 augustus is uitgebroken, nu 11 dagen geleden. Volgens de gouverneur van Luik is de brand nog altijd niet volledig onder controle, wel ingedampt in het noorden en het oosten van het veengebied. De focus ligt nu op het blussen van opflakkeringen en het verwijderen van bomen die vuur kunnen vatten. Eerder vandaag zei het parket van Luik dat de oorzaak van de natuurramp mogelijk bij een land

0: Dolly Parton was bijna 60 jaar getrouwd met zakenman Carl Dean, tot aan zijn dood in 2025. Zelf was ze ook als zakenvrouw actief, onder meer met haar eigen pretpark Dollywood.
1: En president Trump heeft gereageerd. Hij heeft het over een groot verlies en de Amerikaanse vlag zou in het hele land een week lang halfstok hangen. Het weer vanavond, brede opklaringen vannacht, meer wolken met buien aan de Franse grens bij temperaturen tot 16 graden. Morgen is het wisselvallig met zon en wolken, maar ook enkele buien of lichte regen. Kans op een donderslag, temperaturen tot 27 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.

0: 10 uur, goedenavond, VRT Nieuws, mensen Brecht Schaprigs. In de Verenigde Staten is zangeres en actrice Dolly Parton overleden. Ze was 80. Parton was vooral bekend als country-zangeres. Annette de Korte met een impressie.
1: Jolene, haar eerste wereldhit begin jaren 70. Tot dan vormde ze een country duo met Porter Wagoner. Van Parton, met die typische country stem en het Zuiderse accent, was ook deze oorroer. I Will Always Love You, later nog gecoverd voor de film The Bodyguard door Whitney Houston. Parton acteerde ook zelf in televisieseries zoals Hannah Montana met haar metekind Miley Cyrus. Maar haar filmdebuut maakte ze eind jaren 70 al. Aan de zijde van onder meer Jane Fonda en Lily Tomlin in 9 to 5. Ze schreef en zong de titelsong, goed voor een Oscar-nominatie. Die Oscar won ze uiteindelijk niet, maar wel heel wat countryprijzen en Grammy Awards. Parton was ook een zakenvrouw met een eigen pretpark in Tennessee, Dollywood. En ze schaamde zich niet voor de vele esthetische ingrepen aan haar uiterlijk.
2: And I bet you I won't look much different when I'm 95 if I live that long. I'm going to look like a cartoon. I'll look as young as my plastic surgeons will allow me.
0: President Trump heeft gereageerd. Hij spreekt van een groot verlies. Een Amerikaanse vlag zal in het hele land een week lang half stok hangen. De baas van de Amerikaanse inlichtingendienst CIA is vandaag in Moskou geweest voor onaangekondigde gesprekken. Dat meldt de Amerikaanse media, maar nog Washington, nog Moskou wil officieel bevestigen waarom John Ratcliffe daar was en met wie hij dan gesproken heeft. Dat zei Ruslandkenner Jan Baljouw in Ter Zake.
3: Het is een geheime missie, er is niets over verteld, ook Moskou wou het niet bevestigen. Het zou kunnen dat het gaat over een gevangenenruil. John Ratcliffe heeft in het verleden al onderhandeld over het uitruilen van gevangenen vanuit Rusland. Het zou kunnen dat het gaat om een aftasten van ja, waar liggen de Russische marges om toch onderhandelingen te beginnen. Dat is iets wat bijvoorbeeld een CIA-directeur achter de schermen kan proberen te achterhalen.
0: In de buurt van de luchthaven van Leipzig in Duitsland is een derde drone gevonden, mogelijk met explosieven, dat meldde Duitse media. 3 weken geleden was daar al een drone met explosieven gevonden en een tweede drone zou even later gebotst zijn tegen een vliegtuig van pakjesbedrijf DHL. Het toestel had lichte schade en kon veilig landen. Veiligheidsbronnen vermoeden dat de Russische inlichtingendiensten erachter zitten en dat het de bedoeling was om een Oekraïens vrachtvliegtuig met militair materieel aan te vallen. Nationaal drugscommissaris Ine van Wijmers zegt dat ze wel degelijk de strijd aangaat met de drugscriminaliteit. Ze

Groene volgend jaar definitief de overstap naar de Amerikaanse competitie. Daardoor zullen ze niet meer uitkomen in het reguliere WK. Lucas Groene werd vorig jaar vice-wereldkampioen in de hoofdklasse MXGP. Zijn broer Sascha rijdt in de MX2-klasse. Vannacht meer wolken met buitjes aan de Franse grens. Temperaturen tot 16 graden. Morgen wordt het wisselvallig met zon en wolken. Maar ook enkele buien of lichte regen met kans op een donderslag. Temperaturen tot 27 graden. Aan zee 25 graden. Meer op vrtnieuws.be.

Het is 11 uur, goedenavond, VRT Nieuws met Brecht Schabrechts. In de Verenigde Staten is countryzangeres Dolly Parton overleden. Ze was 80. Begin jaren 70 scoorde ze haar eerste wereldhit met Jolene. Later volgde onder meer I Will Always Love You, gecoverd door Whitney Houston voor de film The Bodyguard. Dolly Parton acteerde zelf ook. Zo debuteerde ze aan de zijde van onder meer Jane Fonda in de film 9 to 5, waar ze ook de titelsong voorschreef en inzong.

0: Dolly Parton was ook een zakenvrouw. Zo had ze haar eigen pretpark Dollywood. Ze was ook bijna 60 jaar lang getrouwd met Carl Dean, die vorig jaar stierf. Er komen veel reacties binnen op het overlijden van Dolly Parton, ook in ons land. Zangeres Barbara Dex doet dit najaar een tour met muziek van Parton. Haar nummers gaan naar het hart, zegt zij.
1: Het is wel heel fijn om in haar muziek te kruipen. En ja, dat zijn liedjes die uit het hart komen, die iets betekenen, die, ja, waar je mee kan lachen, maar ook mee kan huilen. Dus het gaat heel breed. Het zijn liedjes uit het leven gegrepen. Jolene, Jolene. Een vrouw van het leven, ze gaf ook kracht. Ik vond haar gewoon ook een hele sterke vrouw.
0: Vervoersmaatschappij De Lijn vraagt dat leerlingen die met de bus of de tram naar school gaan, voor de start van het schooljaar nagaan hoe ze op tijd op school geraken en of hun traject niet is veranderd. Sinds begin juli is er bij De Lijn een nieuwe dienstregeling. 40 lijnen zijn geschrapt en bij 1 op de 3 lijnen is er wat aangepast. Marco Demberling.
2: Het kan natuurlijk zijn dat een lijn die ze vroeger gebruikten, dat het uur veranderd is, dat die een andere reisweg aflegt, dat er een nieuwe lijn is. Vandaar dat we iedereen nu aanraden om zijn reis vooraf even opnieuw te checken. Liefst niet ervan uitgaan dat je bus of je tram nog op hetzelfde uur of via hetzelfde traject rijdt.
0: Het NMBS gaat in het station van Lokeren een tijdelijke muur van zeecontainers plaatsen. Die moeten het geluid tegenhouden. Na klachten over lawaaioverlast verbood de rechtbank dat dieseltreinen een motor nog laten draaien in het station voor 7 uur 's morgens en na 7 uur 's avonds. Sindsdien rijden er minder treinen tussen Lokeren en Gent-Sint-Pieters. En die muur van containers moet dat probleem verhelpen, zegt Britt Monte van de NMBS.
3: De oplossing bestaat uit een tijdelijke geluidswerende constructie met containers die eigenlijk op elkaar gestapeld worden, die ook akoestische geluidspanelen zullen bevatten, zodat we ook die opgelegde geluidsnormen respecteren. Dus de constructie met de containers zal eigenlijk komen waar vroeger spoor 5 was in het station van Lokeren. Nu ligt daar geen spoor meer en eigenlijk op die plaats in het station zullen die containers gezet worden.
0: Het weer vannacht meer wolken met buitjes aan de Franse grens en tot 16 graden. Morgen wordt het wisselvallig met zon en wolken, maar ook enkele buien of lichte regen. Kans op een donderslag, temperaturen tot 27 graden. Meer op vrdnieuws.be. M&M.

0: is middernacht, VRT Nieuws met Brecht Schabrichs. In de Verenigde Staten is zangeres Dolly Parton overleden. Ze was 80. Ze was vooral bekend als countryzangeres. Maar ze was ook actrice en zakenvrouw. Alain de Korte.
1: Jolene, Jolene, Jolene, Jolene.
2: Jolene, haar eerste wereldhit begin jaren 70. Tot dan vormde ze een country duo met Porter Wagoner. Van Parton, met die typische country stem en het Zuiderse accent, was ook deze oorwurm. I Will Always Love You, later nog gecoverd voor de film The Bodyguard door Whitney Houston. Parton acteerde ook zelf in televisieseries zoals Hannah Montana met haar metekind Miley Cyrus. Maar haar filmdebuut maakte ze eind jaren 70 al. Aan de zijde van onder meer Jane Fonda en Lily Tomlin in 9 to 5. Ze schreef en zong de titelsong, goed voor een Oscar-nominatie. Die Oscar won ze uiteindelijk niet, maar wel heel wat countryprijzen en Grammy Awards. Parton was ook een zakenvrouw met een eigen pretpark in Tennessee, Dollywood. En ze schaamde zich niet voor de vele esthetische ingrepen aan haar uiterlijk.
3: And I bet you I won't look much different when I'm 95 if I live that long. I'm going to look like a cartoon. I'll look as young as my plastic surgeons will allow me.
0: De baas van de Amerikaanse inlichtingendienst CIA is vandaag in Moskou geweest voor onaangekondigde gesprekken, dat meldt de Amerikaanse media. Maar nog Washington, nog Moskou wil officieel bevestigen waarom John Ratcliffe daar was en met wie hij heeft gesproken. Dat zei Rusland-kenner Jan Baljouw in Ter Zake.
4: Het is een geheime missie, er is niets over verteld, ook Moskou wou het niet bevestigen. Het zou kunnen dat het gaat over een gevangenenruil. John Ratcliffe heeft in het verleden al onderhandeld over het uitruilen van gevangenen vanuit Rusland. Het zou kunnen dat het gaat om een aftasten van ja, waar liggen de Russische marges om toch onderhandelingen te beginnen. Dat is iets wat bijvoorbeeld een CIA-directeur achter de schermen kan proberen te achterhalen.
0: In de buurt van de luchthaven van Leipzig in Duitsland is een derde drone gevonden, mogelijk met explosieven, dat melden Duitse media. 3 weken geleden was daar al een drone met explosieven gevonden en een tweede drone zou even later gebotst zijn tegen een vliegtuig van pakjesbedrijf DHL. Het toestel had lichte schade en kon veilig landen. Veiligheidsbronnen vermoeden dat de Russische inlichtingendiensten erachter zitten en dat het de bedoeling was om een Oekraïns vrachtvliegtuig met militair materieel aan te vallen. Nationaal drugscommissaris Ine van Wijmers zegt dat ze wel degelijk de strijd aangaat met de drugscriminaliteit. Ze reageerde daarmee op enkele schietincidenten in Brussel de afgelopen dagen. De drugscommissaris wil de strijd op alle vlakken voeren, zegt ze. Niet alleen met repressie op straat, maar ook met bijvoorbeeld aandacht voor jongeren die geen werk hebben en bij drugsbendes kunnen belanden. Die aanpak is aan de gang, maar vraagt tijd, zegt van Wijmers.
5: Wel, op de meest evidente departementen gebeurt dat natuurlijk. Hè, wanneer we kijken naar de rol die volksgezondheid speelt in de gevangenis, om daar voor een zinvolle detentie mee te zorgen, ja, dat gebeurt. Maar heel vaak zien we toch nog dat het van, ja, soms wel van personen afhangt, of waar de kruisbestuiving minder evident of voor de hand liggend is, ja, dat het water soms nog wel diep is. Maar in het algemeen is het wel zo dat iedereen nu wel doorheeft dat de strijd alleen met repressie niet kan gewonnen worden.
0: Vannacht meer wolken en tot 16 graden. Tegen de ochtend kans op buien in het westen en het centrum. De dag begint bewolkt met lokale buien. Daarna meer zon, maar in de namiddag opnieuw kans op regen of buien. Mogelijk met onweer. Temperaturen tot 27 graden. Zo dinsdag 25 augustus zit erop. Een goede nacht.

0: Het is 1 uur, een heel goede nacht. VRT Nieuws met Dominique de Preeuw. Vanuit de hele wereld komen er bedroefde reacties op het overlijden van singer-songwriter Dolly Parton, die ook de Queen of Country werd genoemd. Elton John noemt haar een uniek en onvervangbaar artiest. Maar zeker in de Verenigde Staten is de verslagenheid groot. Dolly Parton was een van de weinigen die de Amerikanen nog kon verbinden, zegt Thomas de Grave in Washington.
1: Dit brengt heel veel teweeg in Amerika. De VS verliest een deel van de identiteit, zou je kunnen zeggen. Sinds 6 uur vanavond, middernacht in België, hangen alle vlaggen aan overheidsgebouwen hier half stok. En dat 1 week lang, dat is een beslissing van president Trump, die het heengaan van Dolly Parton een verlies voor miljoenen mensen noemt, zegt dat er niemand was zoals zij en ook nooit meer zal zijn. Maar ook aan het andere eind van het politieke spectrum is er lof. Bernie Sanders, de progressieve politicus, prees haar voor haar liefdadigheidswerk in onderwijs en na natuurrampen. En dat duidt op het feit dat Dolly Parton een van die zeldzame figuren was die Amerikanen nog kon verbinden. Geliefd was door Amerikanen van alle slag omwille van haar persoonlijkheid, maar natuurlijk ook door die enorme hoeveelheid muziek en hits die ze de wereld heeft geschonken.
0: Dolly Parton is 80 jaar geworden. De voorbije dag zijn in Griekenland 39 natuurbranden uitgebroken in enkele uren tijd. Dat meldt de Griekse brandweer. De zwaarste brand woedt op het eiland Salamis voor de kust van hoofdstad Athene. Op dat eiland is er een grote marinebasis, maar die zou niet in gevaar zijn. Het is in Griekenland al lang droog en ook heet. De voorbije dag was het in Athene tot 40 graden. De hittegolf zou daar nog tot begin volgende week aanhouden. In de Hoge Venen zijn nog zowat 100 mensen van de hulpdiensten ter plaatse om de natuurbrand te bestrijden, die daar op 14 augustus is uitgebroken, nu 11 dagen geleden. Volgens de gouverneur van Luik is de brand nog altijd niet volledig onder controle. De brand is wel ingedampt in het noorden en het oosten van het veengebied. De focus ligt nu op het blussen van opflakkeringen en het verwijderen van bomen die vuur kunnen vatten. Gisteren zei het parket van Luik dat de oorzaak van de natuurramp mogelijk bij een landbouwmachine ligt. In de Verenigde Staten zijn 2 mensen overleden aan de mazelen. Het gaat om inwoners van de staat Pennsylvania in het noordoosten die niet gevaccineerd waren. Het zijn de eerste sterfgevallen van het jaar. Mazelen is een uiterst besmettelijke en gevaarlijke ziekte en is in 2000 officieel uitgeroeid verklaard. Maar de laatste jaren neemt het aantal besmettingen weer snel toe. In de VS dit jaar al ruim 2700. Dat is het hoogste aantal in 35 jaar. Het blijft minstens 10 graden vannacht en stilaan komen er wolken. Tegen de ochtend kans op regen of onweersbuien van het westen tot het centrum. Daarna meer zon, maar in de namiddag kan het opnieuw gaan regenen. Temperaturen tot 27 graden. Meer in de app van VRT Nieuws. M&M.

0: is 2 uur. Goeienacht. VRT Nieuws met Dominique De Preeuw. Vanuit de hele wereld komen er bedroefde reacties op het overlijden van singer-songwriter Dolly Parton, ook de Queen of Country genoemd. Elton John noemt haar een uniek en onvervangbaar artiest. Barbara Streisand omschrijft haar als een natuurkracht. Ook in eigen land wordt bedroefd gereageerd. Zangeres Barbara Dex doet dit najaar een tour met muziek van Parton. Haar nummers gaan naar het hart, zegt ze.
1: Het is wel heel fijn om in haar muziek te kruipen en... Ja.